0: bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïense journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Ik vind dat er veel te veel wordt geoordeeld door de maatschappij. Omdat mensen qua uiterlijk meteen een idee hebben hoe iemand in elkaar steekt.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: En hij dacht dat jij student was ergens in de kant van de zorg op.
3: Klopt ook.
2: Oh, dat klopt ook. En wat doe je dan?
3: Geneeskunde.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De vijf mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De twee piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer. Vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert. Zo puur kan liefde zijn. Vaak zoveel meer dan woorden ooit hebben gedaan.

slaap nu maar zacht. Ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.

Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met... Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten, maar omdat de wind is gedraaid kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we bij 3 wedstrijden uit de tweede en derde divisie. In de tweede divisie blijft Quick Boys maar winnen. Ze spelen dit weekend thuis tegen promovendus Roda Raalte. En Rijnsburgse Boys heeft eindelijk geproefd van de eerste overwinning. Dat moet nu een vervolg krijgen uit bij Kozakken Boys. In de derde divisie B speelt Noordwijk thuis tegen VVSB. Een regelrechte derby.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei!

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géat. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het 1 graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: krijgen.
1: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
2: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
3: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
2: Ook jij kunt helpen.
1: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
2: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: westadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Schrijf je in voor de Duin- en Bollenvierdaagse op dbvierdaagse.nl.
6: Zometeen bladeren we in West wordt wakker in de kranten van deze ochtend. 6 uur, het regionieuws met Reinhard Roemer.
7: Schoonmakers voeren vandaag actie voor een betere cao en tegen wat ze noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Stakers trekken naar Den Haag voor een landelijke demonstratie op de Koekamp. En wie morgen met het openbaar vervoer wil reizen, moet ook rekening houden met acties. Spoorpersoneel en medewerkers in het stads- en streekvervoer leggen dan het werk 24 uur neer voor betere arbeidsomstandigheden. Meer regionieuws straks om 6:30, nu het andere nieuws.
8: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de 2 mannen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittende van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
10: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
11: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
14: West wordt wakker op Radio West en Den Haag.

0: daar hing hij uit. Ik denk, ik meld dat nog eventjes, omdat hij er gisteren niet was.
1: Ja, hij was een heel weekend weg met zijn hele gezin en alle aanhang.
0: Ja.
1: En zijn dochter heeft zelfs een date gehad. Ja, we weten alles over
0: dit
1: weekend.
0: Hij wist ook zelfs dat hij daar naartoe zou gaan. Dat is ook vrij bijzonder.
1: Van tevoren. Ja, meestal hoort hij 's ochtends van, nou, we gaan nu naar Noorwegen.
0: Als hij er is.
1: Ja.
0: Hoort hij pas.
1: Ja, dat kan ook inderdaad, ja. Wordt gewoon ontvoerd.
2: Hier remmen, zegt zijn vrouw dan.
0: Hier remmen. Hier naar links. Ja.
1: En nu denk je dat het een grap is, maar dat is dus niet waar. Zo.
0: Nee. Reinoud denkt, ik blijf heel erg ver in de verte weg. Want ik kan allemaal niks van mee te krijgen. Nee. Of hij gaat zo dadelijk boos weg, dat kan ook. Naar Callens ook. We zijn er weer.
1: Oh, daar gaat hij al, zie je.
0: We zijn er weer. Dat zullen we eens doen vandaag. Ik vond het warm weer, opnieuw. Het is een warme ochtend.
1: Zeker, inderdaad. En
0: 18
1: ook al
0: graden.
1: Wel wat spetjes.
0: Een paar spetjes die later vandaag komen. Gisteren toch eigenlijk nog een hele mooie dag. Het overgrote deel althans van de dag, hè, na zomeren.
2: Heet had ik het.
0: Het was wel een beetje
1: benauwd.
0: Heet
1: ook.
2: Broeierig.
0: Dat is ook het woord.
1: Ja.
0: Voor de regen die er zo meteen aankomt. En dan kan het afkoelen tot 15 graden. Dat zijn we niet meer gewend.
1: Nee. We zijn gisteren even naar het Malieveld gegaan.
0: Ja.
1: Naar het hertenkamp.
2: Na
1: de show, met z'n tweetjes.
2: Oh, wat gezellig.
1: En Casper. We hebben geluncht. Ik heb mijn eigen bammetjes meegenomen, ook voor Cheert.
2: Dat is een mooie zin. Ja. Oh, dus naast de herten hebben jullie gegeten?
1: Ja, nou. En dat was heel grappig, want wij liepen langs de herten en de herten hadden het ook warm.
2: Hoe zag je dat?
1: Nou, omdat ze in de gul zaten.
2: Oh, dan kon je...
1: Beneden, ja.
0: In het water?
1: In het water.
2: In het water?
0: Ja, ze liepen gewoon in het water. Ja. Ik wist helemaal niet dat dat kon.
2: Ik ook niet.
1: Ik weet niet of ze er ooit nog uit zijn gekomen.
2: Ach.
1: Maar
0: zouden dit zogenaamde damherten zijn geweest? Omdat ze dan...
2: Een dam maken met elkaar.
0: Ja. Ja, je weet het niet. Dat hadden we moeten vragen.
1: Ja.
0: Dat is nu te laat.
1: Ja. Maar het was een bijzonder plaatje. Ja.
0: Het is een heel bijzonder plaatje.
2: Ja, dat geloof ik, ja. Ja, iets wat een gek gezicht. Ja. En hoe waren de bammetjes van Jorin?
0: Die waren heerlijk klaargemaakt. Ja, er was niks mis mee. We doen gezond, hè? Namelijk, we hebben een hele lijst met afspraken gemaakt.
2: Ik heb je vorige week op deze tijd heb ik je nog toosjes met oude kaas zien eten.
0: Dat was de laatste keer om het af te leren. En vanaf nu doen we dus heel, heel gezond. Want wij lunchten heel veel, hadden we heel veel.
1: Nou ja,
0: en dan is toch allemaal met... Hè, dat is dan, dan kan je nog zo'n simpel broodje nemen, maar er zit toch weer een soort saus overheen of zo.
2: Ja?
0: Weet je wel?
1: Of driedubbel belegd.
0: Of driedubbel belegd.
2: Een dikke laag boter.
0: Ja, dat moet afgelopen zijn, want ik bedoel, je moet achter zo'n mengtafel kunnen blijven zitten.
2: Oh, het is echt serieus, zoals
1: jullie zeggen. Ja, dat is echt serieus.
2: Jongens. Ja. Nou ja, er is hierboven, precies boven jullie hoofd bij Radio West, een sportruimte. Ik sta er ook wel één keer in de week. Zie ik jullie daar?

0: Sardé en Cat Stevens in volgorde van opkomst. 13 voor 6:30. Wilt u maar achter een rij aansluiten?
1: Oh, even voorzichtig.
0: Ja.
1: Ja, dit is de mode voor volgend jaar. Dat zie ik nu ineens in de krant staan.
0: Oh, dat je weet wat je aan moet.
1: Ja, ja, want ik ben heel modebewust. Dat weet
2: ga
1: ik.
2: Nou maar eerst je haar kammen.
1: Dat heb ik gedaan.
2: Oh, dat heb je gedaan. Ja, oh, dat zie ik. Oh, wat zit het mooi.
1: Ik vond het niet op.
0: Nou, nog even een keertje. Ja, dan, nog een keer. Even één keer. En dan ja. Wat van dat spul erin. Ja.
2: Jorinda kwam hier binnen en zei dat ze haar haren niet had gekamd. Jij ging vooraf met de borstel. Ik denk eerst toch de tandenborstel. Had ook gemogen van mij.
0: Maar het is een hele huishouding. Een soort hofhouding die onderheen...
2: Dit is haar tweede huis eigenlijk.
0: Het geeft er ook wel aan dat ik dan met de borstel van Jorinda binnenkom. Zeg dat geeft, zegt iets wel.
2: Nou wel, alles.
1: Maar waarom heb je niet mijn haar geborsteld? Want dat is dan eigenlijk ook je taak natuurlijk.
0: Nou ja, daarom zit het ook nog niet goed.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
2: Ja. Nu strijk je tegen de haar in.
0: Ja.
1: Nou, nog even, er wordt hier gestaakt. Nou ja, dan ga je geborsteld. Want dat is dan eigenlijk ook je taak natuurlijk.
0: Nou ja, daarom zit het ook nog niet goed.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
2: Ja. Nu strijk je tegen de haar in.
0: Ja.
1: Nou, nog even, er wordt hier gestaakt. Nou ja, daar gaat het ook over in de Telegraaf. Het is ongelooflijk.

0: schrijft de krant. Sommige sociale partijen die hopen dat er tijdens de algemene beschouwingen volgende week en na Prinsjesdag en wordt er een groot debat over gevoerd, dat er dan weer toenadering komt tussen de coalitie en de oppositie, waardoor dat akkoord alsnog in beeld komt. De Telegraaf die schrijft, er is wat verwarring bij het kabinet over met wie ze nou eigenlijk zaken doen. Is het nou de FNV, de vakbond, of Pro? Want die praten eigenlijk met één mond. Een andere vakbond, die ook wel bekend is, maar toch een stuk kleiner, het CNV. Daar schijnt wel beter mee gepraat te kunnen worden. Maar er zijn een hoop irritaties. Bijvoorbeeld door Hans Spekman. Dat kennen we ook nog wel van de landelijke politiek. Die is inmiddels de voorzitter van FNV. En sinds hij terug is van de camping uit Spanje, lopen de gesprekken weer heel erg stroef. Ze hadden eigenlijk gehoopt, zegt de Telegraaf, dat hij nog even op de camping was gebleven. Ja.
1: Er zitten zware jongens onder de verdachten van de aanslag in Overasselt, schrijft het AD op de voorpagina. Enkele van de 35 verdachten die vastzitten wegens het extreme geweld in Overasselt hebben veel meer op hun kerfstok, schrijft de krant. Ze werden eerder al verdacht bijvoorbeeld van ontvoeringen, wapengeweld en oplichting. Zo is de 23-jarige Amsterdammer Tariq J. een van de verdachten. Hij werd al 2 keer eerder veroordeeld voor drugsgerelateerde aanslagen op woningen in Antwerpen. En een andere verdachte werd veroordeeld voor een gewelddadige ontvoering van een oudere man in juli 2024. De dader stakelde hem flink toe en beroofde de man. En afgelopen zondag wist de politie nog een voorlopig laatste verdachte aan te houden voor het geweld in Overasselt.
2: Het kabinet vindt dat het principe de vervuiler betaalt ook gaat gelden voor luiers en incontinentiemateriaal. De Telegraaf schrijft daarover. De hele economie moet circulair worden en daardoor komt er ook een inleverplicht voor luiers. En dat kan jonge gezinnen en ouderen op jaarlijks honderden euro's extra komen te staan. Maar ook niet onbelangrijk, leveranciers en producenten vrezen bovendien voor gênante taferelen. En dan denk je misschien, hoezo dan? Nou, dat heeft natuurlijk bijvoorbeeld wel te maken met ouderen, hè, die ook incontinentiemateriaal gebruiken. Ja, moet je daar dan mee onder je arm naar een inleverpunt?
0: Ja, dat lijkt me toch wel een beetje ongemakkelijk inderdaad. Dat is toch wel anders dan als het voor een baby is.
2: Zeker. Volgens plannen van het kabinet moet over 5 jaar zeker een kwart van de gebruikte luiers gescheiden ingezameld worden. De luierfabrikanten moeten straks zelf een landelijk systeem optuigen voor het inzamelen, waarna gespecialiseerde afvalbedrijven de kunststoffen en de cellulose kunnen terugwinnen. Nou, er is de Nederlandse Federatie van Importeurs van Medische Hulpmiddelen, die pleit voor een uitzondering voor medische luiers, want die zegt dus inderdaad ook, willen we nou de thuiswonende mensen met incontinentie echt met een tasje gebruikte luiers naar een inzamelpunt sturen. En denk ook eens even aan zorginstellingen. Die hebben natuurlijk ook heel veel luiers. En daar zou de kostenstijging door de recyclingdwang van het kabinet een probleem kunnen worden. Die kosten zouden €143 tot €455 per jaar kunnen bedragen voor volwassenen. De zorg werkt met vaste budgetten. Dat dreigt een situatie dat mensen geen schone luier krijgen als ze aan hun rantsoen voor een dag zitten.
0: Ja.
2: Er zit allemaal weer heel veel aan vast eigenlijk, hè, zoals zo vaak tegenwoordig.
0: Nou, dat is wel lekker over nagedacht, denk ik dan.
2: Ja, en dan is er nog iets, want je hebt ook een branchevereniging van luierfabrikanten. En die zeggen, ja, maar die recyclingtechniek is helemaal nog niet voldoende ontwikkeld hiervoor. En daardoor dreigen luiers voor jonge kinderen honderden euro's duurder te worden. Jonge gezinnen kunnen wel €109 per jaar duurder uit zijn als er een centraal inleversysteem komt. Het huis aan huis ophalen van luiers zou zelfs tot €600 per huishouden per jaar kunnen kosten.
0: Ja, nou, dat kan me wel voorstellen, maar dat ga je ook niet doen, toch?
2: Nee, nou, ik heb dus wel de gemiddelde ouder en ook ouderen gevraagd om een reactie op dit nieuws over het recyclen van de luiers na aanleiding van vanmorgen. Hoop gezegd.

0: vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Van Uffelen. Das Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
1: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
2: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Kom jij lesgeven? Als Majo ziek is, meld je aan op poolwest.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 6:01. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je, en hij komt net aan, krijg je van Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Tjeerd. Vers nieuws is het.
6: Jazeker.
7: Jawel, ja. Goedemorgen, Jorinda.
8: Goedemorgen.
7: Gemeenten berekenen kosten voor de aanleg van bijvoorbeeld riolering, een park of fietspad vaak niet of nauwelijks door aan projectontwikkelaars. Geldt dat met dat soort publieke voorzieningen is gemoeid, mogen ze wel helemaal of deels verhalen op die projectontwikkelaars. Blijkt uit onderzoek in 101 Nederlandse gemeenten waar het FD over schrijft. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om de gemaakte kosten voor publieke voorzieningen bij nieuwbouw deels te verhalen. Bij grote handhavingsactie in de binnenstad van Den Haag is vrijdag voor in totaal 1,8 miljoen euro aan openstaande belastingschulden aan het licht gekomen. Is gisteren bekendgemaakt. Het ging vooral om achterstallig betalen voor motorrijtuigenbelasting. Voor een taxichauffeur liepen de boetes op tot meer dan 2000 euro. Hij reed zonder taximeter, was niet geregistreerd en overtreedt geregeld de wet die de rij- en rusttijden regelt. Verschillende instanties voerden de controles vrijdag in het Haagse centrum uit. Zo was er een verkeerscontrole onder het Prins Bernhard Viaduct, waarbij ook alcohol- en drugstesten werden afgenomen. Wie morgen met het openbaar vervoer wil reizen, moet ook rekening houden met acties. Spoorpersoneel en medewerkers in het stads- en streekvervoer leggen dan het werk 24 uur neer voor betere arbeidsomstandigheden. De OV-staking staat niet op zichzelf. September is voor de FNV een maand vol acties in verschillende sectoren. Vandaag al voeren schoonmakers actie voor een betere cao tegen wat ze noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Stakers trekken naar Den Haag vandaag voor een landelijke demonstratie op de Koekamp. Later vanmorgen praten we in Westwoord Wakker met een FNV-bestuurder over de op handen zijnde acties.
6: Maar nu gaan we naar Huub Misee. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, Tjeerd.
6: Wat wel weer opviel na eigenlijk gisteren nog een best lange mooie dag. Het werd pas bewolkt aan het eind van de dag.
9: Ja,
6: is het vanmorgen wel weer warm, 18 graden. En Jorin en ik hadden de eerste spetjes.
9: Ja, zo is het.
6: We hadden wat spetjes.
9: Het gaat een beetje... Ja, zo gaat het ook. Het gaat een beetje veranderen. We hebben al hier en daar een enkel buitje. Dat is er al. Er is ook veel meer bewolking. En die 26 graden van gisteren, die gaan we vandaag niet meer halen. Je moet denken aan een graadje of 17 vandaag. En het gaat in de loop van de dag meer regenen. En dat blijft het dan ook wel een tijdje doen. Tot later vanmiddag, tot in de avond zelfs. Met een wat toenemende zuidwestenwind. Matig aan zee, vrij krachtig. Ja, en dan denk je toch weer eerder wat aan de herfst dan aan de zomer. Dat is het dus voor vandaag. En dan in de loop van de komende nacht zijn er wel weer wat opklaringen. Wordt het ook weer wat droger. En dan zal het vannacht een graad of 14 worden. Dus morgenochtend is het niet meer zo zacht als vandaag. Maar echt koud wordt het ook weer niet. Morgen dan komen er enkele buien nogal voor. Met plaatselijk onweer. Het wordt dan ook ongeveer 18 graden. Maar donderdag wordt het alweer wat beter. Dan is het grotendeels een droge dag. Er zijn wat zonnige perioden en het kan alweer 20 graden worden. Vrijdag, ja, dan wel weer een dag met een paar buien daarbij. Iets onder de 20 graden. Maar het weekend lijkt alweer wat droger te worden. Misschien een enkel buitje, maar de zon komt er regelmatig bij. En dan zou de temperatuur toch echt weer tot iets boven de 20 graden kunnen oplopen. Dus alles bij elkaar opgeteld gaan we heel erg langzaam een beetje de herfst in. Waarbij we zo af en toe een dag krijgen dat we er al wat aan kunnen wennen.
6: Ja, de heftige kantjes gaan een beetje van de zomer af, hè? Het piek gaat een beetje...
9: Ja, dat is zo. Ja, dat is het. Zo is dat.
6: Van alles wat volgens mij deze week. Huub, dankjewel.
9: Ja, klopt.
7: Tot zover. Doei. Het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
8: West wordt wakker.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meester.

Je vraagt of ik al die jaren je onmiddellijk heb herkend. Of ik soms nog wel eens aan je heb gedacht. Wat dacht jij dan dat je een ander bent geworden dan je bent?

0: van een heel mooi album met alleen maar prachtige liedjes. Vertrouwde Reinhard Roemer mij zojuist nog toe. Joost Nuissel. En ik ben blij dat ik je, nou ja, niet vergeten ben. Hij is dus Joost ook niet vergeten. 7:12. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West met West wordt wakker. Fijn dat je erbij bent. We praten hierbij over het nieuws van deze ochtend. En we kijken nog een beetje televisie met je mee. Want een bijzonder moment, toch emotioneel ook. Gisteren in de talkshow Renze. Daar zat autocoureur Loek Hartog. Die met gevaar voor eigen leven. Ik weet niet of je het beelden gezien hebt, maar dat was echt met gevaar voor eigen leven.
1: Echt spectaculair, inderdaad.
0: Nou, ja. Zijn Britse collega Olly Milroy uit een brandende Ferrari redde. En zijn vrouw bedankte gisteravond Loek.
2: Thank you so much for not only saving Olly's life, but all the messages and the support since. It's been amazing. It's amazing how much I can love someone I have never even met yet. And I can't wait to hug you and be with your family and connect together, because I truly believe that you are meant to be connected to Olly in some way.
3: Dankjewel. Doet wat met je natuurlijk.
4: Zo, tuurlijk. Nou.
0: Ja, ze kan niet wachten eigenlijk om Olly te zien. En ze wist niet dat je zoveel liefde kon voelen voor iemand die je nog nooit ontmoet hebt. Voor Loek Hartog dus, nadat hij Milroy heeft gered. Die ligt nog in het ziekenhuis trouwens. De Brit liep 5 gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen, een gebroken hand, een gebroken vinger en een gekneusde long op.
1: Zo, ja. Maar ja, verder gaat het goed met hem.
0: Het is wel een lijstje, ja. Maar hij heeft het overleefd.
1: Ja, precies, ja. Vliegen met je auto komt steeds dichterbij. Een Brabant...
0: Dat doe jij toch al?
1: Ja, ik vlieg wel over de weg natuurlijk, maar nog niet door de lucht.
0: Oh nee.
1: Maar het lijkt me wel stoer als dat inderdaad kan. Er wordt eigenlijk al heel lang natuurlijk over gepraat en gefantaseerd. Maar een Brabants bedrijf verwacht over 2 jaar auto's te kunnen maken die dus niet alleen de weg op kunnen, maar ook de lucht in. Directeur Robert Dingemans die geeft vast een korte rondleiding.
5: Je moet alles wat je ontwerpt zo ontwerpen dat het wel veilig is, maar niet te zwaar. Je ziet daarachter, zie je een staart. Die schuift uit op het moment dat je gaat vliegen. En hier zitten 2 deurtjes voor de propellerbladen, die klap je uit. Dat omzetten, dat kost ongeveer 2 minuten. Ja, en dan heb je ineens je wegvoertuig omgezet naar iets waarmee je kan vliegen.
1: Ja, daar ga je dan. Ja. Ik zag er al foto's van en ook beelden. En het is eigenlijk een soort hele smalle auto. En dan helemaal gestroomlijnd. Dus er zitten geen hoeken aan, zeg maar. Het is gewoon een soort van, bijna een soort buis waar je in zit.
0: Ja.
1: En met een dakkoffer. En die dakkoffer moet je dan dus uiteindelijk dan uit gaan klappen. Als je ermee wil gaan vliegen. En dan is het een soort helikopter.
0: Bijzonder,
1: ja, echt bijzonder als het echt lukt, ja.
0: Ja, en zou dat dan ook allemaal kunnen, verkeerstechnisch en zo? Je moet natuurlijk ook dan toch verkeersregels net boven de weg nodig.
1: Ja, absoluut. Ja, als het daar echt druk gaat worden, ja. Over 100 jaar, denk
0: als
1: ik.
0: Als iedereen besluit om in zo'n file op te stijgen, heb je weer een luchtfile.
1: Ja, je hebt er wel nog een heel zwaar rijbewijs voor nodig, denk ik. Een vliegbewijs.
0: Ook, ja. Het is toch bijzonder. Ja, het was heel lang science fiction en het komt toch dichtbij. Botik van der Zandschulp die heeft op de US Open voor de 2e keer in zijn loopbaan de kwartfinales van Grand Slam toernooi gehaald. Hij knokte zich naast slijtageslag van 5 uur en 13 minuten langs de Fransman Arthur Gea.
6: What a win in what is one of the most iconic matches we have seen at this year's US Open.
7: Take a bow, Van der Zandschulp. What an incredible comeback.
0: Ja, een fantastische comeback voor Van der Zandschulp. Hij stond namelijk 2 sets achter. Hij overleefde in de 3e set en matchpoint.

0: We kennen allemaal wel een Mr. Know-it-all, toch?
1: Daar rijdt dat roemer.
0: Ja, nou, ja. Nou was dat maar Mr. Know-it-all.
1: Nou, op muziekgebied.
0: Daar wordt hij wel voor betaald. Nou, op muziekgebied is dat echt zo.
1: Wel,
0: dat is onovertroffen. Dat
1: elke
0: is een...
1: vrijdag ook. Dan komt hij bij mij en dan zegt hij...
0: Oh, over kijk, de vrijdag weer.
1: Ja,
0: nee, ieder moment wordt werkelijk misbruikt om die vrijdag naar voren te toveren.
1: Dan draai ik gewoon fantastische muziek natuurlijk,
0: ja,
1: zoals altijd. En dan komt Reinhard met allemaal anekdotes over die muziek. Ja, die ik dan nog niet wist in ieder geval.
0: Nou,
1: is heel leuk.
0: Zegt
1: en die ga ik dan vertellen alsof het mijn eigen idee is.
0: Zegt ook niet zo heel veel.
1: Ja, precies.
0: Ja, precies, Pop. Ja.
1: Dat dacht jij, ja. Ja, ik denk, ik zeg het zelf maar.
0: Goed. Pop is lekker onderweg. Want die
2: hallo,
0: had eigenlijk...
2: Ja.
0: Hallo. Die had eigenlijk nu al moeten zijn bij onze Sweet 16 deelnemster van gisteren. Hè,
1: ja, Hanneke inderdaad. Die woont helemaal in Langeraar. Dat is natuurlijk een stukje rijden, Bob. Dus je bent er nog niet.
2: Vooral als er een flinke file staat op de A4. Ik had niet verwacht dat er al zo vroeg zoveel auto's in een rij zouden staan. Langzaam rijdend verkeer, een beetje tussen Prins Klausplein en Leiden. Dus ik moest heel eventjes geduld hebben en Hanneke dus ook. Maar ik ben onderweg. Navigatie zegt nog een minuutje of 6.
0: Ah, even, want we hadden het net over dat er zo'n vliegende auto wordt gebouwd daar ergens in Eindhoven. Zou dat iets voor jou zijn? Want dan was je er nu geweest waarschijnlijk al, hè?
2: Ja, maar ik weet niet of ik dat zou durven.
0: Oh nee?
2: Nou, vooral niet als ik de enige ben. Ik vind, ja, ik weet, ja, nou ja, aan de andere kant zou je wel dan over alle auto's heen kunnen gaan. Maar ja, wat hebben ze dan ook knipperlichten op de bovenkant van een auto, vroeg ik me gelijk af. Want zoals je ziet van, ik ga nu opstijgen.
0: Ja.
2: Dat soort dingen, daar moet wel over nagedacht
0: het is
2: worden.
0: Ook
2: en zolang
0: wel...
2: daar niet over nagedacht wordt, ja, weet ik niet of ik het zie zitten.
0: Nee, het is ook wel een beetje zo'n Mr. Know-it-all gedrag. Hè? Zo van, nou, ik torn wel even boven jullie uit en dan ga
2: ja.
0: ik.
2: Ja. He? Ja, inderdaad. Ja, God, aan wie doe je dat nou denken eigenlijk?
0: Nou, dat doet ze niet toe. Maar ik vind het zo bijzonder, want in 2028 denken ze dus al dat die eerste de lucht in kunnen.
2: Ja,
0: het is over 2 jaar.
2: Wat gaat het allemaal kosten, joh, voor de particulier? Ik geloof daar niet zo heel snel in dat gelijk dan vanaf 2028 over de A4 te zien vliegen is, hoor. Dat is misschien alleen voor de Elon Musk van de wereld en zijn vrienden en vriendinnen.
0: Ja, nou, ik denk ook, het moet ook allemaal goedgekeurd worden. Daar moeten regels voor bedacht worden. Dat gaat toch allemaal niet zo snel?
2: Vooral in Nederland regeltjesland. Ja.
0: Het zou wel een oplossing zijn voor het hele grote viaductenprobleem wat we hebben. Hè? Want gisteravond ook weer zo'n viaduct afgesloten. Kan niet meer open. A58. Omdat het gewoon in onderhoud compleet naar zijn malle moer is.
1: Ja,
0: en dan kan je bij ieder viaduct stijg je even op, zodat je die niet hoeft te nemen. En dan hoef je dat, ja.
1: En dan gaat het ook minder hard met de slijtage.
0: Ook, dat scheelt een hoop.
1: Ja.
0: Nou... Zie je wel.
2: De slijtage van wegen zou wel worden opgelost.
0: Ja.
2: Wat zou goedkoper zijn? Iedereen in Nederland een vliegende auto geven of alle viaducten van Nederland onderhouden?
0: Nou, met hoeveel dat onderhoud tegenwoordig kost en hoe lang het duurt, denk ik, iedereen een vliegende auto.
2: Precies, daar ga je.
0: Precies. Nee, nog niet dus, hè. Dat duurt nog wel.
2: Oh, nee, dat
0: is ook. Oh, en het is ook helemaal niet zo duur. 299.000 tot 499.000 euro.
1: Oh,
0: ja. Dus dat is echt voor iedereen wel lekker betaalbaar.
1: Nou, het valt me dan nog mee, moet ik zeggen.
0: Er zijn al 250 exemplaren verkocht, hè. Maar er is wel een verkoopstop.
2: Wie?
0: Ja, de naam staat er niet bij.
1: Zijn we te laat?
0: We zijn te laat. Sorry.

0: Het enige plaatje met zomer in de titel wat ik altijd met de winter associeer. En of dat nou in de winter een hit was, ik weet het niet zo goed meer. Maar goed, een Reinhard Roemer vraag. Don Henley en Boys of Summer, dat is mooi. Maar zullen we gewoon echt, omdat het even kan, omdat we gewoon met z'n allen onder elkaar zijn, zullen we gewoon echt even iets moois draaien? Gewoon voor 7 uur gewoon echt even iets moois?
1: Nog mooier dan Don Henley?
0: Nou, dit is ook... Maar omdat het kan.
1: Oh, ja.
0: Gewoon eventjes. Ach ja.
1: Ja.
0: Oh, dit is mooi, hè? Day after.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Zometeen in West wordt wakker, 30 km per uur. Maar ja, wat doet dat met de bus? 7 uur, een overzicht van het regio-nieuws met Reinhard Rommer.
5: De cabine van een vrachtwagen is vanmorgen vroeg uitgebrand in Schavenzande. De wagen stond bij een groothandel aan de Franklinstraat. Ook de laadbak liep schade op. Schoonmakers voeren vandaag actie voor een betere cao en tegen wat ze noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Stakers trekken naar Den Haag voor een landelijke demonstratie op de Koekamp. En wie morgen met het openbaar vervoer wil reizen, moet ook rekening houden met acties. Spoorwegpersoneel en medewerkers in het stads- en streekvervoer leggen dan het werk 24 uur neer voor betere arbeidsomstandigheden. Meer regio-nieuws om 19:30, nu het andere nieuws.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
7: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterkere behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
6: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van de Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
8: Botik van de Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
6: In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: En nu het woord aan Tim Schaap bij de ANWB.
9: Voorzichtig aan beginnen de eerste files van de ochtendspits te verschijnen. Zo ook op de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied net geen 10 minuten aan oponthoud.
10: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
14: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Later dit uur voor de tweede keer voor het Echi de Sweet 16. Dat is nieuw dit seizoen van West wordt wakker. En dan laten we hier, Jorien, weer eventjes helemaal 16 zijn, hè? Ja, al is het maar gewoon even voor een paar minuten.
1: Voor een paar minuten, dan vieren we jouw 16e verjaardag. Ook al is het dus jaren geleden. En we duiken dan even in de muziek van die tijd. Want vaak is dat de muziek die je nu nog steeds het allermooiste vindt. En dan zuig je dat allemaal op.
0: Ja.
1: En dat blijft eigenlijk hangen in je DNA. En het leuke is, als je meedoet, dan krijg je ook nog een hele leuke prijs.
0: Ja, nou, en dat zullen we nu weten ook. Want gisteren hadden we al zo'n hele leuke prijs.
1: Ja, Anneke inderdaad, die won hem. En die prijs, dat is de verjaardagskalender. En Bob is met die verjaardagskalender onder zijn arm richting Langeraar gegaan. En die... nou, dit is niet echt een manier om met Hanneke te praten, nou, denk ik. Bob, dit kan echt niet.
0: Dit is echt grensoverschrijdend. Nee,
1: dit is een beetje gek.
2: Dit is niet Hanneke met wie ik nu praat.
1: Oh,
2: want,
1: okay.
2: Dit is de kat van Hanneke die ik even een snoepje mocht geven. Hanneke, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Bob. Of,
2: het was niet jouw kat, het was de Lease-kat.
3: Nee, ik lease het. Het is van de buren, van twee huizen verder. En zij komt gewoon iedere keer even snoepjes halen en knuffeltjes geven. En, nou, gewoon hartstikke leuk. En het grappige is, mijn poes was overleden. En toen opeens kwam er een Liespoes. Maar dat was een zusje van haar. Ja, die is doodgereden, helaas.
2: Ach.
3: En nou komt zij. Nou ja, ik vind het gewoon allemaal leuk.
2: En wat vinden de buren daarvan?
3: Die vinden het goed. Die hebben net een kindje gekregen. Dus ze zijn blij dat Flippy wat extra aandacht krijgt.
2: Dat iemand een leasecontract wilde tekenen voor Flippy.
3: Ik heb niet eens getekend. Nee.
2: Ja, je bent gek op katten, want de vensterbank staat vol met kattenbeeldjes. Ja. Kussentjes op de bank met een gehaakte kat erop. Ik zie daar een knuffelkat op de LP-speler liggen. Daar nog verder in de kast allemaal porseleinen katten.
3: Ja.
2: En nog echt zo'n hele ouderwetse vitrinekat. Vol met katten. Wat heb je met katten?
3: Ja, ik ben gek op poezen. Ik heb mijn hele leven poezen gehad. En ik ben op een leeftijd dat ik nu zeg, ik neem geen nieuwe poes meer. Want die overleeft mij waarschijnlijk. Dus ik ben blij met mijn leasepoes.
2: En er zijn dan geen buren die dan zeggen van, nou ja, in het geval dat Hanneke overlijdt, nemen wij de kat weer als lease over.
3: Nee, dat denk ik niet. Nee. Jonge mensen werken allemaal. Hè? Het is zo anders. Het is zo'n andere tijd. Dat meen ik serieus, want we hadden het natuurlijk over 63. En als ik dan denk aan 63, god, wat een andere tijd was dat. En nu, ja, jonge mensen hebben het heel anders ingedeeld dan wat ik had.
2: Dus. Ja, in 63 was jij 16 jaar, Hanneke. Ja. Dat hebben we gisteren uitgebreid gevierd in de nieuwe rubriek Sweet 16. Ja. En omdat jij de allereerste deelnemer was, sta ik hier bij jou in de met stenen kattengevulde woonkamer om deze aan je uit te reiken. De Omroep West verjaardagskalender. Ik heb hem hier, we lopen heel even snel naar de tafel ermee. Op het tafelkleed geen gehaakte katten, dat valt me nog mee.
3: Nee, je kan het niet overal hebben. Hè?
2: Nee, dat is ook zo. Kijk eens, alstublieft. We bladeren er heel even snel doorheen. Wat vind je ervan?
3: Oh, kijk, ja.
2: Dat is Menno Tamming.
3: Ja.
2: En dan hebben we hier in de maand oktober, dan kom je al je vrienden van Westwoord wakker tegen. Voilà. Kijk eens wat een leuke foto's.
3: Nou, ik vind het sowieso leuk om die foto's te hebben. Weet je, ik heb natuurlijk af en toe wel op de tv teruggekeken en Tjeerd gezien en Jorinda gezien en Menno heb ik gezien. Maar ja, verder zie je niet iedereen, dus ik vind het wel leuk.
2: En al onze verjaardagen staan erin, behalve die van jou, Hanneke. Ik heb hier een pen bij me. Waar mag ik jouw verjaardag op schrijven?
3: Ja, op 19 oktober.
2: 19 oktober, de maand met alle West wordt wakker foto's. Hanneke Heemskerk staat vanaf nu vereeuwigd, Tjeerd en Jorinda, in haar persoonlijke Omroep West verjaardagskalender. Waar die precies gaat hangen, weet ik niet. Want ik zag dat de kalender op de wc ook met poezen gevuld is. Dus ik weet niet of je die wil verwisselen.
0: Nou, dat komt vast
3: goed. Weet ik ook nog niet. Maar dat zijn allemaal eigen poezen. Hè? Dus...
2: Oh, wat leuk. Nou, daar is vast een mooi plekje. Desnoods boven je bed met al die foto's.
3: Maar dat komt
2: heel veel
3: goed.
2: Plezier ermee, Hanneke.
3: Prima. Ik vind het hartstikke leuk.
0: Gemeenten in Zuid-Holland moeten bij het herinrichten van wegen beter rekening houden met het busvervoer. Het CDA wil voorkomen dat bussen door verkeersmaatregelen vertraging oplopen of niet meer door bepaalde straten kunnen rijden. De provincie heeft gemeenten daarom opgeroepen om de gevolgen voor het openbaar vervoer vooraf mee te nemen. We praten erover met Michel Rogier. Hij is fractievoorzitter van het CDA in de Provinciale Staten. Goedemorgen.
4: Een hele goedemorgen, Geert.
0: Ja, wat gaat er eigenlijk mis op dit moment bij dat opnieuw inrichten van die wegen?
4: Ja, we hebben de provincie Zuid-Holland die verzorgt in zo'n driekwart van de provincie Zuid-Holland het openbaar vervoer. En wat wij merken bij dat er in steeds meer gemeentes zeg maar de halteafstanden steeds groter worden. En dat is ook reizigersvereniging Hollands Midden is dat opgevallen. Dus die hebben vragen gesteld. Omdat er weer wat haltes gaan vervallen. En dat heeft ons wel aan het denken gezet. En dus we hebben gevraagd aan de gedeputeerden van, joh, wat is hier nu de oorzaak van? En dan blijkt dus dat het inderdaad dat er bij een aantal gemeentes door de herinrichting van de openbare weg er bussen steeds meer moeite hebben om er doorheen te komen of ernstige vertraging oplopen. En dat proberen we nu te gaan voorkomen.
0: Ja, maar ik hoor eigenlijk even twee dingen. Want ik hoor dan de afstand tussen de haltes wordt steeds groter. Dus dan wordt er, ken ik, een halte ergens dan opgeheven. En ik hoor, de bussen die kunnen steeds minder snel rijden. Maar wat heeft het een met het ander te maken dan?
4: Nou ja, als een weg meer drempels krijgt of dat er meer rotondes in komen, dan vertraagt dat de bus. En op zo'n hele lijn krijg je dan steeds meer vertraging. En ja, dat is druppelsgewijs wordt dat dusdanig hoog dat een vervoerder zegt van ja, wil ik bij halte B aankomen, dan duurt mij dat eigenlijk te lang en gaat men overwegen om een halte op te heffen.
0: Juist. Wat je tegenwoordig vaak bij de overheid merkt, valt mij in ieder geval op, misschien anderen ook, is dat er dan zo'n maatregel wordt genomen en dan denkt de overheid eigenlijk goed te doen, hè, 30 km per uur, want wordt het allemaal veiliger. Maar er wordt nooit goed nagedacht meer tegenwoordig over wat voor consequenties een in te voeren maatregel verder allemaal heeft. Is dat hier ook het geval?
4: Nou, dat zou je kunnen zeggen. Hè. Daarom is ook de brief van de gedeputeerde van jongens, let daar ook veel meer op. En aan de andere kant is het zo dat bussen die worden op sommige lijnen ook echt langer. Dus het is eigenlijk en-en. En neem daar ook bij dat vervoersmaatschappijen eigenlijk ook natuurlijk commerciële bedrijven zijn. Die ook gewoon kijken naar wat is voor mij commercieel aantrekkelijk. Dus ja, wij als CDA vinden het sociale gehalte van zo'n openbaar vervoerlijn vinden we heel erg belangrijk. Dus een halte hoeft niet altijd rendabel te zijn. Maar als die maar wel een paar personen kan vervoeren van A naar B naar familie of sportverenigingen, dan vinden we dat heel erg belangrijk. En dat is echt wel een spanningsveld. Dus ja, het is en.
0: Maar het is natuurlijk ook gewoon zo, en dat hoor je veel openbaar vervoersbedrijven zeggen, ook niet commerciële openbaar vervoersbedrijven heb ik dat horen zeggen. Luister eens, als je al die wegen voor 30 km per uur inricht, kunnen wij gewoon nooit meer de dienstregeling halen. Het is niet realistisch.
4: Ja, nee, dat klopt. En daarom is ook echt de oproep om daar goed naar te kijken. Er zijn middelen dat je, als je even goed nadenkt, dat je een bocht net iets minder scherp aanlegt of een drempel iets langer maakt, waardoor het meer een plateau wordt dan een hinderlijke hobbel, dan kan dat echt al vervoersmaatschappijen helpen. En in de beantwoording van de vragen die het CDA heeft gesteld en in de brief die naar de gemeente is gestuurd, is ook een link gelegd naar een website die speciaal is ingericht nu voor gemeentes om daar te kijken naar best practice oplossingen die samen met vervoersbedrijven zijn bedacht.
0: Maar richten we ook niet, je moet natuurlijk die balans vinden tussen verkeersveiligheid en eigenlijk goed openbaar vervoer. Hè? Richten we ook dan weer niet te veel wegen in voor 30 km per uur? Dat als je een weg hebt waar belangrijke buslijnen overheen gaan, dat je moet zeggen, nou, misschien moet het daar dan niet 30 zijn en moeten kijken of we op een andere manier zo'n weg verkeersveilig in kunnen richten.
4: Nou ja, je ziet dus inderdaad wel dat er bijvoorbeeld bij een heel populair iets share space gebieden, hè, waar zowel verkeer langzaam als snel verkeer doorheen gaat, dat je echt moet afvragen, jongens, willen we dit allemaal nog wel? Hè? En soms maakt het ook situaties juist gevaarlijker, omdat mensen, welke verkeersgebruiker dan ook, wat minder oplettend is.
0: Ja, slaat het af en toe een beetje door?
4: Slaat het een beetje door. Je zou het per geval moeten bekijken, maar dat er meer nagedacht moet worden bij de inrichting van de openbare ruimtes, juist om het openbaar vervoer snel door te kunnen laten rijden, dat is een ding wat zeker is.
0: Michel Regier, hij is CDA-fractievoorzitter in de Provinciale Staten. Dankjewel.
4: Graag gedaan.

0: Inderdaad, en daar hebben ze een heel mooi nummer over geschreven.
1: En een tournee ook nog, dus nou, wat willen we allemaal nog meer?
0: Ja.
1: De Haanstraschool in Leiden wordt de eerste smartphonevrije basisschool van de stad. Niet alleen op school worden smartphones geweerd. Ook ouders krijgen het advies om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone en sociale media te laten opgroeien. Directeur Brian Groot, goedemorgen.
2: Ja, hey, goedemorgen.
1: Ja, de eerste smartphonevrije basisschool van Leiden. Wat betekent dat nou concreet in de praktijk?
2: Nou, ik denk dat er meer smartphonevrije scholen in Leiden zijn en ook in Nederland. Maar je moet wat doen om erkend te worden. Je moet er een beleid op hebben en je moet er ook voor staan en laten zien dat je het concreet uitvoert. En hoe ziet dat concreet eruit? Kinderen hebben, als ze wat ouder zijn, een smartphone bij zich. Die moeten ze inleveren direct bij binnenkomst en krijgen ze pas na schooltijd weer terug. En wat we nu proberen, dat is dan in proces dat we ouders proberen mee te nemen in dat ze geen smartphone meer geven aan kinderen totdat ze op de middelbare school zitten.
1: Ja, treedt de school daarmee niet heel erg in het privéleven van mensen?
2: Dat zou je zo kunnen zeggen. Kijk, kinderen gebruiken die smartphone ook thuis. Hè. Daar hebben we geen zeggenschap over. Of dat is niet wat wij kunnen beïnvloeden. Maar je bent wel verantwoordelijk voor wat er op die ene dag in school gebeurt, als de kinderen op school zijn. En ja, voor kinderen, wij vinden het fijn als ze aandacht hebben voor elkaar, aandacht voor de les, dat ze kunnen spelen. Ze hebben heel veel te leren en een smartphone, als je daar steeds naar kan grijpen, ja, dat zit het in de weg.
1: Ja. Want wat doet die smartphone allemaal wat jullie betreft? Ik bedoel, want je maakt het niet voor niks hè, op deze manier groot. Het zorgt dus voor veel nadelen.
2: Wat het allerbelangrijkste voor kinderen is, dat ze op een basisschool leren socialiseren. We hebben het vaak over rekenen, taal. Maar op de eerste plek komt leren omgaan met elkaar, socialiseren. En als je zelf in de tram zit en je kijkt om je heen, zie je ook iedereen in een smartphone. Ik was gisteren in de sportschool. 8 van de 10 mensen die ik zag zitten in de sportschool met een smartphone. Denk je, ja, waar ben je dan mee bezig? Gebruik je tijd om je heen te kijken, een praatje met elkaar te maken. In de kern, kinderen gaan met elkaar aan de slag, samenwerken, spelen, rollen op het plein, boom klimmen, vies worden. En die smartphone is echt een deel van de ontwikkeling en opvoeding, maar niet op die jonge leeftijd, liever niet.
1: Nee, want denk je wel eens, Brian, van nou, ik gun eigenlijk die kinderen gewoon een jeugd zoals ik wat dat betreft heb gehad?
2: Ja, dat klinkt leuk, hè? Dan kom ik terug naar de jaren 80.
1: Ja.
2: En ja, dat is heel zwart-wit. Ja, ik denk het wel eens.
1: Ja.
2: Maar het is natuurlijk heel zwart-wit, want
1: nou ja,
2: je wil ook niet terug naar het verleden. Maar ik denk wel, ja, we hadden toen wel die afleiding niet. En twee,
1: want zie, zie jij werkelijk dat kinderen er iets door missen in de sociale omgang?
2: Ja, dat zie ik echt. Ja.
1: Ja. Maar er zijn
2: ik mis het zelf al. Ik heb natuurlijk ook een smartphone.
1: Ja.
2: En dan ga je even zitten scrollen en voor je tijd ben je een half uur verder en denk je, dat moet je niet meer doen.
1: Nee.
2: Ik had in die tijd ook iemand kunnen bellen of iets functioneels kunnen doen. En ik denk dat dit bij heel veel mensen ook in de loop der jaren ingeslopen is. Dus op een gegeven moment moet je dan je ogen open doen en zeggen, ja, dat moeten we afremmen bij kinderen.
1: Ja, toch.
2: Het neemt te veel schermtijd in beslag.
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen snappen wat je zegt. Maar er zijn ook deskundigen op dit gebied. Want de meningen zijn wel verdeeld. Die zeggen, ja, maar als je dat helemaal afschaft, als je kinderen daar, en zeker misschien hè, in ik noem het maar even de bovenbouw bij jullie, helemaal smartphone-loos maakt. De hele wereld bestaat hier inmiddels uit. Uit sociale media, uit smartphones. Je moet ook een beetje sociaal media wijs worden. Wat zeg jij dan tegen dat soort deskundigen?
2: Zeker, we doen ook social media trainingen. Dus hoe je omgaat met social media, uiteraard. Let wel dat het brein van kinderen heel kwetsbaar is en vormend voor je hele leven. Dus alles wat je leert in de eerste paar jaar van je leven, dat is bepalend hoe je dingen aanpakt later. Dus op het moment dat je aware bent van, dit zijn de gevaren, ik leer ermee omgaan. Dat moet je natuurlijk leren, want je krijgt die smartphone op een gegeven moment.
1: Ja.
2: Dat is wel op je lagere school. Daar moet je wel beginnen.
1: Smartphone klaarmaken. Krijgen jullie veel steun van ouders? Of zijn er ook ouders die zeggen, joh, waar bemoei je je mee?
2: Die zijn er ook, die laatste. Maar we hebben een overweldigend grote meerderheid die met ons meegaat. Ze hoeft niet overal mee eens te zijn.
1: Nee.
2: Maar ik denk dat iedereen vanuit haar eigen gedrag beseft

0: het moet wel iets anders dan wat het nu is.
1: Juist, duidelijk. Directeur Brian Groot van de Haanstra School in Leiden, hartelijk dank.
0: Dankjewel, fijne dag.
1: Jo, jij ook.
0: Tot ziens. Hoi.

0: Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollevierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
10: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
9: Schrijf je in voor de Duin- en Bollenvierdaagse op dbvierdaagse.nl.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
11: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
12: Had je 18 spellen mee?
13: Ik had 18 spellen mee, ja, naar Callantsoog, waarvan ik eerst nog dacht dat het een eiland was.
12: Ja, maar het is gewoon een
13: badplaats in, badplaatsje in Noord-Holland.
12: Ja, met je gezin. En ja. Hoeveel heb je er gedaan?
13: We waren er vrijdag tot en met maandag. Dus we dachten, we nemen allemaal wat spellen mee. 18 in totaal, bordspellen en zo. En we hebben er eentje gedaan. Ja, de laatste dag, de laatste 2 uurtjes.
12: Ja, toen waren jullie uitgepraat.
13: Toen waren we pas uitgepraat. Ja. Dat is een familietrekje.
12: Ja. 18 berichten ook, Reinoud, maar nee. Ik zou er maar een paar doen.
13: Ik doe er 3 of 4.
12: Ja, het is goed.
13: Een beetje net hoe het uitkomt. Goedemorgen, Jorin.
12: Goedemorgen.
13: Bij de herinrichting van wegen moeten Zuid-Hollandse gemeenten beter rekening houden met busvervoer. Het CDA wil voorkomen dat bussen door verkeersmaatregelen vertraging oplopen of niet meer door bepaalde straten kunnen rijden. De provincie roept gemeenten op de consequenties van aanpassingen in het wegennet voor het openbaar vervoer vooraf mee te nemen. CDA-fractievoorzitter in de Provinciale Staten, Michel Rogier, legt uit.
14: Als een weg meer drempels krijgt of dat er meer rotondes in komen, dan vertraagt dat de bus en gaat men overwegen om een halte op te heffen. Maar dat er meer nagedacht moet worden bij de inrichting van de openbare ruimtes, juist om het openbaar vervoer snel door te kunnen laten rijden, dat is een ding wat zeker is.
13: De cabine van een vrachtwagen is vanmorgen vroeg uitgebrand in Schravenzande. De wagen stond bij een groothandel aan de Franklinstraat. Ook de laadbak raakte beschadigd. Een aantal brandweerauto's kwam om de vlammen te bestrijden. Oorzaak van de vrachtwagenbrand in Schravenzande is nog onbekend. Wie morgen met het openbaar vervoer wil reizen, moet rekening houden met acties. Spoorwegpersoneel en medewerkers in het stads- en streekvervoer leggen dan het werk 24 uur neer voor betere arbeidsomstandigheden. De OV-staking staat niet op zichzelf, want september is voor de FNV een maand lang acties in verschillende sectoren. Vandaag al voeren schoonmakers actie voor een betere cao en tegen wat ze noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Stakers trekken naar Den Haag voor een landelijke demonstratie op de Koekamp bij het Malieveld. Later vanmorgen praten we in Westwoord Wakker met een FNV-bestuurder over de op handen zijnde acties. En gemeenten berekenen kosten voor de aanleg van bijvoorbeeld riolering, een park of fietspad vaak niet of nauwelijks door aan projectontwikkelaars. Geld dat met dat soort publieke voorzieningen is gemoeid, mogen ze wel helemaal of deels verhalen op die projectontwikkelaars. Het blijkt uit onderzoek in 101 Nederlandse gemeenten waar het FD over schrijft. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om de gemaakte kosten voor publieke voorzieningen bij nieuwbouw deels te verhalen. Daardoor belandt een deel van de rekening ten onrechte nu bij de belastingbetaler.
12: Gaan we naar het weer met Huub Misee. Goedemorgen, Huub.
15: Goedemorgen, Jorinda. Ja,
12: we gaan wel wat over ons heen krijgen vandaag.
15: Ja, dat is inderdaad anders dan gisteren, toen we nog zo'n mooie nazomerdag hadden. Maar vandaag zal het toch wat meer op de herfst lijken. Er is inmiddels al veel bewolking en er valt hier en daar al wat regen. En die regen die zal zich steeds verder gaan uitbreiden. Dat is echt vandaag dus zo'n dag met nogal wat regen. En ook de wind, de zuidwestenwind, valt nu nog wel mee. Het is een matige wind, maar die wordt vrij krachtig aan de kust. Later misschien nog wel iets meer. 18 graden, maar dat is het nu. En veel warmer wordt het niet, maar goed, dat is allemaal nog wel te doen. Vandaag een regendag. Vanavond ook nog een beetje. Daarna wordt het droger, komen er opklaringen. En dan wordt het vannacht een graad of 14. En morgen dan krijgen we wel af en toe zon, maar er komen er ook enkele buien. Daar kan plaatselijk onweer bij voorkomen. Ook dan moeten we het doen met 18 graden. En nogal vrij veel wind uit het westen tot noordwesten. Maar donderdag komt de zon er weer bij. Niet de hele dag, maar toch wel geregeld. En blijft het overwegend droog, kan het toch weer 20 graden worden. En vrijdag komen er toch wel weer een paar buien, regent het enige tijd. En dan zal het een graad of 19 worden. Het weekend lijkt weer wat beter te worden. Toch grotendeels droog, komt weer een hoge drukgebied aan vanuit het zuidwesten. En dat betekent af en toe zon in het weekend en temperatuur weer iets boven de 20 graden. Dus ja, we merken het, we kunnen soms af en toe een dag hebben dat we wat kunnen wennen aan de herfst.
12: Het is een beetje knipperlicht weer, Huub.
15: Ja,
12: aan,
15: zo
12: uit,
15: is
12: aan,
15: dat.
12: Uit. Ja.
15: Maar dan kunnen we er dus toch een klein beetje aan gaan wennen. En dat is denk ik wel het beste voor iedereen.
12: Ja, goed, ja. Dankjewel, Huub. Dan gaan we ook nog naar de ANWB. Tim, waar staat het vast?
16: Ja, helaas op een paar plekken, Jorinda. Onder andere op de A4 naar Den Haag. Daar is een probleem bij Hoogmade. Namelijk een pechgeval, een kapotte auto. Vanaf Nieuw-Vennep een file van ongeveer 10 minuten. De rechterrijstrook is er dicht. Dan helemaal dicht, dat is nu vers van de pers, de N206 richting Zoetermeer vanuit Heemstede. Bij Zoetewoudendorp gebeurde een ongeluk. De weg is nu volledig afgesloten. Hier wordt er lokaal omgeleid. Dan nog wat dagelijkse drukte. Allereerst de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag toe. Tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ypenburg. 8 kilometer en 10 minuten. En tenslotte knooppunt Prins Klausplein op de A12 vanuit Utrecht gezien. Vanaf Zoetermeer 8 kilometer en 10 minuten in de file.
12: Dankjewel, Tim.
16: Yes, tot zo weer.
13: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: West wordt wakker.

0: Eric Clapton en I Shot the Sheriff. 7:55. Radio West-West wordt wakker. Straks weer Sweet 16. Daar verheugen we ons op. Iemand die weer gewoon even voor een... Al is het maar voor een paar minuten. Het zullen ook een paar minuten zijn.
1: Ja.
0: 16 is.
1: Ja, en dat vieren we. Gaan groot feest vieren. Cadeaus, muziek, alles erop en eraan.
0: Alles erop en eraan, ja. Maar nu naar Rijswijk. Want de kerken daar mengen zich nadrukkelijk in de discussie over het asielzoekerscentrum in de stad. 4 kerkgenootschappen roepen het gemeentebestuur op om het AZC op Hof van Elsenburg ook na mei 2027 open te houden. Volgens de kerken is opvang van vluchtelingen niet alleen een kwestie van praktische voorzieningen, maar vooral ook van verantwoordelijkheid en compassie. We praten er vanmorgen over met Sifra Baaien, predikant van de protestantse gemeente Rijswijk. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, waarom vonden jullie het als Rijswijkse kerken belangrijk om juist nu dit signaal af te geven aan de gemeente?
2: Nou ja, de mensen zijn hier gekomen. Ze zijn er en ja, we kunnen ze toch niet laten creperen. En we kunnen toch niet afwachten of het misschien wel in een hoekje van onze maatschappij uitkomt om mensen op te vangen. En ik denk dat het heel belangrijk is. Hè, van, het zegt toch ook wat over ons als maatschappij. Dat we niet eens één hoekje ergens kunnen vinden voor de mensen die op de vlucht zijn.
0: Ja, wat zegt dat?
2: Het komt nooit uit om voor mensen te zorgen.
0: Wat zegt dat over ons als maatschappij?
2: Nou, ik denk dat het als wij niet eens een klein plekje kunnen vinden voor hen om opvang te krijgen, dat we ook hard en... Nou, ook egoïstisch zijn als samenleving. En dat we dat dan ook steeds meer worden. Als we daar steeds minder ruimte ook voor laten. Ik denk het komt ook nooit uit om mensen te moeten opvangen. Want we hebben natuurlijk een woningentekort. En dat snap ik ook supergoed van de burgemeester en wethouders. En dat is een lastige taak. Maar tegelijkertijd zorgen voor, ja, vreemdelingen altijd ook moeilijk geweest. Ik moet denken aan de Bijbel en er staat al 350 keer in de Bijbel dat we moeten zorgen voor de wees, weduwe en vreemdeling die in ons midden woont. Dus niet een vreemdeling van ver weg, maar de vreemdeling die hier in ons midden is gekomen. En ook toen was het dan nodig om dat te herhalen, want het is ook niet makkelijk om dat te doen. En het komt nooit uit, maar het is wel iets wat, ja, wat ik denk dat goed is om te blijven herinneren dat dat onze taak is om voor die weduwe en ook dus de vreemdeling te zorgen.
0: Ja, veel politieke partijen en ook veel inwoners in Rijswijk die zeggen, nou ja, maar we hebben lang genoeg voor die wees en vreemdeling gezorgd. En het is nu tijd aan andere gemeenten om hun plicht te doen. Snap je iets van die gedachte dat veel mensen daar zo tegenover staan?
2: Ja, ik merk dat ik het ook super moeilijk vind dat bijvoorbeeld een gemeente als Westland gewoon nog nooit een AZC heeft gehad op hun grond. Dat je denkt, dat is toch heel erg merkwaardig. Maar ja, als iemand anders niet aan de wet gehoorzaamt, dan betekent toch niet dat wij dat niet ook moeten doen. Ik bedoel, die spreidingswet is er niet voor niks. Die spreidingswet komt er ook uit voort dat het dat niet makkelijk is om te zorgen voor de vreemdeling. Maar dat we dat wel moeten doen. En dat, ja, he, vele schouders maken licht werk. Als we allemaal ons steentje bijdragen, dan moet dat mogelijk zijn.
0: Ja, dit is ook heel, heel moreel gesproken natuurlijk. Maar jullie hebben ook wel praktische argumenten eigenlijk, hè, om dit AZC open te houden.
2: Ja, zeker. Ik denk van, er zijn 100 bewoners van het AZC die al gewoon werken hier in de omgeving. Als je dat dus allemaal... als je al die mensen weer laat verhuizen, zijn er dus 100 banen die weer vrijkomen. Meestal in sectoren van schoonmaak, plukken, haal- en brengservice en zo. Maar die mensen, die banen vallen dan ook weer vrij. Maar het is meestal banen waar niet zo heel makkelijk mensen voor te vinden zijn.
0: Nee.
2: En ons AZC heeft heeft geen overlast op straat gegeven. Incidenten vinden uitsluitend plaats op het AZC, waar ook bekwame medewerkers zijn om daarmee te dealen.
0: Ja, Jullie zeggen dus eigenlijk openhouden dat de AZC zowel uit praktische overwegingen, maar ook uit morele overwegingen. Jullie gaan op 12 september tijdens de Strandwalmarkt ook met inwoners in gesprek. Daar worden ook handtekeningen verzameld, hè, ter ondersteuning. Denk je eigenlijk dat deze oproep de gemeentepolitiek nog op andere gedachten kan brengen?
2: Nou, ik vind het wel leuk dat je even het Strandwalfestival noemt. Daar gaan we eigenlijk ook in gesprek met mensen. En heel vaak hoor je van, nou, de stille meerderheid niet zo heel veel. Maar we gaan dus dat gesprek aan. We gaan mensen uitnodigen van, in deze buis gooi je een snoepje als je zegt een AZC is welkom. En de andere, nee. En dan gaan we zien waar die meerderheid van snoepjes op ligt.
0: Ja.
2: En we hebben op zich contact met al een van de fracties om ook in gesprek te gaan. Okay, nou. Dus van de coalitie ook. Dus daar ben ik blij mee.
0: Zeker. We gaan zien wat er verder gebeurt. Een opiniepeiling met snoepjes, het is zeker origineel ook. Sivra Baaien, predikant van de Protestantse gemeente Rijswijk. Dankjewel, hè, voor vanmorgen.
2: Is goed. Oké.
0: Okay.

0: Train.
1: En Ashley Monroe.
0: We doen iets nieuws in West wordt wakker. Letty Bonfrère, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Tjeerd.
0: Ja, 16. Je bent weer even 16.
2: Ja, oh, dat is lang geleden.
0: Ja, wanneer was je eigenlijk 16?
2: 1952. In 68.
0: Ja, 68. Ja, precies.
3: 30 maart.
0: Om precies te
3: zijn. Ja, dezelfde datum als dat Bob Brinkman jarig is.
2: Ja, dat schreef je, ja.
3: Ja, maar dan iets eerder. Ja, 1968. Het is inderdaad lang geleden. Wat popt er zo op in jouw hoofd als je daaraan denkt?
2: Ja, dat is een dubbele tijd voor mij. Ik zat net op mijn verjaardag, zat ik nog net op school. Maar door allerlei omstandigheden in de familiesfeer had ik de laatste jaren niet zo goed mijn best gedaan. Dus ik bleef weer zitten.
0: Oh.
2: Dus ik ben dat jaar ook gaan werken.
0: En wat was je eerste baantje dan?
2: In de kousenfabriek. Kousen sorteren en inpakken.
0: Oh, nou, je klinkt er wel heel blij bij.
2: Nou ja, ik ben daarna nog wel goed terechtgekomen, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
2: En ik heb een hele leuke tijd gehad in die fabriek.
0: Waarom was het zo leuk daar?
2: Nou, daar werkten heel veel Spaanse vrouwen.
0: Oh.
2: En, hoe heet dat werd toen gezegd, gastarbeiders heette dat toen nog. En daar heb ik hele leuke contacten mee gekregen. Ook bevriend geraakt met een meisje van mijn leeftijd. En ik kwam bij hun thuis en het was een hele andere wereld. Dat met veel muziek ook. Dat was wel heel leuk. En ja. in die hal waar ik werkte, voor die kousen, daar hadden we altijd muziek aan. Ook de arbeidsvitamine.
3: Ja.
0: Ook toen al, hè? Jazeker.
3: Ja. En er stond er misschien wel iets uit de top 40 van die tijd, stond er misschien wel aan. We kunnen even naar een aantal liedjes luisteren.
0: Wil je dat zien, Letty?
2: Ja, ik heb er zin in.
0: Ja, nou, helemaal 16 even en toen hoorde je bijvoorbeeld dit.
2: Amy Corner.
0: Ja, dit zit er nog goed in, hè?
2: Ja, ja.
0: Bend me, shape me. Dit was wel even...
2: Anyway you want. Ja.
0: Precies. Ging de radio hier dan harder in de kousenfabriek als dit nummer was?
2: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat hij al best wel hard ging, maar dat weet ik niet.
0: Nou, deze gaat er goed in bij Letty, maar dit was ook een hit toen.

0: Ja, voor tops inderdaad. Als het een quiz was, stond je nu op 2. 2 goede.
1: Ja, If I Were a Carpenter, zo heet het. De Four Tops stonden wel meerdere keren in de top 40 in 1968. En deze stond het hoogst op nummer 15.
0: Geschreven door Tim Harding nog trouwens. Mooi ook weer om te horen.
1: Ja, leuk. Sitting on a dock of a bay, wasting time. Nee, dit is Otis Redding.
0: Ja,
2: maar... Nee.
0: Dit is Otis Redding. Ja.
2: Ik haal die twee namen altijd door elkaar.
0: Ja.
2: Nee, Otis Redding, die is overleden toen.
0: Precies. Hij heeft het vlak voor zijn overlijden opgenomen. Zie je dat je dus ook... Wat ik dus hier heel grappig aan vind, Letty, is... Je weet dus ook alles gewoon precies nog van wat er gebeurt in de wereld als je 16 bent. Zo is het toch?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja.
2: Ja.
0: Het komt er bij jou ook allemaal zo uit.
1: Ja, je linkt dus ook vaak aan muziek dan. Ja.
0: Ja. Nou leuk. Ja, als je deze drie zo hoort, welke zouden we nou, om jou even dat je 16 bent compleet te maken, welke zouden we nou voor je kunnen draaien, Letty?
2: Ja, Otis Redding.
0: Ja, hè? Ja, daar ben ik blij mee. Ja, dat je dat doet. Vind ik fijn. Die gaan we in ieder geval op jouw 16e nu even tijdelijk weer voor je draaien.
1: Ja, gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd. Je bent weer 16 geworden. En we hebben nog wat leuks om te vieren.
1: Ja, je krijgt ook nog de verjaardagskalender als verjaardagscadeautje van ons.
2: Ah, wat leuk.
1: Ja. Veel plezier ermee. Die gaan we naar je toesturen.
2: Oké, past die in de brievenbus?
1: Gaan we zo even bespreken.
0: Komt allemaal voor elkaar.
1: Komt helemaal goed.
0: En Letty, was even leuk om weer 16 te zijn. Vond je niet?
2: Ja, was hartstikke leuk.
0: Goed zo.
2: Ik ben ook wel benieuwd naar jullie 16 jaar.
0: Ja, nou, daar kan er uren over praten. Maar Otis Redding die gaat nu speciaal voor jou door de wonderentechniek zingen.

0: goed bij fluit. Wordt ook weer even 16, al is het maar voor een paar minuten. Net als Letty. Je hoeft er maar één ding voor te doen, hè?
1: Ja, je moet alleen even appen naar 070-307-8080. Stuur dan je geboortedatum. En dan maken we jou weer even 16 jaar.
0: Ja. Oh, op vrijdag. Ja, ik heb er Jorien nog niet heel veel over gehoord. Maar op vrijdag doen we dus dit seizoen ook iets nieuws.
1: Dat is leuk, zeg. Ja.
2: Het weekend begint op vrijdagochtend met West wordt wakker.
3: De Vrolijke Vrijdagshow!
2: Jorinda geeft het startschot tijdens de Vrolijke Vrijdagshow.
4: En dat doet ze niet alleen, dat doet ze met jou.
2: Je mag je namelijk overal mee bemoeien.
5: Oh ja, joh!
2: Een gezellige start van je weekend met West wordt wakker. Vrijdagochtend van 6 tot 10, alleen op Radio West.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Nu bij Dirk, Heinz tomatenconserven. Diverse varianten, 99 cent.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
13: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
14: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
13: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
14: Al 100 jaar. Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
15: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert

0: Zometeen in West wordt wakker. Morgen geen openbaar vervoer. Maar waarom eigenlijk niet? Net 8 uur geweest, daar is die hoor. Reinhard Roemer met een overzicht van het regionieuws.
1: Schoonmakers demonstreren vanmiddag al op de Koekamp bij het Malieveld voor een betere CAO en tegen wat ze noemen de afbraak van de sociale zekerheid. 4 Rijswijkse kerkgenootschappen dringen er bij het gemeentebestuur op aan dat asielzoekerscentrum op Hof van Elsenburg ook na mei volgend jaar open blijft. De opvang van vluchtelingen is volgens de kerken niet alleen een kwestie van praktische voorzieningen, maar vooral ook van verantwoordelijkheid en compassie. De cabine van een vrachtwagen is vanmorgen vroeg uitgebrand in 's-Gravenzande. De wagen stond bij een groothandel aan de Franklinstraat. Ook de laadbak liep schade op. Meer regionieuws, 8:30, nu het andere nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
3: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaande om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
2: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
4: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stapt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
2: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het 1 graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tim Schaap, die is bij de ANWB.
5: De ochtendspits is in volle gang. Er zijn tot nu toe weinig tot geen bijzonderheden. Wel de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht. Bij knooppunt Prins Klausplein is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar vanaf Zevenhuizen nog een file. 11 kilometer en 20 minuten. En de N206 richting Zoetermeer vanuit Heemstede is dicht bij Zoeterwoude. Komt er een eerder ongeluk. Daar word je lokaal omgeleid. Verder dus alleen dagelijkse drukte, zoals de A4 naar Den Haag vanuit Rotterdam. Tussen de Keteltunnel en Den Hoorn, 10 minuten extra. En het is wat drukker op de N444 naar Oostgeest vanuit Noordwijk aan Zee. Voordat je de A44 op kunt, 3 kilometer en 10 minuten vertraging.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Zoals ik al zei, Klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Tot 10 uur, West wordt wakker. Dit is Radio 5.

0: Ja, wie morgen met de trein, de tram, de bus of de metro wil reizen, die krijgt waarschijnlijk een flinke uitdaging. Want de medewerkers in het stads- en streekvervoer en op het spoor, die leggen 24 uur het werk neer. En daarom deze ochtend bij ons in de studio Erik Vermeulen. Hij is bestuurder van FNV Stadsvervoer. Erik Vermeulen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is het nou voor jou een extra drukke dag eigenlijk? Veel werk?
1: Is een hoop werk om tot de staking te komen, ja.
0: Ja, dat levert ook nog werk op.
1: Ja, zeker. Voor ons wel.
0: Ja, laten we even toch bij het begin misschien beginnen. Want waarom nou toch deze acties?
1: Ja, die acties die komen door de plannen van het kabinet Jetten. Die erop neerkomen dat de sociale zekerheid behoorlijk wordt uitgekleed. Op het gebied van de werkeloosheid en de WIA. Dreigen de plannen de mensen jarenlang terug te werpen. En enorm tekorten op uitkeringen. En enorm tekorten voor wat betreft de uitkeringsduur.
0: Laten we daar straks nog wat verder op ingaan. Hè? Op het waarom van de actie. Want als je jou zo hoort, het gaat dus niet om een conflict met de vervoersbedrijven. We hebben je wel vaker in deze uitzending gehoord. En dan had je bijvoorbeeld toestanden met de HTM, omdat je niet tevreden was over de CAO. Ja, dan heb je als dwangmiddel om daar te staken en te kijken of je wat voor elkaar krijgt. Maar bijvoorbeeld zo'n HTM of een NS heb je eigenlijk helemaal niks mee te maken. Waarom dan toch staken in het openbaar vervoer?
1: Nee, klopt. De bedrijven hebben er in principe niks mee te maken. Dit is een zogenaamde de politieke staking. Een politieke staking die overigens ook wat extra zorgvuldigheid van ons vraagt. Daarom hebben we al begin mei aangekondigd van kijk eens kabinet, wij zijn het absoluut niet eens met deze plannen. Wij willen ons daartegen verzetten. We stellen jullie een ultimatum. Kom alsjeblieft terug op die plannen en draai een en ander terug. Zo niet, dan zien wij ons gedwongen om actie te voeren. Dat hebben we toen gedaan, hè? Korte werkonderbreking in de ochtendspits. En ook toen hebben we gezegd van, ja goed, als jullie hier niet naar luisteren, wij kunnen niet heel veel anders. He, wij hebben als enig machtsmiddel, als we met onze rug tegen de muur staan, hebben we een staking.
0: Ja, maar is het openbaar vervoer dan niet altijd een hele makkelijke sector? Want dat doen jullie natuurlijk ook omdat het veel aandacht trekt. Jij zit hier nu ook in de studio. Het openbaar vervoer is wel altijd de lul, hè, om het bijna maar zo te zeggen.
1: Ja, daar lijkt het op, maar dat is niet zo. Er zijn in tal van bedrijven al acties gevoerd. Afgelopen vrijdag heeft de haven nog gedurende de dag platgelegen. Er wordt volop gestaakt in de metaalsector, in de bouwsector, in de houtsector. Vandaag stakingen van diverse sectoren en een manifestatie op de Koekamp. Dus het is niet alleen het openbaar vervoer. Iedereen merkt het natuurlijk wel als het openbaar vervoer aan de beurt is. Een andere reden waarom het openbaar vervoer schijnbaar wat vaker staakt als andere sectoren. De mensen in het openbaar vervoer, die zijn natuurlijk heel snel de pispaal als het gaat om arbeidsongeschiktheid. Die hebben heel zwaar werk. En als die plannen doorgaan, ja, dan zijn zij een extreme risicogroep.
0: Ja, je treft ook de reiziger, hè?
1: We treffen ook de reiziger. Dat is geen doel op zich. Dat vinden we ook ontzettend vervelend. Ook onder die reizigers veel vakbondsleden. Maar ja, dat is inherent aan een staking in het openbaar vervoer. Dat is de ene kant. De andere kant, wij doen het eigenlijk ook voor hen. Wij staken niet voor de positie van de collega's in het openbaar vervoer. Wij staken tegen deze plannen die iedereen in Nederland werkend of toekomstig werkend gaan raken.
0: Zullen we eens kijken wat de reiziger er eigenlijk van vindt? Ja. Want onze buitenpost Bob Brinkman die is daar in Alphen. En die treft daar vanmorgen de mensen, ja, die morgen dus niet met de bus kunnen of met de trein.
2: Mensen hebben recht om hun mening te uiten. En te kijken of er een verandering aangebracht kan worden in de situatie.
3: En begrip heeft u dus wel?
2: Ja, zeker.
3: maar u heeft er dus zelf geen last van morgen?
2: Nee, dagje thuiswerken, maar op zich, ja. Ik hoop alleen dat het veilig blijft op de weg. Mijn vader gaat wel met de auto.
4: Ik vind het niet zo erg. Ik pak gewoon de auto. Er zijn ook heel veel mensen de dupe van. En dat vind ik wat vervelend. Zeker de mensen die richting Zwolle moeten, die al niet over de A28 kunnen. Er zijn twee kanten aan ieder verhaal, toch?
5: Oh, daar heb ik eigenlijk geen last van. Morgen werk ik thuis. Dus verder weet ik eigenlijk niks van.
3: Goedemorgen. Mag ik u vragen wat u vindt van de OV-staking van morgen?
6: Nou, ja, ik begrijp ze misschien wel een beetje. Maar nou moet ik door.
3: De trein halen.
6: Ja, voor vandaag nog wel. Ja, nu het toch kan.
0: Best wel veel begrip toch eigenlijk, hè?
1: Ja, dat is een beetje in lijn met wat we vorige week al hoorden. Dat toch driekwart van de mensen begrip heeft voor de actie. Dat is fijn om te weten. Dat geeft ook aan, en dat hoor je ook in de reacties, dat mensen weten waar het om gaat. Dat het ook hen in de toekomst gaat raken als deze idiote plannen doorgaan.
0: Over wat je idiote plannen noemt, straks nog wat meer. Dan duiken we daar wat dieper in. En ook hoe het nou eigenlijk verder moet daarmee. Cheers en Jorinda in de morgen.

0: 12:30 worden dus best wel wat begrip in Alphen voor de acties. Maar er is ook hier en daar wel wat minder begrip. Kunnen we het zo meteen wel eventjes over hebben als we ook de Telegraaf van vanmorgen er bijvoorbeeld even bij halen. Erik Vermeulen, die zit hier bij ons in de studio, bestuurder van FNV Stadsvervoer. Morgen eigenlijk geen bus, geen tram, geen trein, paar treinen rond Schiphol. En dat is het dan wel zo'n beetje.
1: Ja.
0: Leeft het massaal in deze sector?
1: Ja, enorm.
0: Bij de achterban?
1: Enorm, ja.
0: En hoe merk je dat dan?
1: Ja, we merkten dat toen we in eind mei... Met een hele grote groep kaderleden bij elkaar zaten. Een beetje doornamen van ja, wat zijn de plannen, wat is de impact en wat kunnen we er tegen doen. Toen hebben we aanvankelijk gezegd van nou, we gaan voor een korte werkonderbreking in juni. En toen waren er al stemmen van ja, misschien moeten we gelijk wat steviger op de trom gaan slaan. Want ja, die plannen zijn echt desastreus.
0: En wat stoort mensen vooral? Wat hoor je in reacties?
1: Ja, wat mensen enorm stoort is het gegeven dat het gaat hier om WW en WIA premies. Opgebracht door de werknemers en de werkgever. Het kabinet betaalt daar geen ene malle moer aan. En er wordt gewoon een greep in de kas gedaan. Het zijn zaken die we zelf betalen. Er is genoeg en de werkgever. Het kabinet betaalt daar geen ene malle moer aan. En er wordt gewoon een greep in de kas gedaan. Het zijn zaken die we zelf betalen. Er is genoeg geld om het op

0: zijn.
1: Vind je de verkeerde volgorde die het kabinet hanteert?
0: Ja, volstrekt verkeerd. Als je wil praten, dan nodig je mensen uit. En dan leg je niet, voordat je gaat praten, de spelregels op tafel die de boel enorm op zijn kop zetten.
1: Het kabinet zegt zelf, ja, heel veel bezuinigingsplannen, daar zijn wij op teruggekomen. Die hebben we van de tafel afgegooid. We doen een handreiking. En dan nog blijven die hakken maar zo in het zand staan.
0: Ja, dat zeggen ze. Ze hebben natuurlijk zorgvuldig...
1: Ik zie een minzame lach, echt.
0: Ja, ze hebben zorgvuldig gelekt wat ze kwijt wilden.
1: Hebben ze alleen het moois gelekt?
0: Alleen het moois. Niemand kent echt de plannen zoals die op Prinsjesdag worden geopenbaard. Maar wij hebben doorgerekend wat we tot nog toe hebben kunnen lezen. Ja, en dan is het toch wel iets anders als dat grotendeels van tafel zoals wordt gesteld.
1: Wat is er anders dan?
0: Nou ja, er is nog geen 30% van de plannen teruggedraaid. En grotendeels is volgens mij iets anders als 70% in stand houden.
1: Is er veel uitstel?
0: Er is uitstel. Wij willen afstel. We willen dat de plannen van tafel gaan. Daar zijn we van het begin af aan heel duidelijk over geweest. Ja, dan kan je allerlei rookgordijnen opwerpen en zeggen dat je dingen grotendeels terugdraait. Moet van tafel. Dan komen we praten en dan gaan we het inderdaad hebben over verbeteringen.
1: Ja, maar Nederland is toch ook altijd gewoon een land geweest van compromissen sluiten met elkaar. Je geeft wat, je neemt wat, je krijgt nooit helemaal je zin. Je probeert er het beste uit te halen. Bijvoorbeeld vanmorgen in de Telegraaf wordt de FNV, en met name ook jullie voorzitter Hans Spekman, verweten dat jullie eigenlijk helemaal niet compromisbereid zijn. Dat er gewoon niet met jullie te praten valt, door de werkgevers bijvoorbeeld. En ook het CNV zegt, nou ja, we moeten op een gegeven moment wel gewoon aan tafel gaan zitten en je moet compromisbereid zijn.
0: Volgens mij zegt het CNV hetzelfde als wij. We hebben gezamenlijk hebben een ultimatum gesteld en daar staat het CNV nog steeds achter. CNV staat morgen ook netjes naast ons als het gaat om de acties in het openbaar vervoer.
1: Zeker, maar je hoort daar achter het scherm wel wat meer het geluid van. Nou ja, je moet op een gegeven moment ook wel gaan praten.
0: Dat zullen ongetwijfeld telegraafwijsheden zijn. Wij zijn compromis bereid, maar... Eerst die plannen van tafel, dan gaan we praten. En dan zal blijken dat met FNV ook prima te praten valt als het gaat om verbeteringen in de uitvoering van de sociale voorzieningen.
1: Maar ben je niet bang dat zometeen bijvoorbeeld, als je de hakken in het zand blijft zetten, dat werkgevers en het kabinet het gewoon allemaal zelf gaan regelen? Misschien dan toch met een CNV er nog bij aansluit en dat jullie straks met lege handen achterblijven?
0: Nee, daar ben ik niet bang voor. CNV heeft zich duidelijk gepositioneerd. Voeren samen met ons actie en hebben van het begin af aan gezegd... Samen uit, samen thuis. En samen thuis betekent plannen van tafel.
2: Zie je het gebeuren dat echte plannen van tafel gaan? Want we hebben toch ook gezien dat de onderhandelingen voor Prinsjesdag in Den Haag niet makkelijk gingen. Dat liep ook hier op dit onderwerp juist heel erg stroef. Dan is het misschien niet heel erg denkbaar dat echt alles helemaal van tafel gaat.
0: Ja, maar kijk, als het nou een idiote eis was om die plannen van tafel te halen, dan zou ik met je mee kunnen gaan. Maar het is helemaal niet idioot. Nogmaals, het gaat om geld wat van ons is. Geld wat wij samen met de werkgevers hebben opgebracht. Daar moet je met je poten vanaf blijven. Dus moeten die plannen van tafel. En nogmaals, dan valt er met ons over van alles en nog wat te praten. En dan zien we wel hoe ver we komen.
1: Zou het nog zo kunnen zijn? Hè? Want het is duidelijk dat jullie het echt hoog zitten. En dat jullie zoiets hebben. Wij strijden echt voor iets rechtvaardigs. Je moet stoppen met het uithollen van die sociale zekerheid. Zou het nog zo kunnen zijn dat als inderdaad jullie toch niet tot elkaar komen, dat dit conflict straks verder uitgevochten gaat worden bij cao-onderhandelingen? Dat je dan met het kabinet niet uitkomt en dat je dan het gaat proberen terug te halen bij de werkgever?
0: Als het inderdaad zover komt dat er zaken worden doorgevoerd die tot kortingen leiden, dan kan het inderdaad zo zijn dat zaken aan de cao-tafel worden uitgevochten. En dan gaat iets wat we nu al hebben, wat van ons is, gaat straks ten koste van de loonruimte in de cao's.
1: Ja, want dat kan dan, hè?
0: Dat is in theorie mogelijk, maar ik wil er nog niet over nadenken.
1: Nee, want dan wordt het wel weer een hele hete herfst met misschien opnieuw allemaal acties en noem maar op.
0: Dan wordt het inderdaad heel pittig, ja.
1: Ja. Voorlopig dus nog het vertrouwen dat door die vuist morgen te maken, en trouwens op allerlei andere dagen ook in sectoren, dat er toch te praten valt.
0: Klopt.
1: Erik Vermeulen, bestuurder van FNV Stadsvervoer, bedankt voor vanmorgen.
0: Graag gedaan.

0: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
3: Appetito.
2: Appetito.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
9: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
10: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
11: Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en we maken plannen. Maar voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
12: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poolwest.nl.
13: 8:40. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
14: Adi Tjeerd. Goedemorgen, Jorinda.
15: Goedemorgen.
14: Wie morgen met de trein, tram, bus of metro wil reizen, krijgt waarschijnlijk een flinke uitdaging. Medewerkers in het stads- en streekvervoer en op het spoor leggen 24 uur het werk neer. De staking lijkt te kunnen rekenen op sympathie bij veel reizigers, maar lastig is het wel, erkent bestuurder Erik Vermeulen van FNV Stadsvervoer.
16: Wij hebben als enig machtsmiddel, als we met onze rug tegen de muur staan, hebben we een staking. Iedereen merkt het natuurlijk wel als het openbaar vervoer aan de beurt is. De mensen die hebben heel zwaar werk. En als die plannen doorgaan, ja, dan zijn zij een extreme risicogroep. We treffen ook de reiziger. Dat vinden we ook ontzettend vervelend. Wij doen het eigenlijk ook voor hen.
14: Want, zegt hij, de bezuinigingsplannen van het kabinet treffen iedereen die nu of in de toekomst werkt. Vandaag al voeren schoonmakers actie voor een betere CAO en tegen, wat ook zij noemen, de afbraak van de sociale zekerheid. Ze trekken vanuit het hele land naar Den Haag voor een demonstratie op de Koekamp bij het Malieveld. 4 Rijswijkse kerkgenootschappen dringen er bij het gemeentebestuur op aan dat het asielzoekerscentrum op Hof van Elsenburg ook na mei volgend jaar open blijft. De opvang van vluchtelingen is volgens de kerken niet alleen een kwestie van praktische voorzieningen, maar vooral ook van verantwoordelijkheid en compassie.
17: De mensen zijn hier gekomen, ze zijn er en ja, we kunnen ze toch niet laten creperen. Het zegt toch ook wat over ons als maatschappij, dat we niet eens één hoekje ergens kunnen vinden voor de mensen die op de vlucht zijn.
14: Dat was predikant Sivra Bayen van de protestantse gemeente Rijswijk over de vluchtelingenopvang. Ze maakte vanmorgen in Westwoord Wakker een vergelijking met een andere gemeente in onze regio.
17: Ik merk dat ik het ook super moeilijk vind dat bijvoorbeeld een gemeente als Westland gewoon nog nooit een AZC heeft gehad. Heel erg merkwaardig. Maar ja, als iemand anders niet aan de wet gehoorzaamt, dan betekent toch niet dat wij dat niet ook moeten doen. Ik bedoel, die spreidingswet is er niet voor niks.
14: Bij de herinrichting van wegen moeten Zuid-Hollandse gemeenten beter rekening houden met busvervoer. Het CDA wil voorkomen dat bussen door verkeersmaatregelen vertraging oplopen of niet meer door bepaalde straten kunnen rijden. De provincie roept gemeenten op de consequenties van aanpassingen in het wegennet voor het openbaar vervoer vooraf mee te nemen. CDA-fractievoorzitter in de Provinciale Staten Michel Rogier legt uit.
3: Als een weg meer drempels krijgt of dat er meer rotondes in komen, dan vertraagt dat de bus en gaat men overwegen om een halte op te heffen. Maar dat er meer nagedacht moet worden bij de inrichting van de openbare ruimtes, juist om het openbaar vervoer snel door te kunnen laten rijden, dat is een ding wat zeker is.
14: En de cabine van een vrachtwagen is vanmorgen vroeg uitgebrand in Schravenzande. De wagen stond bij een groothandel aan de Franklinstraat. Ook de laadbak raakte beschadigd. Een aantal brandweerauto's kwam om de vlammen te bestrijden. De oorzaak van de vrachtwagenbrand in Schravenzand is nog onbekend.
13: En dan gaan we bij Huub Mizees eventjes het weer ophalen. Huub, toch wel wat grijzer, hè? Wat vochtiger dan we gewend zijn.
15: Zeker. Zeker hadden we gisteren dus nog dat aardige nazomerweer met 5, 26 graden. Maar nee, vandaag is het bewolkt. Er valt al hier en daar een beetje regen. Dat blijft vanochtend een beetje zo. Maar later vanochtend en vanmiddag gaat er gewoon meer regen vallen. De wind gaat ook nog wat toenemen. De zuidwestenwind die wordt aan zee later vrij krachtig. Het is nu 18 graden, 19 vlak aan zee. En ja, veel meer komt daar vandaag dus niet bij. Nee, regenachtig, ook misschien vanavond nog een beetje. Dan passeert het front echt en dan komen er vannacht wat opklaringen. De temperatuur daalt dan tot 14 graden. Dus de komende nacht wordt wat minder zacht dan de afgelopen nachten. Morgen, dan is er wel af en toe zon. Maar er is opnieuw een front boven ons land met enkele buien. Misschien met een klap onweer hier en daar. En dat bij temperatuur opnieuw van ongeveer 18 graden. Maar goed, dan kunnen we donderdag weer een beetje bijkomen. Hoge drukgebiedje boven België met af en toe zon. Overwegend droog weer. 20 graden dan wel weer. Vrijdag, ja, dan weer een paar buien. Maar zaterdag en zondag lijkt het ook alweer wat droger te worden. Komt de zon er weer bij, gaan de temperaturen weer wat oplopen tot iets boven de 20 graden. En ook begin volgende week lijken we dat weer nog een beetje te kunnen handhaven. Dus ik zei het een uur geleden ook al. We kunnen langzamerhand een beetje wennen aan de herfst die er misschien later alsnog helemaal komt.
13: Ja, het is wel goed dat ze dat gewoon een beetje opbouwen. Hè? Dat is wel aardig
15: zo
13: van die weergoden.
15: Daarom, dat vind ik ook. Ja.
13: Denk je dat we echt een beetje herfst krijgen ook? Of zeg je, oh nee, daar zeg ik nooit iets over van tevoren.
15: Nee, dat laatste dus.
13: Waarom stel ik de vraag dan ook? Goed, Tim Schaap, die is bij de ANWB. Tim, morgen natuurlijk die openbaar vervoerstaking, hoorden we de afgelopen half uur. We horen er ook veel mensen zeggen, ja, dan werk ik een dagje thuis. Dat heeft tegenwoordig wat minder gevolgen dan vroeger op de weg, hè, denk ik.
18: Ja, klopt. Ja, dat is een combinatie van twee dingen. En inderdaad, wat je zegt, dat thuiswerken. Voor veel mensen is natuurlijk, die kunnen toch wel ook wel thuis de laptop openklappen. Uiteraard niet iedereen, hè? Laat dat duidelijk zijn. Maar voor een groot gedeelte van de mensen scheelt dat wel. Het is wel ruimschoots aangekondigd. Wij hebben het er nu ook weer over. Het is niet zo'n verrassing. Dus heel veel mensen hebben er ook wel een beetje omheen kunnen plannen. Bijvoorbeeld ook recordverhalen van ziekenhuizen, waar ze ook met roosters hebben gekeken van, joh, wie kan er met de auto komen? Wie is er echt openbaar vervoer afhankelijk? Dus mensen hebben wel uitgebreid de tijd gehad om zich voor te bereiden. Dus dat zou schelen.
13: Is het dan wel dat we eigenlijk vandaag even en masse nog allemaal wel naar het werk gaan om wat voor te werken, extra te werken?
18: Nou, dat is weer het andere nieuwtje eigenlijk. Een beetje die kamelenspits, hè, wat natuurlijk over die twee bulten op de dinsdag en de donderdag. Het is ook nu een drukke dinsdagochtendspits. Onder andere ook door een paar bijzonderheden, hoor. De A4 naar Den Haag vanuit Rotterdam bijvoorbeeld. Bij Delft zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. Vanaf knooppunt Benelux heb je 10 minuten vertraging. Geen dreigement, maar het kan wel eens oplopen. Dan ook een ongeluk op de N206 richting Zoetermeer vanuit Heemstede. Bij Zoeterwoude ging het mis, een ongeluk dus, en de weg is volledig afgesloten. Dan een paar dagelijkse files. Hier en daar zijn ze wat langer dan anders. De A4 dus naar Den Haag vanuit Amsterdam gezien. Tussen Nieuw-Vennep en knooppunt Hofvliet. 20 minuten, 12 kilometer. Ook voor de Utrechtse baan is weer druk op de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht. Tussen Prins Clausplein en het Malieveld een kwartier. En tenslotte nog even langs de A20 naar Hoek van Holland. Vanaf knooppunt Gouwen, 12 kilometer en bijna 20 minuten.
13: Dankjewel, Tim.
18: Graag gedaan weer.
14: Trouwens, wel een lange lijst. Geen dreigement hoor, maar gewoon een observatie.
18: Ja, heel goed.
14: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Ik vroeg me vooral af, zou je ook kamelenweer hebben? Bestaat dat ook?
14: Dromedarisweer. Alleen op woensdag.
15: Natuurlijk. Als je twee van die dagen in de week hebt die opeens heel mooi zijn, zoals maandag en donderdag, hebben we ook deze week kamelenweer.

0: halve Phil. Big in Japan, 8:45 is het geworden. Uit de tijd dat heel veel westerse popartiesten ook enorm big waren in Japan trouwens. En niet wisten wat ze daar meemaakten als ze daar uit het vliegtuig stapten. En ja, echt als helden werden onthaald.
1: West wordt wakker sport.
0: Ik had even het idee dat het journaal begon ook. Maar eigenlijk wel een soort van sportjournaal natuurlijk,
2: nou,
0: toch?
2: Eigenlijk wel inderdaad, ja. Of heb je gewoon even een voetbal weggeschoten, Gert?
3: Nee, ben je gek.
2: Nee, dat doe je zelf niet aan.
3: Nou, jawel, maar niet heel goed. En dat is een beetje het probleem.
0: Ja, en daarom ben je dit maar gaan doen.
3: Ja, dat is inderdaad meestal de eerste andere stap die je dan kon ondernemen. Als je erachter komt van, dit is niet helemaal voor mij. Dan ga je maar praten over voetbal in plaats van voetballen zelf.
0: Zo is het. Ik kon eigenlijk helemaal niks goed, dus daar ben ik überhaupt maar gaan praten. Ja. We hebben toch eigenlijk heel bijzonder nieuws. Mooi nieuws ook wel. We moeten het even hebben, Gert, over de Nederlandse coureur Luke Hartog uit Hoogmade. Want die heeft het leven gered op een waanzinnige manier, vind ik, van een collega, hè?
3: Ja, het zijn echt surrealistische beelden die gisteren ook ineens allemaal naar buiten kwamen. Als dat in een film zit, dan denk je van, dat is misschien wat overdreven. Maar ja, er was inderdaad in Shanghai op het circuit, in de GT-series van China, een grote botsing met drie auto's, waarbij de Ferrari van Olly Milroy in brand was gevlogen en tot stilstand was gekomen. En alle coureurs die reden daar voorbij, behalve de auto van Luke Hartog. Die stopte naast die brandende auto. Die is eruit gestapt en die heeft Olly Milroy proberen uit die auto te halen. En dat had nog wel de nodige moeite met zich meegenomen. Want natuurlijk heel veel vuur. En dat is natuurlijk verschrikkelijk heet. Dus die Milroy, die Hartog, die probeert eerst aan de passagierskant de deur eruit te halen. Nou, dat was gelukt. Maar hij kon via die manier Milroy niet uit die auto halen. Toen is hij een brandblusser gaan halen bij een van de stewards die geen brandwerende pak aan hadden. En toen heeft hij hem aan de andere kant eruit getrokken, Milroy, uit die auto. Ja, het zijn echt ongelofelijke beelden, zoals ik net zei.
0: Want dit was echt met gevaar voor eigen leven, toch?
3: Dit was echt met gevaar voor eigen leven. En het is ongelofelijk maar waar. Ze hebben allebei geen brandwonden opgelopen.
0: Nee,
3: dus moet je nagenoeg goed
0: bizar. Die
3: race pakken zijn. Want, zeker die Milroy, die heeft gewoon echt wel 40 seconden in dat vuur gezeten. En het was geen klein brandje, kan ik je zeggen.
2: Maar het is niet dat hij niet gewond is geraakt, hè?
3: Nee, zeker niet. Hij heeft wel de nodige ribben en vingers gebroken. Maar liever dat dan dat je in een brandende auto opgesloten zit langer. En dat is niet het geval geweest door het heldhaftige optreden van Luke Hartog. Die ook de nodige bedankjes kreeg, zo ook van de vrouw van Milroy.
4: Thank you so much for not only saving Ollie's life, but all the messages and the support since. It's been amazing. It's amazing how much I can love someone I have never even met yet. And I can't wait to hug you and be with your family and connect together. Because I truly believe that you are meant to be connected to Ollie in some way.
5: Dankjewel. Het doet wat met je natuurlijk.
0: Zo, natuurlijk. Ja. Maar wel een bijzonder moment, hè?
3: Nou, ja, heel erg, heel erg. Even voor de duidelijkheid. Dit is een hele andere raceklasse dan de Formule 1. Want in de Formule 1 hebben auto's natuurlijk geen dak. Zit je wel met die halo, ook nog lastig om eruit te klimmen. Maar dit is gewoon een Ferrari zoals je hem kent. Gewoon een dichte Ferrari. Dus dat maakt het natuurlijk wel nog veel lastiger om eruit te komen. En die auto was dus in brand gevlogen. Nou, dit was echt een heldhaftig optreden met een hoofdletter H.
0: Nou, we gaan ook eventjes voetballen.
3: Ja, dat hebben ze gisteren al gedaan, hè, in de KKD. Het waren twee wedstrijden. Het zijn wedstrijden in de competitie waar ADO Den Haag dus eindelijk uit is ontsnapt na vorig seizoen.
0: Ja.
3: Het waren er twee. Jong PSV tegen Den Bosch. Nou, dat was dan nog wel enigszins om aan te gluren. Want dat was een 3-1 overwinning voor de ploeg uit Eindhoven. Maar Jong Utrecht tegen FC Eindhoven, dat was wel echt een bakkalend hoor. Troosteloos 0-0. Typisch zo'n Jong Utrecht thuiswedstrijd. Ja, daar wordt niemand vrolijk van, denk ik.
0: Nee.
3: Dat klopt ook, want geen doelpunten. Waar doe je het voor? Ik denk dat er misschien 100 mensen hebben gekeken. En daarvan zijn er 99 in slaap gevallen na 10 minuten. En die hadden de afstandsbediening niet meer overgezet. Dus ja, dat is allemaal niet zo heel erg lekker. Maar vanavond is er dan eindelijk weer Champions League natuurlijk. Europees voetbal. En dan gaan de echt grote teams weer spelen. Zoals Feyenoord en PSV bijvoorbeeld. Niet vanavond direct. Feyenoord speelt morgen, woensdag pas, en PSV donderdag. Maar Champions League, dat zijn altijd wel de weken waar voetballiefhebbers zich op verheugen.
0: Zeker. En dit is ook gewoon weer met die nieuwe opzet, hè, van de laatste jaren.
3: Zeker, ja. Met, wat is het eigenlijk? Een soort pool in plaats van... wat is het? Nee, juist niet de pool. Je speelt 8 losse wedstrijden. Tegen allemaal verschillende tegenstanders. Dan krijg je 1 hele lange ranglijst. En dan gaan de eerste zoveel direct door naar de volgende rondes. En dan moeten er ook nog een paar een tussenronde spelen.
0: Ja, je moet al 10 A4'tjes uitprinten om het te begrijpen. Maar
2: om uit te rekenen wie waar precies moet spelen.
0: Dat is zo ontzettend gedoe. Maar ja, goed.
3: Geeft wel een mooie extra dimensie op die laatste speelronde altijd. Want dan gebeurt er zo ontzettend veel. Want vorig jaar was het ook in de blessuretijd van de wedstrijd dat er nog heel veel veranderingen plaatsvonden.
0: Nee, daar heb je ook weer gelijk in. En we hebben natuurlijk fantastisch tennissucces te melden.
3: Ongelooflijk. Tot diep in de nacht. Ik ben, moet ik je heel eerlijk gaan zeggen, vannacht op tijd gaan slapen. Dat was namelijk toen Botik van de Zandschulp op de US Open 2-0 achter stond tegen Arthur Gea. Toen dacht ik, nou, ik geloof het wel. Want de eerste die bij 3 sets is, die wint. Dus ik had wel verwacht dat die Fransman dat ze zo zou doen. Maar de wedstrijd duurde uiteindelijk 5 uur en 13 minuten. Sterker nog, in de derde set stond van de Zandschulp matchpoint achter. En toen heeft hij uiteindelijk via een tiebreak nog die 2-1 gepakt. Toen werd het een tiebreak in set 4. Heeft hij ook gepakt. En die laatste set heeft hij nog gewonnen. Het is echt ongelooflijk knap van Botik van de Zandschulp. Die dus 2-0 achter stond en 3-2 weet te winnen. Ja, dan komt daar wel gelijk het woord slijtageslag. Want komende woensdag moet hij alweer tegen Alexander Zverev. Dat is zeker niet de minste op het toernooi. Misschien wel een van de topfavorieten zelfs. En dan, dan heb je dus een 5-setter. 5 uur lang gespeeld. Heb je in de benen zitten. Hoe lekker dat is, weet ik niet. Maar in ieder geval voor het vertrouwen is het fantastisch. En iedereen was enthousiast, zo ook de Amerikaanse commentatoren.
1: What a win in what is one of the most iconic matches we have seen at this year's US Open.
6: Take a bow, Van der Zandschulp. What an incredible comeback.
0: Ja, een fantastisch resultaat en een geweldige comeback ook. Mooie sport allemaal. Dankjewel, hè.
3: Ja, graag gedaan.

0: Arthur Conley en Sweet Soul Music, 8 voor 9. En we hebben dus ook in West wordt wakker, hebben we WhatsApp.
1: Ja. Ja. Dat klopt. En het nummer is 070-307-8080. En dan kan je altijd reageren op wat we bespreken hier in het programma. En dat gebeurt ook door Anne bijvoorbeeld. Ja, vanmorgen vroeg, toen hadden we het bijvoorbeeld over de vliegende auto.
0: Ja, dat is al even geleden. Ja, die komt, hè?
1: Die komt. Ja, er wordt op dit moment gemaakt. En misschien wel dat die over 2 jaar gewoon in de lucht is. En dat je dus, als er even file staat, wat dingen kan uitklappen. De wieken en een motortje.
0: 240.000 euro in je tuintje.
1: Ja, dat is op zich. Makkie. Ja. En nou, Andy heeft er een besteld, zegt ze.
0: Oh!
1: Ja, de vliegende auto. Ik heb een plat dak boven. Er is er ook nog een trap van het balkon erheen. Dus dan ben ik er. En dan scheelt het weer parkeerkosten en parkeerplaats. Dus Andy gaat er helemaal voor.
0: Die is enthousiast.
1: Ja, die is enthousiast. Dus vliegen we allemaal een keer mee.
0: Er zijn er zo'n 29 volgens mij of zo besteld. En er is nu al een wachtlijst, want ze kunnen er niet veel meer maken per jaar.
1: Oh ja. Ja, dat op een gegeven moment worden ze misschien wel wat goedkoper. En ga je
0: en
1: er wat meer maken. Ja, kan me voorstellen. En Diana die reageert nog even op de grote actie morgen. In het OV wordt er gestaakt. Diana is daar als enige van Nederland denk ik echt blij mee. Want zij is namelijk taxichauffeur.
0: Oh, ja,
1: voordeel voor ons. Een lekkere, drukke dag mag wel vaker.
0: Nou, we geven het door.
1: Ja.
0: Dat werkt ze. Je kunt op alles reageren.
1: 070-307-8080. En je kan natuurlijk ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl.
0: En straks na 9 uur pruttelt de koffie in
2: de Radio West tijdmachine.
0: Hoe dat zit en wat je kunt winnen. Moet je maar blijven luisteren. Eerst even een stukje Frans. Doe ze Frans.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
4: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive of voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
3: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
5: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
6: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
7: Voordeeluitjes.nl.
5: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
8: Zometeen in West wordt wakker.
9: De Radio West tijdmachine.
8: En koffietijd is koffietijd. 9 uur. Het regent. Voor sommigen is het paprika tijd, zie ik trouwens.
10: Lekker hoor.
8: Ja.
11: Zegt de theeman ook.
8: 9 uur. Het regio Niels. Een overzicht daarvan gaan we proberen althans. Met Reinhard Roemer.
11: Je weet nooit of het lukt. Bij de herinrichting van wegen moeten Zuid-Hollandse gemeenten beter rekening houden met busvervoer. CDA wil voorkomen dat bussen door verkeersmaatregelen vertraging oplopen of niet meer door bepaalde straten kunnen rijden straks. Vier Rijswijkse kerkgenootschappen dringen er bij het gemeentebestuur op aan dat het asielzoekerscentrum in Hof van Elsenburg ook na mei volgend jaar open blijft. De opvang van vluchtelingen is volgens de kerken niet alleen een kwestie van praktische voorzieningen, maar vooral ook van verantwoordelijkheid en compassie. En schoonmakers voeren vandaag actie voor een betere cao en tegen wat ze noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Stakers trekken vanuit het hele land naar Den Haag voor een landelijke demonstratie op de Koekamp. Meer regionieuws om 9:30, nu het andere nieuws.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
13: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
14: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
13: Ik ben hier aan het laden geweest en nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
12: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
15: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
16: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
17: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
12: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar... het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgelaaid. Het weer in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dames. ANWB Verkeersinformatie en daarvoor Tim Schaap.
7: De ochtendspits heeft zijn drukste moment gehad, maar in de regio zijn we nog niet bepaald filevrij. Zo staat het nog vast op de A4 naar Den Haag vanuit Amsterdam. Tussen Nieuw-Vennep en knooppunt Hofvliet, 13 kilometer, 15 minuten. Ook de Utrechtse baan staat aardig vol, op de A12 richting Den Haag dus. Tussen Voorburg en het Malieveld, 10 minuten. En tenslotte nog de A44 naar Den Haag vanuit Amsterdam. Tussen Leiden en Wassenaar, een file van ongeveer... Oh, moet ik even spieken? Ja, kijk, sorry, daar was hij. Ongeveer 15 minuten over 4 kilometer.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
19: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
20: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
21: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Oh, lekker.
1: Nou, dat is Duitser. Koffie, koffie, lekker bakkie
0: koffie. Wat knapt de mensen. Ja, doe maar een cappuccino graag.
1: Ja, natuurlijk. Ja, de koffie loopt zo lekker door in West wordt wakker. En dat kan ook bij jou thuis of op het werk of waar je ook maar wil.
0: Ja, want de hoofdprijs in de tijdmachine is dus zo'n ultracompacte koffiemachine. Eén druk op de knop en in 25 seconden staat er een heerlijke espresso of een lungo.
1: Ja, een
0: of
1: lungo,
0: een cappuccino.
1: Ja.
0: Ja, alles op een O. Dat staat zomaar voor je. En het leuke is, als je die prijs dan wint, dan krijg je gelijk een welkomstpakket met 7 verschillende koffies.
2: De Radio West tijdmachine.
1: Daar zit het dus gewoon in. Het is de hoofdprijs. Je kunt je er vandaag voor kwalificeren. Dat is echt een prachtprijs. En we hebben ook de dagprijs. Als je maar één vraag goed beantwoordt. Iets wat we nog kennen van vroeger.
0: Heel erg handig. Als je gaat sporten of als je op reis gaat of naar het zwembad. Dan kan je meenemen. Het is namelijk de handdoek. En niet zomaar een handdoek. Een snel drogende handdoek. Helemaal in de Westlijn. Radio West staat er allemaal op. Met allemaal verschillende leuke kleurtjes. Maar het handige is dus, hij is gewoon droog voordat je hem weer hebt opgeborgen.
1: Maar dat is die handdoek die al droog inderdaad is voordat hij nat is geworden.
0: Ja, dat is het.
1: Ooit een keer wetenschappelijk getest door de enige echte buitenpost Bob Brinkman. Die heeft bij iemand thuis er een keer de plantenspuit opgezet.
0: Ja.
1: En het werkte. Nou, het was fantastisch. Binnen no time was hij weer helemaal droog.
0: Ja.
1: Dit is de magische wonderhanddoek van Radio West. Die kun je dus winnen. En je kunt je kwalificeren voor de koffiemachine. Ja, wat wil je nog meer allemaal? Het zijn prachtprijzen. Op 070-390-5454 te verkrijgen. 070-390-5454. En wie weet gaat het je vandaag dan wel gewoon lukken. Ik krijg je nog één keer het nummer. 070-390-5454.

0: John Legend. Je zal hem maar live gezien hebben, zeg. En Safe Room. Bijna 9:15.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, en de koffie loopt lekker door in de Radio West tijdmachine. We hebben ook zo'n koffieapparaat aan boord, hè, Jorin?
2: Ja, zeker.
0: Hele oude koffie.
2: Ja, terug in de tijd.
0: Maar wel lekker natuurlijk. En nog best van die bonen ook en zo.
2: Ja, heerlijk.
0: En Francie, die gaat ook met ons mee vanmorgen. Francie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja.
3: Vanuit Reewijk.
0: Vanuit Reewijk helemaal. Hoe is het in Reewijk deze ochtend?
3: Ja, gewoon lekker. Ja. Het is droog nog.
0: Nog wel?
3: Ja.
0: Wel een zomer hebben we achter de rug, hè, als we er nog even op terugkijken.
3: Nou, inderdaad. Ja. Ja. Gaan we gaan nog bijna met vakantie ook.
0: Oh,
2: waar ga je heen?
3: Spanje.
2: Oh, heerlijk. Dus als het hier dan slecht weer wordt, dan ga je lekker op pad.
3: Juist, ja.
0: Ja, dat is Spanje.
3: Goed bekeken.
0: Ja, zeker. Ik zag bij de Weerman ergens op tv nog flink warm, hè, in Spanje.
3: Ja, maar ja, we zijn er nog niet, hè. Dus
0: nee, je
3: stelt... we gaan op ons gemak met de camper. Dus.
0: Oh, en dan stop je dan onderweg ook op veel plaatsen? Of,
3: Jawel. Ja, ja, we gaan overal wel slapen. Dan doen we er een week ongeveer over.
0: Ja, oh, wat goed. En hoe lang ga je in totaal dan weg, Francie?
3: Maandje of twee.
0: Oh, zo, jeetje. Het is een beetje voor overwinter eigenlijk.
3: Ja,
0: ja.
3: Overherfsten.
0: Overherfsten. En is Spanje, heeft dat echt een voorkeur voor jou? Voel je je daar helemaal fijn?
3: Ja, op die plek wel. Want het is een hele leuke camping. En mijn man die zwemt heel graag in de zee. En dat doet hij elke ochtend. Hij loopt de camping af het water in. En een leuke boulevard. Het is gewoon heel gezellig.
0: Ja, ja. Je bent er gewoon thuis.
3: Ja,
0: juist.
3: De laatste 8 jaar wel, ja.
0: Kijk, maar nu ben je nog hier. Gaan we met de tijdmachine, stoppen we ook even onderweg. Maar de vraag is natuurlijk, in welk jaar, Francie? Ben je er klaar voor?
3: Ja, kom maar.
0: Oh, ja, nou, dan worden de motoren gestart. Jorin bestuurt hem vandaag, dus ik ben benieuwd.
2: Oh, dan kunnen we niet ver gaan met.
0: Ja, ja, ja.
1: Deuren gaan open.
0: En dan staan wij in 1995. Je durfde niet zo ver weg te gaan, Jorin.
2: Ja, ik dacht, ik doe een jaar dat ik ook heb meegemaakt.
0: Ja,
2: dat is ook wel eens leuk.
0: Kunnen we niet ver, hè? Nee. Ja. Francie, we zijn geland in 1995. Ja,
3: ja.
0: Komt er dan meteen iets in je hoofd dat je denkt... ja, jeetje, wat was er in 95? Wat deed ik toen?
3: Nee, echt niet.
0: Nee.
3: Kom maar hoor, ik merk het wel.
0: We gaan er gewoon blanco in, kan ons het schelen. Toch?
3: Ja.
0: Ja, nou, drie vragen, let goed op. Het eerste Nederlandse videoclipkanaal gaat van start in 1995. Het is geïnspireerd op MTV, maar hoe heette die zender toen?
3: Boah.
0: Ja, met Fabienne en Isabel.
2: Ja,
3: en Veronica.
0: Je zegt?
3: Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet.
0: Nee. Dat was een muziekzender.
2: Ja.
0: Nederlandse muziekzender.
3: RTL.
0: Ajax verovert voor het eerst in 22 jaar de Europa Cup 1. Het wordt 1-0 tegen AC Milan. Welke Patrick scoort in de 86e minuut het enige doelpunt van die wedstrijd? Patrick?
3: Ik neem aan Kluivert.
0: Welke band met frontman Huub van der Lubbe brengt in 1995 het nummer Laaiend Vuur uit? Huub van der Lubbe.
3: Ja, ik weet wie het is.
0: Ja.
3: Ik weet het. Is niet de kast. Nee.
2: Maar wel zo'n soort naam inderdaad.
3: De Dijk.
0: Jij zegt De Dijk. De Dijk.
1: Je hebt 2 vragen goed.
2: Nou, toch hartstikke netjes.
0: Ja, zeker.
3: Ja.
2: Patrick
3: ja.
2: Kluivert klopte natuurlijk. En De Dijk, je moest er even over nadenken. Maar die zat ergens achter in je hoofd. Alleen die tv-zender die on-air ging in 1995. Dat is TMF.
3: Oké, ik had het niet geweten.
0: Nee, de Music Factory.
2: Ja, inderdaad, jij hebt er veel naar gekeken.
0: Wij hebben er veel naar gekeken, maar jij niet, Francie, zo te horen. Maar dat geeft niet, want we hebben een hartstikke leuke prijs voor je.
2: Ja, want je krijgt, dus je kan hem misschien nog snel meenemen naar Spanje. Ja. Die snel drogende handdoek van Radio West.
3: Kijk.
2: Heel veel plezier ermee.
0: Dat is echt leuk. Nou, Francie.
3: Ja.
0: En ik denk zeker met die Spaanse temperaturen dat hij helemaal snel droogt.
2: Dat denk ik ook,
0: Maar dit. Wij wensen je een ontzettend fijne vakantie daar in Spanje.
3: Dankjewel.
0: En leuk dat je erbij was bij ons.
3: Ja, jullie een hele fijne dag en bedankt.

0: bescheiden hitje in 1995. De Dijk, een laaiend vuur van een album. De Blauwe Schuit van zijn 8e album al. En weer eventjes ontworsteld aan de vergetelheid, zullen we maar zeggen. Dankzij de tijdmachine van Radio West. Vliegt opnieuw uit straks bij Bernard de Horst. Die is al binnen. In Aan de Bak na 10 uur. En je zal maar even naar Spanje gaan nu gewoon 2 maanden om te overherfsten. Wordt tegenwoordig merken wij ook wel, dat kan natuurlijk met de wonderen der techniek, dat er veel naar ons wordt geluisterd, ook dan wel in het buitenland. Hè? Of dat we onder de arm meegaan, Jorien.
1: Ja, want Francie is niet de enige hoor in Spanje. Niet? Nee, buenos dias. Groeten vanuit het warme, zonnige Spanje. Ik ben in Valencia, vandaag 33 graden, geen wolkje aan de lucht. En de weersverwachtingen zijn voorlopig 32 graden.
0: Zo.
1: Hasta luego, van Jackie.
0: Maar dan kan je, dat is wel leuk, als je in Valencia bent, dan kan je dus op de of op de Jorinda gaan fietsen.
1: Ja,
0: dat kan daar.
1: Ja, dat zijn speciale fietsen naar ons vernoemd. Ja? Natuurlijk van onze regiogenoot die we regelmatig daar bellen, Roos Oudemans.
0: Ja, dus nou, dan, en je ziet Valencia. Ja, dan, als je natuurlijk op Jorinda zit. Zo heb je Valencia nog nooit gezien.
1: Dat klinkt echt heel
0: klinkt
1: vies.
0: Dat raar?
1: Ja, dat klinkt een beetje raar.
0: Ja, maar toch zeg ik niks geks.
1: Nee, dat
0: het is
1: waar.
0: Wat er
1: je kan ook lekker op
0: het
1: shirt zitten.
0: Kan ook. Ja hoor. Ja. Het is een hele fijne vakantie.
1: Goede vering te hebben.
0: Hele goede vering. Ja. Oh, zo degelijk nog. Ja, zeker.
1: Leuk.
0: Dat was het?
1: Ja, dat was het.
0: Oh, fijn. Zometeen natuurlijk na 9:30, dan als we toch een beetje aan het zwerven zijn, dan gaan we eens eventjes ons licht opsteken in Zuid-Afrika.
2: De dag begint en ben je druk.
0: Oh man, het is goed.
2: Best wordt wakker, we praten je even bij.
0: Mensen vervoeren in Valencia en dan ook nog AH draaien hier op Radio West.
2: Dit is
0: The Living Daylights.

0: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
1: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wat dacht je van Japan?
5: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
4: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
5: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
9: Het is 9:30. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
10: Radiceert, goedemorgen Jorinda.
11: Goedemorgen.
10: Een auto en een shovel zijn vanmorgen op elkaar gebotst op de N206 bij Zoeterwoude-Dorp. Een van de inzittenden is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Hoe de aanrijding op de provinciale weg precies kon gebeuren is niet bekend. Wie morgen met de trein, tram, bus of metro wil reizen, krijgt waarschijnlijk een flinke uitdaging. Medewerkers in het stads- en streekvervoer en op het spoor leggen 24 uur het werk neer. De staking lijkt te kunnen rekenen op sympathie bij veel reizigers. Maar lastig is het wel, erkent ook de bestuurder van de FNV, Erik Vermeulen.
12: Wij hebben als enig machtsmiddel, als we met onze rug tegen de muur staan, hebben we een staking. Iedereen merkt het natuurlijk wel als het openbaar vervoer aan de beurt is. De mensen die hebben heel zwaar werk. En als die plannen doorgaan, ja, dan zijn zij een extreme risicogroep. We treffen ook de reiziger. Dat vinden we ook ontzettend vervelend. Wij doen het eigenlijk ook voor hen.
10: Want de bezuinigingsplannen van het kabinet treffen volgens Vermeulen iedereen die nu of in de toekomst werkt. Vandaag al voeren schoonmakers actie voor een betere cao en tegen wat ze noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Ze trekken vanuit het hele land naar Den Haag voor een demonstratie op de Koekamp bij het Malieveld. Bij de herinrichting van wegen moeten Zuid-Hollandse gemeenten beter rekening houden met busvervoer. Het CDA wil voorkomen dat bussen door verkeersmaatregelen vertraging oplopen of niet meer door bepaalde straten kunnen rijden. De provincie roept gemeenten op de consequenties van aanpassingen in het wegennet voor het openbaar vervoer vooraf mee te nemen. CDA-fractievoorzitter in de Provinciale Staten, Michel Rogier, legt uit.
13: Als een weg meer drempels krijgt of dat er meer rotondes in komen, dan vertraagt dat de bus en gaat men overwegen om een halte op te heffen. Maar dat er meer nagedacht moet worden bij de inrichting van de openbare ruimtes, juist om het openbaar vervoer snel door te kunnen laten rijden, dat is een ding wat zeker is.
10: De week van lezen en schrijven begint vandaag. Daarin wordt extra aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. 1 op de 5 Nederlanders heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen. In Katwijk, in onze regio, is dat zelfs 1 op de 4. Geldt ook voor deze vrouw.
14: Ik moest van Dongen naar Tilburg voor de eerste keer met de bus. Ik kan je vertellen, ik kwam in Eindhoven uit.
15: En dan, omdat je niet kan lezen waar je eruit moet.
14: Ja, en ik was ook toen nog niet zo van aan de chauffeur van... Kun je zeggen wanneer ik moet daar en daar zijn? Kun je zeggen wanneer ik eruit moet? Dat durfde ik toen niet.
15: Want je schaamt je dan?
14: Ja.
10: En nu is ze al jaren taalambassadeur en helpt ze anderen. Dat is mooi.
9: Maar ook, er wordt ook net bekend dat ook de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen de afgelopen 3 jaar verder is achteruit gegaan. 39% van hen leest nog niet goed genoeg om succesvol mee te kunnen doen in de maatschappij. 39%.
11: 15 jaar, dan ga je toch bijna alweer studeren, zeg maar.
9: Ja, natuurlijk.
11: Ja. Dat vind ik ook hoog, ja.
9: Ja, dat is ook zorgelijk, denk ik zo. Ooit behoorden wij tot de koplopers, als het hier om ging trouwens, als Nederland zijnde. Er zijn 14 Europese landen die meedoen aan dit onderzoek. Het is volledig veranderd. Alleen Griekse leerlingen scoren nog slechter dan de Nederlandse. Zover zijn we ook gezakt naar beneden.
10: 39% is meer dan een 1 op de 10.
9: Rekenen kan je. Huub Mizee met het weer.
16: Vandaag is er veel bewolking en vanochtend komt er hier en daar een bui voor. Later vanmorgen en vanmiddag gaat het langer regenen. De wind is zuidwestelijk, matig, wordt aan zee vrij krachtig en het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond nog wat regen, daarna komen er opklaringen vannacht en de wind blijft zuidwest tot west matig aan zee vrij krachtig en vannacht wordt het ongeveer 14 graden. Morgen is er af en toe zon, komen er ook enkele buien voor, plaatselijk met onweer. We hebben dan een matige tot krachtige west-noordwestenwind en ook morgen wordt het ongeveer 18 graden. Donderdag is het overwegend droog, komt er geregeld zon en wordt het 20 graden. Vrijdag een enkele bui en dan wordt het weer ongeveer 19 graden.
9: En Tim Schaap die is bij de ANWB.
17: Er zijn meerdere files te melden nog in de regio, maar op de meeste plekken is het nu wel echt aan het aflopen. Op de A4 richting Den Haag file tussen Roelevarensveen en knooppunt Hofvliet. Een kwartier over 9 kilometer. Ook de N210 staat erbij richting Rotterdam vanuit Schoonhoven. Voordat je de N219 op kunt, 4 kilometer en 10 minuten extra.
10: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: London Beat, 9 over half 10. Wij verleggen onze grens.
1: Ondertussen in...
0: in Zuid-Afrika. We hadden er eigenlijk al eerder naartoe gemoeten, want het is heel eventjes geleden, maar... Jorien, je bent er eigenlijk nog steeds zo verbijsterd over... Ja. Dat we alsnog eens even gaan praten met onze regiogenoot in Zuid-Afrika, Jan Keizer. Jan Keizer, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Tjeerd en Jorien.
3: Goedemorgen.
0: Ja. En ik denk dat dit beelden zijn die veel mensen tot zich hebben genomen... want er is ook in de Nederlandse media aandacht aan besteed. We toch even voor de mensen die het gemist hebben... Jorien, het gaat over vliegtuigen en een stadion in Kaapstad. Wat is er aan de hand?
3: Nou, toen ik deze beelden zag, toen dacht ik eigenlijk dat dit AI was. Dat dit niet echt was.
0: Nee.
3: Maar het bleek dus wel echt... Want ik zag later ook serieuze media erover publiceren. En er was een rugbywedstrijd. Nou, dat wordt wel vaker gedaan in Zuid-Afrika. Dat is natuurlijk een hele grote sport. En voor die wedstrijd was er een zogenaamde flyover. Dat zie je ook wel vaker natuurlijk. Dat er dan vliegtuigen overgaan. Die soms een spoor van poeder, zeg maar. Dat ze van die strepen achter zich aan trekken. Nou, ziet er natuurlijk fantastisch uit. Alleen nu was het echt maar een paar meter boven dat stadion dat ze uitkwamen. Terwijl er vanuit dat stadion ook nog allemaal vuurwerk werd afgeschoten.
0: En ook geen lullige vliegtuigjes, hè?
3: Ook nee, het waren gewoon echte normale passagiersvliegtuigen. Dus geen stuntvliegtuigen of zo. En één vliegtuig ging ook gewoon dwars door dat vuurwerk van dat stadion.
0: Maar echt heel laag, hè?
3: Heel laag.
0: Als je op het dak van het stadion stond, had je ze kunnen aanraken.
3: Ja, dan was je aangevlogen. Ja. En dat is best knap.
0: Het klonk zo. Daar komen ze.
3: Hier hoor je dan ook dat vuurwerk wat nog wordt afgeschoten.
0: Jan Keizer, niet normaal.
2: Voor jullie niet, nee. Voor ons wel.
0: Echt waar?
2: Het was wel heel laag, deze flyover. Maar dat is een traditie die komt vanuit 1995. Toen Zuid-Afrika ook tegen de All Blacks, Nieuw-Zeeland... de WK-rugbyfinale speelde. Toen is er ook een hele grote Boeing overgevlogen. En die traditie die hebben ze eigenlijk een paar jaar geleden weer helemaal teruggeroepen. En elke keer als in Zuid-Afrika Zuid-Afrika tegen Nieuw-Zeeland speelt, dan doen ze zo'n flyover. En ja, bijna elke Zuid-Afrikaner die wil dat een keer meemaken. En ik heb hem gelukkig ook mee mogen maken een keertje.
0: Oh.
2: En het is te bizar voor woorden om te zien. Maar ja, dit is gewoon voor ons... Ja, in Zuid-Afrika is er gewoon gereageerd van... Mensen, waar maken jullie je druk over, joh? Kom even. Het was... Het laagste vliegtuig ging ongeveer 12 meter over het dak heen.
0: Ja, dat is niet heel veel, hè?
2: Nee, het is niet veel. Dan komen de deskundigen van air pockets. En het was een prachtige, strakke blauwe lucht. En er was helemaal geen bewolking of iets. Dus dat lijkt me dan een beetje stug om daarover te gaan lopen zeuren.
3: Maar 12 meter verbaast me echt. Want op die beelden lijkt het echt maar 2 meter te zijn. Maar dat is toch een enorm vertekend beeld dan, hè?
0: Maar 12 is weinig, hoor.
3: Ja, dat is nog weinig. Maar toch.
2: Ja, 12 is gewoon heel erg weinig. Maar klaagt er iemand over die vliegtuigen die over een strand waar is het? Sint Maarten vliegen. Waar mensen allemaal op het strand... Klaagt er iemand over die vliegtuigen die over een strand... waar is het? Sint Maarten vliegen. Waar mensen allemaal op het strand liggen. Daar klaagt niemand over.
0: Nee, maar dit waren er wel een paar bij elkaar. Hè? Je kan natuurlijk tegen elkaar aanvliegen als er iets fout gaat. Dat was laatst bij een vliegshow in Griekenland ook. Daar startte er toch weer eentje naar beneden. Ja, dan ligt hij wel in dat stadion, of niet?
2: Ja, tuurlijk. En er zat 56.000 man in het stadion. Dat is gewoon... En eigenlijk afgelopen zaterdag speelde dus weer Zuid-Afrika tegen Nieuw-Zeeland in Johannesburg. Mensen waren gewoon teleurgesteld dat ze hem hebben afgezegd, die flyby. Want er was gewoon veel te veel druk van buiten. En ze hebben ze gewoon gezegd, nou weet je, dan doen we het, maar deze ronde een keer niet. Mensen waren echt gewoon zwaar teleurgesteld daarin.
0: Ja, maar jij hebt gezegd, dus ik heb het een keer meegemaakt. Jan, hoe is dat dan om dat te beleven?
2: Ja, dat was niet normaal, joh. En ik had toevallig zat ik op een punt. En ik zag ze van de uit de verte zag ik ze al aankomen. En iedereen wist al dat het zou gebeuren weer. Omdat het was tegen Nieuw-Zeeland. Ja, dat is echt ongelooflijk gaaf om te zien. Het waren er ook toen twee. En inderdaad, het zijn behoorlijke passagiersvliegtuigen waar 190 passagiers in vervoerd kunnen worden.
4: Ja.
2: Dus ja. Dat is een aardig ding.
0: Ik ga het bijna niet meer horen. Jan, ik hoor je bijna niet meer.
3: Bukken!
0: Ja, het is zo'n enorm laag. Ja, ik hoor nog wel lachen, gelukkig. Ja, nee, dat is, ja, ja. Maar dat staat heel gewoon.
3: Ja.
0: Ja, zo heeft toch elk land zijn tradities en zijn eigenaardigheden. Maar het lijkt me wel spectaculair om mee te maken. Dat dan weer wel, als je er zo vlak onder zit. Halt niet, zou ik ook zeggen tegen degene die naast me zit.

0: Je hebt mooi, maar sommige dingen zijn toch mooi met de hoofdletter en niet meer. Heb je het nog een beetje stilletjes meegezongen op Angelique, of niet dit?
1: Ik heb echt gewoon genoten. Het is gewoon een ballade.
0: Ja, zeker. Herbert Grönemeyer, hè? En niet voor niks kreunen, maar hij kreunt dit ook eigenlijk bijna. Hè?
2: Nou, Angelique kreunt er ook bijna van, hoor.
0: Angelique kreunt ook. Nou, en die kan dat, hoor.
1: Het is jouw wonderschön.
0: Ja, dat ook.
2: Natuurlijk.
3: We gaan door!
0: Voordat we echt boven de 18 gaan, snel door natuurlijk. Met Bernard, die inmiddels ook in de studio...
4: Boven de 18. Hoe kom je er weer op?
0: Je weet het wel, wat leuk. Bernard, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Tjeerd.
0: En Angelique is er dus ook. Bonjour.
1: Bonjour, tout le monde.
0: Ja. Ik dacht, misschien wel eventjes leuk.
1: Oh ja. Hè? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
2: Gaan we zwemmen?
1: Blup, blup, blup, blup. Nou ja, als je iets te veel over het randje hangt, wel.
0: Dan wel.
1: Maar ik zou het je niet aanraden. Nee. Want waar je dan tussen komt, die lusten wel pap van je, denk ik. Mm. Ja, ja, want wat gaan we namelijk doen? We gaan iets heel leuks doen. We gaan naar het grote aquarium in Scheveningen. En daar hebben een verbouwing gedaan. En na die verbouwing dachten ze, dat moeten wij eigenlijk ook aan andere mensen laten zien. Dat die achterkant zo veranderd is. En daarmee hebben ze iets nieuws georganiseerd. En dat heet Behind the Scenes Tour. In dat hele grote aquarium. En wat gebeurt er? Je gaat met een gids, een ervaren aquarist of onderwaterexpert, zoals ze dat noemen. Ga je door de personeelsdeur. En dan kom je opeens in een hele andere omgeving. Want je gaat dan eigenlijk alle technische ruimtes ga je van het complex ga je bekijken. Dus je hoort het gezoem van die machines. En je ruikt die zilte zeelucht. Ruik je nog meer. Maar dan ga je echt hele leuke gebouwtjes ga je binnen. De voederkeuken bijvoorbeeld.
0: Oh, daar staat Jorien.
2: Ik kan helemaal los. Lekker visje.
1: Ja, daar staat de chef-kok staat daar klaar voor de haaien en de roggen. En dan ga je gewoon zien eigenlijk wat voor maaltijden er klaargemaakt wordt voor je vissen. Voor de schildpadden en voor de piranha's en voor de roggen. En dat wordt zoveelvuldig wordt dat afgewogen. Daar wordt er nog vitamines bij gedaan. Ja, dat is gewoon superleuk om te zien van eigenlijk hoe die maaltijden voorbereid worden. Het wordt een soort van tafeltje dekje eigenlijk voor al die beesten.
0: Ja.
1: Nou, en dan heb je ook nog...
0: Dat is ook de uitdrukking,
1: hè? Het wordt een soort van tafeltje dekje eigenlijk voor al die beesten.
0: Ja.
1: Nou, en dan heb je ook nog...
0: Dat is ook de uitdrukking, hè?
1: Visjestrekje, ja, precies. Ja. En wat je ook nog kan doen, dat is ook superleuk, is je kan bovenop de oceaantank. Dus normaal gesproken loop je door die tunnels en dan kijk je naar boven en dan zie je al die vissen hier over je heen zwemmen. Maar daarboven, daar heb je een balustrade. En dat is dus inderdaad, Jorinda, niet over het hekje heen hangen. Want dan kan het best wel een beetje gevaarlijk worden.
2: Maar dan hou ik jouw hand weer even beet. Voor de zekerheid.
1: Heel goed, heel goed. Maar dan heb je een heel mooi perspectief. Dan zie je in feite eigenlijk hoe dat allemaal geconstrueerd is. Dat het een gigantisch bassin eigenlijk is. En dan, als je dat eenmaal gezien hebt, dan ga je nog eventjes mee naar het filtratiesysteem. Want dat water, dat is natuurlijk duizenden liters Noordzeewater. Dat moet gefilterd worden. Want ja, die vissen die doen af en toe ook een poepje. En dat moet dan natuurlijk ook weer uit dat water gehaald worden. En dat moet schoon blijven. Nou, dan zie je wat voor filters er allemaal zijn. En hoe dat continu gezuiverd wordt. Ik denk dat super leuk is.
0: Ja.
1: In aanvulling op je normale bezoek. Want het is wel een extra ticket wat je ervoor moet betalen voor je normale ticket voor de entree.

0: Maar ja, dan heb je ook echt iets heel speciaals
1: Zeker.
0: Te pakken.
1: Je komt hier normaal nooit, toch?
0: Je komt hier normaal nooit. Nee. Dus dat is, dan voel je echt wel een beetje een VIP. En dan weet je er natuurlijk veel meer van.
1: Nou, mooi. Zometeen, je hoorde maar eventjes. Bernard, die gaat aan de bak. Wat gaan we doen? Ja, wat gaan we doen?
2: Ja, zoals we iedere dag inderdaad doen. Maar Eeuwige Roem, die is behoorlijk opgeschoond. Want gisteren was er weer een plaat die de Eeuwige Roem bereikte. En dat betekent dat de lijst er weer verfrissend uitziet van vandaag. We gaan in het archief naar 1992 en naar 1977. En we hebben natuurlijk weer de plaat voor 12.
1: Ja, de plaat voor 12. Wat hebben we?
2: Die vind je altijd leuk natuurlijk. Het gaat over... geld, over money vandaag.
1: Ja, money.
2: Ja, die staat er dus niet in. Dat had zomaar gekund natuurlijk.
1: Money lover, Dolly Dots.
2: Ook niet, nee. Het gaat vandaag tussen Money for Nothing van Dire Straits.
3: Leuk.
2: Van Dire Straits. Ja. En Prince met Money Don't Matter Tonight.
3: Oh, ga ik toch voor de Dire Straits?
2: Jij zit mij heel wazig aan te kijken.
1: Ja, dat heet hij toch helemaal niet zo?
2: Ja, Money Don't Matter Tonight staat hier.
1: Oh, nou, okay.
2: Ja, ik heb het zelf ook niet verzonnen.
1: Je zal er veel voor betaald hebben, dus het komt vast. Dat is straks allemaal in aan de bak. Wij zijn er morgen.
3: Het heet echt zo.
1: Oh, nou, wat. Ja. Weet je zelf ook dat hij dat gemaakt heeft?
3: Nou, ja, niet meer, denk ik. Nee.
1: Wij zijn er morgen weer met Westwoord Wakker. Een hele fijne dag en tot morgen. Dag Angelique.

0: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Het is 10 uur, je luistert naar Radio West, straks in Aan de Bak. Doe maar natuurlijk weer een rondje tijdmachine en nog veel meer leuks. Maar nu het nieuws met Reinoud Roemer.
11: Een auto en een shovel zijn vanmorgen op elkaar gebotst op de N206 bij Zoeterwoude-Dorp. Een van de inzittenden is gewond naar een ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd. De schade aan de shovel valt mee. Bij de herinrichting van wegen moeten Zuid-Hollandse gemeenten beter rekening houden met busvervoer. Het CDA wil voorkomen dat bussen door verkeersmaatregelen vertraging oplopen of niet meer door bepaalde straten kunnen rijden. En 4 Rijswijkse kerkgenootschappen dringen er bij het gemeentebestuur op aan dat het asielzoekerscentrum in Hof van Elsenburg ook na mei volgend jaar open blijft. De opvang van vluchtelingen is volgens de kerken niet alleen een kwestie van praktische voorzieningen, maar vooral ook van verantwoordelijkheid en compassie. Meer regionieuws om 10:30. Nu het andere nieuws.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. In Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen. Maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies. Maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. En de regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
10: En we gaan voor het verkeer naar de ANWB.
13: Het rijdt alleen nog iets langzamer op de A4 richting Den Haag vanuit Rotterdam. Tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ypenburg 10 minuten oponthoud.
14: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
15: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
14: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
15: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
16: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
17: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
18: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van...
19: Voordeeluitjes.nl.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
1: Tot 12 uur aan de bak.

Ja, muziek uit de tijd dat de Golden Earring nog de Golden Earrings heette. Ja, het geluid was ook wel een beetje anders. En dat is volgens mij later veranderd omdat ze ook in Amerika moesten doorbreken. Die S, dat was gewoon niet handig. Maar ja, dat is lang geleden. Het is ruim 12 minuten over 10. Je luistert naar een nieuwe aflevering van Aan de Bak. Bernard de Horst is zijn naam, want Patrick is op vakantie. Dus voorlopig moet je het met mij doen. Maar het programma is er wat ons betreft niet anders door. Want we gaan natuurlijk weer met onze eeuwige roem bezig zijn. Gisteren is er één plaat geweest die de eeuwige roem bereikt heeft. Dus we hebben ook weer te maken met een aantal nieuwe singles daarin. Maar dat pas het tweede uur. De plaat voor 12 gaan we straks met je over praten. En je kunt een jarige aanmelden. Doe dat even via aandebak@omroepwest.nl. Aandebak@omroepwest.nl. Stuur even een mailtje wie er vandaag jarig is. Of anders een ander moment deze week. Want dat pakken we gewoon mee natuurlijk. Zo tegen 12, die felicitaties. Als we ze binnenkrijgen uiteraard. Goed, in de archiefbak hebben we nog dus ontzettend veel te doen. Naast alle hele fijne muziek. En dat is echt wel fijne muziek hoor. Want dit is een band die is in de jaren 80 bijzonder populair. De zanger was Sting. Had nog twee andere leden. Ik praat over de Police. Hier is Spirits in the Material World.

0: En dat waren de Cats. En rock'n'roll. Het is 9:50. Je luistert naar Radio Beest aan de bak.
1: De plaats. Voor 12.
0: En inderdaad, in Aan de Bak hebben we natuurlijk altijd de keuze voor de plaat van 12. En er wordt al volop gestemd. Je kan dat doen via WhatsApp 070-307-8080. Maar het meest gebeurt dat natuurlijk allemaal op onze Facebookpagina. De Facebookpagina van Radio West. Daar kun je aangeven welke van deze twee platen je even voor 12 wil horen.
2: Nummer 1.

06 1990 307 8080 of via onze Facebookpagina. En één van de twee natuurlijk degene met de meeste stemmen, die draaien we even voor 12. Nederlandse muziek van, althans een Nederlandse artiest, Niels Geuzebroek.

0: Richie en Destiny. Het is bijna 22:30, tijd voor het regio-nieuws. En daarna gaan we natuurlijk in het archief naar 1977. En we gaan straks ook weer de tijdmachine spelen in Aan de Bak.
1: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
8: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
9: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
10: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poolwest.nl.
13: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
0: Het is 1:30 over 22:30. Voor het regionieuws zit hier Reinoud Roemer. Goedemorgen, Reinoud.
14: Bernard, goedemorgen. Iemand op een fatbike is vanmorgen zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een vrachtwagen in Gouda. Een traumahelikopter landde op een kruispunt vlakbij de plaats van de aanrijding. De fietser is in een ambulance onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis gebracht. Ouders die denken dat hun kind betrokken is bij criminele activiteiten kunnen voortaan een speciaal telefoonnummer bellen voor hulp. Ook deze moeder deed dat.
15: Zo begin tweede klas middelbare school. Ze hadden geen grip op hem. Hij luisterde eigenlijk steeds slechter. Deed niet mee met de lessen. En het lijkt wel alsof het ineens niks meer boeide. Ja, is het de puberteit of heeft hij echt een probleem of is hij iets aan het doen wat niet mag?
14: Ouders kunnen vanaf vandaag via de hulplijn praten met hulpverleners van de organisatie Keerpunt. Ouders weten vaak niet hoe ze een gesprek moeten aanpakken en zijn bang het contact met hun kind te verliezen als ze erover beginnen.
16: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er toch een sterkere behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
14: Vier Rijswijkse kerkgenootschappen dringen er bij het gemeentebestuur van Rijswijk op aan dat het asielzoekerscentrum op Hof van Elsenburg ook na mei nog open blijft. De opvang van vluchtelingen is volgens de kerken niet alleen een kwestie van praktische voorzieningen, maar vooral ook van verantwoordelijkheid en compassie.
17: De mensen zijn hier gekomen, ze zijn er en ja, we kunnen ze toch niet laten creperen. het zegt toch ook wat over ons als maatschappij, dat we niet eens één hoekje ergens kunnen vinden voor de mensen die op de vlucht zijn.
14: Predikant Sifra Baaien van de protestantse gemeente Rijswijk was dat, over de vluchtelingenopvang. Ze maakte vanmorgen in West Wordt Wakker ook een vergelijking met een andere gemeente in onze regio.
17: Ik merk dat ik het ook super moeilijk vind dat bijvoorbeeld een gemeente als Westland gewoon nog nooit een AZC heeft gehad. Heel erg merkwaardig. Maar ja, als iemand anders niet aan de wet gehoorzaamt, dan betekent toch niet dat wij dat niet ook moeten doen. Ik bedoel, die spreidingswet is er niet voor niks.
14: Een auto en een shovel zijn vanmorgen op elkaar gebotst op de N206 bij Zoeterwoude-Dorp. Een van de inzittenden is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Hoe de aanrijding op de provinciale weg precies kon gebeuren is niet bekend. Gemeenten berekenen kosten voor de aanleg van bijvoorbeeld riolering, een park of een fietspad vaak niet of nauwelijks door aan projectontwikkelaars. Geld dat met dat soort publieke voorzieningen is gemoeid, mogen ze wel helemaal of deels verhalen op die projectontwikkelaars. Blijkt uit onderzoek in 101 Nederlandse gemeenten waar het FD over schrijft vanmorgen. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om de gemaakte kosten voor publieke voorzieningen bij nieuwbouw deels te verhalen. Dat doen ze dus niet altijd en daardoor belandt een deel van de rekening ten onrechte bij de belastingbetaler.
18: Het weer met Huub Mizé.
19: Vandaag is er veel bewolking en vanochtend komt er hier en daar een bui voor. Later vanmorgen en vanmiddag gaat het langer regenen. De wind is zuidwestelijk, matig, wordt aan zee vrij krachtig en het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond nog wat regen, daarna komen er opklaringen vannacht en de wind blijft zuidwest tot west matig aan zee vrij krachtig en vannacht wordt het ongeveer 14 graden. Morgen is er af en toe zon, komen er ook enkele buien voor, plaatselijk met onweer. We hebben dan een matige tot krachtige west-noordwestenwind en ook morgen wordt het ongeveer 18 graden. Donderdag is het overwegend droog, komt er geregeld zon en wordt het 20 graden. Vrijdag een enkele bui en dan wordt het weer ongeveer 19 graden.
14: Huub, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Don't Get Me Wrong, dat waren de Pretenders.
1: De archiefbak.
0: In de archiefbak gaan we vandaag naar het jaar
2: 1977.
0: Nederland zou niet meer dan 11 provincies moeten krijgen. Dat schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan kabinetsformateur Joop den Uyl in juni 1977. Aanleiding zijn plannen van het Rijk om Nederland op te delen in 24 provincies. En volgens de Nederlandse gemeenten zou het gevolg zijn dat die mini-provincies zich gaan bemoeien met gemeentelijk beleid. Nou, er is natuurlijk nooit wat van gekomen. Uiteindelijk hebben we gewoon 12 provincies. En dat zal wel niet meer veranderen, denk ik. Dan de Engelse band Queen. Die begon het album News of the World uit 1977 met een klapper. We Will Rock You werd geschreven door gitarist Brian May. En op de originele single uit 1977 staat We Are The Champions op de dubbele A-kant. Beide nummers zijn nog steeds immens populair tijdens grote sportevenementen. En dan 10 dagen na de dood van Elvis Presley vlogen zijn albums de winkel uit in augustus 1977. In Amerika gaan er in die korte tijd bijvoorbeeld ruim 20 miljoen langspeelplaten van The King over de toonbank. En in Engeland gaat het om 1,5 miljoen exemplaren. En Nederland doet mee met 150.000 stuks. Ondertussen schrijft de Nederlandse producer Eddie Owens een eerbetoon. Owens is fan van The King en neemt het liedje zelf op onder het pseudoniem Danny Mirror. Even een klein stukje.

0: so badly. Hoe oud het ook is, leuk het is. Come back, my love, the darts.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, het is weer tijd voor mee te doen aan de Radio West tijdmachine. Je kunt er weer een leuk prijsje mee winnen als je minimaal één vraag goed hebt. En als je alle drie de vragen goed hebt, dan ding je mee aan de hoofdprijs. Nou, daar ga ik straks meer over vertellen. Eerst maar even het telefoonnummer als je mee wilt doen. We pakken vandaag beller nummer 5 op 070-390-5454. 070-390-54 als je mee wilt doen aan de tijdmachine. Na Taylor Swift.

0: Ja, het is toch wat. Prachtige plaat van Taylor Swift.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Het is tijd voor de tijdmachine, inderdaad. Dat is iets wat we natuurlijk dagelijks in meerdere programma's spelen. En op dit moment heb ik daarvoor aan de telefoon Yvonne Beljaerts. Dag Yvonne. Oh ja, dan moet ik wel de goede schuif openzetten. Dag Yvonne.
2: Goedemorgen.
0: Jij denkt, hij zegt niks meer.
2: Oh.
0: Ja, de techniek staat voor niks natuurlijk. Hey Yvonne, leuk dat je belt. Je kent het spelletje. Geef je aan.
2: Ik ga mijn best doen.
0: Ja, want we stappen natuurlijk zo samen in de tijdmachine. En dan horen we welk jaar we terechtkomen. Nou, als je vandaag 1 vraag of 2 vragen goed hebt, dan win je een cadeaubon van Pluto Sport. Dus nou ja, altijd leuk. Ja, zeker. Ja. En mocht je 3 vragen goed hebben, dan ding je mee aan de hoofdprijs. En dat is deze week een ultra-compacte koffiemachine.
2: Dat is ook leuk.
0: Dat is inderdaad leuk, ja. Er wordt vrijdag bij Bas tussen 4 en 7 wordt de winnaar getrokken. Dus dat zijn allemaal mensen die alle vragen goed hadden. Kijken of jij daar ook bij zit. Maar laten we maar eerst maar eens even gaan beginnen om te kijken welk jaar we terecht gaan komen.
1: Deuren gaan dicht.
0: Doe je gordel aan, Yvonne, want anders hij gaat schudden.
2: Oké, ik ga meedoen.
1: 9, 0.
2: Ga jou het wat zeggen.
0: Wat zeg je?
2: Nee, ik zeg niks, maar 1970. Die gaat mij helpen.
0: Oké, nou, fijn. We zijn in het jaar 1990, Yvonne.
2: 1990, ja.
0: Dat is even geleden natuurlijk.
2: Ja.
0: 36 jaar geleden, als ik goed reken.
2: 36 jaar geleden, ja.
0: Waar was je toen? Weet je dat nog?
2: Ik ben nu 75, dus reken maar uit.
0: Oh, toen was je nog best lekker jong natuurlijk. Toen was je nog aan het stappen, of niet? Of was je al getrouwd?
2: Ja. Ik was 25 toen ik trouwde.
0: Ja, dus oké. Dus je zat echt in het gezinsleven rond die tijd, of niet?
2: Ja.
0: Oké, wat deed je? Kan je er nog iets aan herinneren in 1990?
2: Ja. Ik werkte nog bij de HEMA toen.
0: Oké, leuk. En dat heb je jaren gedaan?
2: Zeker, 33 jaar lang.
0: Ja. En had je in die tijd ook al hobby's?
2: Ja, hoe heet dat? Ik dat wel.
0: Ja.
2: Dat had ik wel, ja.
0: Nou, leuk. Nou, we gaan. Ja, jij noemt helemaal geen hobby's, dus mag ik het weten? Wat was je hobby toen, bijvoorbeeld?
2: Nou, ik heb op majorette gezeten, ik heb op judo gezeten.
0: Oh.
2: Maar je was in kinderjaren dan, hè?
0: Ja, dat snap ik. Dat doe je nou niet meer.
2: In kinderjaren niet. Nee. Als je 75 bent, dan ga je dat niet meer doen.
0: Nee,
2: want dan breek je erop, sorry.
0: Ja, zo is
2: dat
0: het.
2: Dat ga je niet meer doen.
0: Nou, we gaan eens even kijken. We hebben 3 vragen voor je. En de eerste is...
2: Als ik nou niks goed heb, vind ik het ook goed.
0: Ja, nou, doe je best, zou ik zeggen. Komt vraag 1.
2: Ja,
0: in welke stad opent in 1990 de eerste McDonald's van Rusland? Welke stad was dat?
2: In welke stad? In mijn...
0: Huh? Oh, je hebt hulplijnen, hoor ik.
2: Moskou.
0: Ik schrijf hem op. Moskou. Dan vraag 2. In Japan komt de grootste muntvervalsing ter wereld aan het licht. De smokkelaar heeft een waarde van 10 miljard in de Japanse munteenheid. En welke munt hebben ze in Japan? Hoe heet die munt?
2: In welke munt hebben ze in Japan?
3: Yen of zo?
2: Okay. Ik weet niet wat
0: je... Ik hoor Yen.
2: Yen.
0: Ja, ik noteer hem. Dan, vraag 3. De Rolling Stones komen met het nummer Always Hear You Sigh. Dat was in 1990.
2: Stones, ja.
0: Dan moet ik even kijken wat de vraag was. Oh, dat was de vraag. Het is niet helemaal goed geschreven hier. Oh, wat een toestand. Ik heb gelijk het antwoord genoemd. Met welk nummer kwamen de Rolling Stones?
2: Geen idee.
0: Hoor ik almost hear you sigh? Ja.
2: Geen idee, weet ik echt niet. Geen idee.
0: Ik heb je een klein beetje geholpen vandaag, hoor. Ja, want ik zeg het zelf fout, dus dan maakt het niet uit. Eens even kijken hoeveel vragen je goed had.
1: Eeuwige roep.
0: Ja, dat is hartstikke leuk, maar daar zijn we nu nog niet aan toe. Nee, hoeveel vragen had je goed? Dat zijn er namelijk in totaal gewoon 3.
2: Oké.
0: Okay. Nou, leuk toch?
2: Of ja, niet? Hartstikke leuk.
1: Je hebt 3 vragen goed.
0: Nou goed. Hartstikke mooi, gefeliciteerd. Je hebt de dagprijs. Hartstikke mooi, gefeliciteerd. Je hebt de dagprijs sowieso gewonnen van Pluto Sport, de cadeaubon. En je denkt mee aan die hoofdprijs. En dat was die leuke koffiemachine. Dus Yvonne, beter kan je het niet doen. Mooi toch?
2: Heel fijn. Ik ben er hartstikke blij mee.
0: Ja, nou bedankt voor het meedoen. En je wordt op de hoogte gesteld hoe het allemaal gaat met de prijzen.
2: Ja,
0: gegevens heb ik

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
5: Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: En inmiddels is het 1 minuut over 11:30. Straks in Aan de Bak gaan we weer een stukje eeuwige roem met je doen. Maar nu eerst het nieuws. Reinoud.
10: 11 uur, goedemorgen. Op het Buitenhof in Den Haag is vanmorgen een tram uit de rails geraakt. Dat gebeurde nadat de tram een stilstaande vrachtauto schampte. Er zijn geen berichten over gewonden. De bestuurder van een fatbike is vanmorgen zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een vrachtwagen bij de burgemeester van Hofwegensingel in Gouda. De fietser is in een ambulance door de politie naar het ziekenhuis gebracht. Sportcentrum Parkzoom in Nieuwekerk aan de IJssel is gisteravond ontruimd geweest vanwege een gaslucht. Tussen de 100 en 200 mensen in het zwembad, de sporthal en de sportschool moesten korte tijd het gebouw uit. Zwemmers in badkleding kregen een thermodeken. Meer regio nieuws 11:30, nu het andere nieuws.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kader was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
12: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders.
5: denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
13: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
15: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
16: Tot 12 uur aan de bak.

0: Je raakt er bijna van in hogere sferen. Everyday Life. Coldplay was dat.
1: De plaats. Voor 12.
0: Even aandacht voor de plaats voor 12. Want je kunt nu nog stemmen. Straks niet meer natuurlijk. En je kan stemmen voor Money for Nothing van Dire Straits. Of Money Don't Matter Tonight van Prince. Eén van de twee gaan we draaien. Breng je stem uit via onze WhatsApp nummer 070-307-8080. Of nog handiger, even naar onze Radio West Facebook pagina. Ook daar kun je stemmen voor de plaat voor 12. En ook kun je nou jouw verjaardag nog doorgeven. Die van een bekende of die van jezelf, als dat zo is vandaag. En je wil nog even gefeliciteerd worden zo voor 12. Dan zou ik zeggen, geef het even door via de mail aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest. Nou, straks gaan we kijken wat we allemaal gaan doen in de eeuwige roem. Welke erin en eruit gaat. Eerst even toontje lager. Zoveel te doen.
2: Een boodschap

0: In de tijd dat al die Nederlandse bands zo populair waren, met name ook natuurlijk Doe Maar, was ook Toontje Lage succesvol met onder andere deze hit Zoveel te doen.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, het is tijd voor de eeuwige roem. En daarvoor hebben we aan de telefoon Hans Habraken uit Den Haag. Goedemorgen, Hans.
2: Goedemorgen.
0: Heb je wel eens meegedaan trouwens in het verleden? Ik denk het wel, hè?
2: Ja, eerlijk meegedaan.
0: En jij houdt ook die lijst een beetje bij van ons, of niet?
2: Ja. Oh ja, ik moet dan ook kijken natuurlijk welke er alleen staan en welke niet natuurlijk.
0: Ja, ja, want het wordt steeds moeilijker natuurlijk naarmate ik de lijst groter wordt. Maar het lukt ons en onze luisteraars toch iedere keer weer opnieuw, hè? Want gisteren was er dus ook weer een die de eeuwige roem bereikte. En ja, betekent dat het lijstje er weer net even anders uitziet. Dus laten we maar gauw gaan luisteren welke drie nummers er nu in staan.
3: Eeuwige roem.

0: fun and feeling groovy.
1: Ja, dat waren ze. Bruce Springsteen, My Hometown. 2 dagen. Ademo, Sema, V. 1 dag. En gisteren kwam ook nog Harpers erbij met Feeling Groovy. Die 3 staan erin. Trouwens, jij hebt pas een feestje gevierd, hè, Hans? Even tussendoor. Ja, 58 jaar getrouwd zie ik hier staan.
2: Ja, dat is toch wat, hè?
1: Wat zeg je?
2: Dat is toch wat, hè? 58 jaar.
1: Ja, dat kunnen er heel veel niet zeggen dat ze dat halen. Hè?
2: Nee, natuurlijk.
1: En nog gelukkig ook, neem ik aan.
2: Nou, we zijn allebei gelukkig.
1: Ja, dat is belangrijk. Ja. En sport je nog een beetje op jouw leeftijd?
2: Nou, ik wandel eigenlijk alleen maar. Okay. Ik denk dan hardlopen en hardlopen.
1: Ja?
2: Maar dat gaat niet meer. Ik ben natuurlijk ook 80.
1: Ja, dat is een leeftijd hoor. Ja.
2: Dus dan wandel ik gewoon af en toe.
1: Ja, ja. Nou, dat is ook goed als je maar een beetje in beweging blijft. Toch?
2: Zo is dat.
1: Ja. Ja. Maar je houdt wel van hardlopen en van voetbal en zo, dat soort dingen?
2: En ijshockey, daar kijk ik ook graag naar.
1: Oké, okay. Dat is altijd vechten daar, hè, met het ijshockey, of niet?
2: Ja, dat hoort er nog bij.
1: Ja, blijkbaar wel. Dat is heel apart, is dat eigenlijk. En daar maakt niemand een probleem van. Nee.
2: Kijk, en dan mag je hier nog minder als in Canada. Want als ze daar gaan vechten met z'n tweeën, blijft de scheidsrechter gewoon kijken. Ze gaan de ene op de grond, dus is het afgelopen.
1: Oké. Okay.
2: Die is al gelijk afgelopen.
1: Zouden ze dat met de voetbal niet ook moeten gaan doen? Wordt dat niet makkelijker dan, denk je?
2: Nee.
1: Nou goed, voordat wij wel afwijken, Hans, het wordt steeds gezelliger. Laten we eens even kijken, die 3 platen die ik net noemde. Bruce Springsteen, Ademo en de Harpers. Welke plaat ga jij eruit gooien?
2: Nummer 3.
1: Harpers. Looking for fun and feeling groovy. Nou, weinig feeling groovy dus. Hij stond er helaas maar 1 dag in. Maar ja, dat is het spelletje natuurlijk. Er mag er 1 uit en er mag er weer 1 in. Wellicht worden de Harpers nog een keer genomineerd. Maar jij hebt een hele andere die je gaat nomineren. En welke is dat?
2: Dat is van de Outsiders, Lying All The Time.
1: De Outsiders en Lying All The Time. Nou, die gaan we voor je draaien, Hans. Heel erg bedankt voor het meedoen.
2: Oké. Okay.
1: En er komt nog een kleine aardigheidje naar je toe. Blijf lekker luisteren naar West. Dankjewel, Hans.
2: En veel plezier nog met uitzending, hè?
1: Ja, dank je. Hoi.

hoorde je natuurlijk die prachtige plaat die genomineerd is voor Eeuwige Roem, Lying All The Time van de Outsiders. En die werd genomineerd door Hans. Ja, Hans uit Den Haag, Hans Habraken. En als jij nou ook mee wilt doen aan die Eeuwige Roem, ook een plaat wil doneren, of doneren is een beetje overdreven natuurlijk, maar dan kun je gewoon even een mailtje sturen naar aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. Straks in deel 2 van, althans het laatste stukje eigenlijk van dit programma Aan de Bak, dan gaan we dan toch even naar de archiefbak. Dan gaan we naar het jaar 1992, maar dat later. Eerst nog een nummer. En die is van Crowded House. Ook zij hebben heel veel mooie muziek gemaakt. En ook dat hoor je hier bij Radio West. Into Temptation, Crowded House.

0: ADO Den Haag kwam knap terug van een achterstand tegen Fortuna Sittard, maar verloor toch met 3-2. Zaterdag speelt ADO uit tegen FC Twente. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Hij zit erin!
0: FC Twente ADO Den Haag. Zaterdag om 16:30.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: En inmiddels is het 11:55. Je luistert naar Aan de Bak, het regionieuws nu met Reinoud Roemer. Goedemorgen, Reinoud.
13: Goedemorgen. Iemand op een fatbike is vanmorgen zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een vrachtwagen op de burgemeester van Hofwegen Singel in Gouda. Een traumahelikopter landde op een kruispunt vlakbij de plaats van de aanrijding. De fietser is in een ambulance onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis gebracht. Op het Buitenhof in Den Haag is vanmorgen een tram uit de rails geraakt. De tram schampte een stilstaande vrachtauto en werd daardoor uit de rails geduwd. Er zijn geen berichten over gewonden. De week van lezen en schrijven begint vandaag. Daarin wordt extra aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. 1 op de 5 Nederlanders heeft moeite met lezen, met schrijven of rekenen. In Katwijk is dat zelfs 1 op de 4. Het gold ook voor deze vrouw.
14: Ik moest van Dongen naar Tilburg voor de eerste keer met de bus. Nou, ik kan je vertellen, ik kwam in Eindhoven uit.
15: En dan, omdat je niet kan lezen waar je eruit moet.
14: Ja, en ik was ook toen nog niet zo van aan de chauffeur van... Kun je zeggen wanneer ik moet daar en daar zijn? Kun je zeggen wanneer ik eruit moet? Dat durfde ik toen niet.
15: Want je schaamt je dan?
14: Ja.
13: Maar het liep goed af, want deze vrouw is al jaren taalambassadeur nu en helpt anderen. Vandaag voeren schoonmakers actie voor een betere cao en tegen wat ze noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Ze trekken vanuit het hele land naar Den Haag voor een demonstratie op de Koekamp bij het Malieveld aan het begin van de middag. En wie morgen met de trein, tram, bus of metro wil reizen, krijgt waarschijnlijk een flinke uitdaging. Medewerkers in het stads- en streekvervoer en op het spoor leggen 24 uur lang het werk neer. Staking lijkt te kunnen rekenen op sympathie bij veel reizigers, maar lastig is en blijft het wel, erkent bestuurder Erik Vermeulen van FNV Stadsvervoer.
16: Wij hebben als enig machtsmiddel, als we met onze rug tegen de muur staan, hebben we een staking. Iedereen merkt het natuurlijk wel als het openbaar vervoer aan de beurt is. De mensen die hebben heel zwaar werk. En als die plannen doorgaan, ja, dan zijn zij een extreme risicogroep. We treffen ook de reiziger. Dat vinden we ook ontzettend vervelend. Wij doen het eigenlijk ook voor hen.
13: Want de bezuinigingsplannen van het kabinet treffen volgens Vermeulen iedereen die nu of in de toekomst werkt.
12: Dank je, Reinoud. We gaan naar Huub Bizet voor het weer.
17: Vandaag is er veel bewolking en vanochtend komt er hier en daar een bui voor. Later vanmorgen en vanmiddag gaat het langer regenen. De wind is zuidwestelijk, matig, wordt aan zee vrij krachtig en het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond nog wat regen, daarna komen er opklaringen vannacht en de wind blijft zuidwest tot west, matig, aan zee vrij krachtig en vannacht wordt het ongeveer 14 graden. Morgen is er af en toe zon, komen er ook enkele buien voor, plaatselijk met onweer. We hebben dan een matige tot krachtige west-noordwestenwind en ook morgen wordt het ongeveer 18 graden. Donderdag is het overwegend droog, komt er geregeld zon en wordt het 20 graden. Vrijdag een enkele bui en dan wordt het weer ongeveer 19 graden.
13: Dat was het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: The Mother and Child Reunion. Dat was Paul Simon.
1: De archiefbak.
0: En in de archiefbak gaan we naar het jaar
2: 1992.
0: Het vliegveld Ypenburg ging dicht op 20 september 1992. Ypenburg lag op grondgebied van de gemeente Rijswijk, Den Haag, Noodorp en Leidschendam. En Ypenburg was al een tijdje niet meer in gebruik en moest uiteindelijk dicht door bezuinigingen van het ministerie van Defensie. En op 28 november 1992 is René Klein te gast in het tv-programma De Schreeuw van de Leeuw. De zanger is ernstig verzwakt door de gevolgen van AIDS. Met Paul de Leeuw praat hij hier openhartig over. Deze uitzending maakte diepe indruk in Nederland. Aan het einde van het programma treedt hij op met een eigen versie van Mr. Blue, een nummer van de groep Yazoo. Het liedje wordt in 1993 een grote hit. In september 1993 overleed René Klein op 30-jarige leeftijd. En de aflevering van De Schreeuw van de Leeuw wordt onderscheiden met de Nipkow Schijf en de Bronzen Roos op het tv-festival van Montreux. En dan liefhebbers van het society-programma Glamourland kunnen hun hart ophalen. De AVRO bracht in december 1992 een videoband uit met alle hoogtepunten uit het programma. Voor 15 gulden toentertijd zie je Gert-Jan Dreugen parties en feesten afstruinen en kun je genieten van zijn droog komische commentaar. Dat klonk allemaal zo.
3: Dit horloge is dus 500.000 gulden.
4: 500.000 gulden?
5: Nou, dankjewel. Dag.
3: Ja.
5: Wij zijn er echt mensen die het kopen ook.
3: Voor het wel gekocht, ja. Ik heb een aantal klanten die in het
5: Nederlanders?
3: Nederlanders, ja.
5: Geïnteresseerd zijn, maar Nederlands komen als iets duurs
3: niet. Nee, ja, toch?
5: 500.000 gulden.
3: En zijn leeftijd van ongeveer een jaar.
5: Een leeftijd van ongeveer een jaar. Ja, zo lang kan ik niet wachten, mevrouw. Zo lang kan ik niet wachten.
6: Het was een swingende week. Benieuwd wat de volgende keer weer te genieten valt in Society Minute Nederland.

0: Ja, het is toch ongeveer het belangrijkste wat je nodig hebt. A good heart, Virgil Sharkey was dat. En inmiddels is het bijna 11:45. En dat betekent altijd zonnige muziek en ook weer een zonnige stem naast mij op de radio.
1: Nou ja, zon kunnen we wel gebruiken, toch? Ja. Ik weet niet of je het gezien hebt buiten. Ja,
0: maar het is verschrikkelijk.
1: De herfst is nu echt begonnen.
0: Ja, we mogen niet klagen.
1: We gaan er wat moois van maken zometeen. Want wat hebben we? Moois. Het is wel indrukwekkend, want het is bijna 25 jaar geleden. Na 9-11, hè. Dat is komende vrijdag. En er is iemand in Noordwijk die heeft een speciaal nummer opgenomen ter nagedachtenis aan 9-11. De gebeurtenissen in New York destijds. Dus we gaan straks eens met hem bellen. En uiteraard gaan we dat nummer ook horen. En we hebben natuurlijk de tijdmachine met die mooie prijzen. Aan het eind van de week gaat die exclusieve espresso-machine eruit. Ja, en we moeten natuurlijk bellen met Kees Stevens van De Bevers. Want ze zijn bezig met de opname van die speelfilm op Malta. Over De Bevers, hè, John De Bever. Ja, ik zie je heel vragend kijken.
0: Nee, ik zat net na te denken. Er was iets misgegaan met hem.
1: Ja, Kees is gewond geraakt op de set. En die opnames liggen nu stil. We gaan straks bellen met Malta, met Kees Stevens. Hoe het ervoor staat. En Bob Brinkman is er natuurlijk. Die gaat erop uit voor op de kaart.
0: Ja, nou, we hopen dat het allemaal meevalt met Kees, toch?
1: Ja.
0: Goed, dat straks. Dus Menno in de middag, even na 12. En wij gaan natuurlijk nog een paar muziekjes voor je draaien. Een paar platen. En straks de plaat voor 12. Ja, welke zal dat gaan worden? Ik weet het inmiddels al, want de stemmen zijn geteld. Maar jij nog niet, natuurlijk. Maar degene met de meeste stemmen, die gaan we uiteraard voor je draaien. En de keuze was Money for Nothing, Dire Straits... of het wordt Money Don't Matter Tonight van Prince. Ik hou je op de hoogte, je hoort er straks. Nu eerst Hot Chocolate en Everyone's a Winner. Yeah.

0: Everyone's a winner, baby. Dat was Hot Chocolate. En het is, we zijn toe aan de plaat voor 12 natuurlijk. Het thema was Money. Het was Money for Nothing van Dire Straits. Of Money, Don't Matter Tonight van Prince. Ja, gisteren hadden we al een overduidelijke winnaar. Vandaag is dat echt nog veel erger. Want met 87% van alle stemmen heeft Dire Straits gewonnen met Money for Nothing. Morgen weer een nieuwe aflevering van Aan de Bak. Hier is dan de plaat voor 12.
1: De plaat.
2: Voor 12.
1: Voor 12.

0: Het weekend begint op vrijdagochtend met West wordt wakker.
1: De Vrolijke Vrijdagshow!
0: Jorinda geeft het startschot tijdens de Vrolijke Vrijdagshow.
2: En dat doet ze niet alleen. Dat doet ze met jou.
0: Je mag je namelijk overal mee bemoeien.
3: Oh ja, joh!
0: Een gezellige start van je weekend met West wordt wakker. Vrijdagochtend van 6 tot 10, alleen op Radio West.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
11: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
12: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
13: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
14: De scholen zijn weer begonnen. Kinderen ontmoeten hun vriendjes, maar voor een kind met een zeldzame ziekte is dat gewone leven vaak onbereikbaar. Het Zeldzame Ziektefonds strijdt voor deze kinderen. Met uw gift financieren wij concreet medisch onderzoek en organiseren we waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. Uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer direct op zzf.nl.
13: Schrijf je in voor de Duin- en Bollenvierdaagse op dbvierdaagse.nl.
15: We zijn er zo. Weer 2 uur lang natuurlijk. Tot 2 uur met Menno in de middag. Het is 11:55. Dit is Radio West en het nieuws uit de regio. André Kolen.
16: Een bestuurder van een fatbike is in Gouda zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een vrachtwagen. Een traumaheli landde midden op een kruispunt om een arts in te vliegen. Het slachtoffer is in een ambulance onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis vervoerd. Verdere details over het ongeluk zijn niet bekend. Op het Buitenhof in Den Haag is vanmorgen een tram uit de rails geraakt. Dat gebeurde nadat de tram een stilstaande vrachtauto schampte. Er zijn geen berichten over gewonden. Sportcentrum Parkzoom in Nieuwekerk aan den IJssel is gisteravond ontruimd geweest vanwege een gaslucht. Tussen de 100 en 200 mensen in het zwembad, de sporthal en de sportschool moesten korte tijd het gebouw uit. De zwemmers in badkleding kregen een thermodeken. Meer nieuws straks om 12:30, nu het overige nieuws.
17: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.

0: The Jacksons. Can you feel it? Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West. Op deze ja, wat druilerige dinsdag. We nemen je mee naar 2 uur met zometeen wel iets bijzonders hoor. We gaan bellen met een Noordwijkse muzikant, Danny Ferdinandes. Hij heeft 25 jaar na ja, 9-11. Hè, want ja, dat is bijna zover. Dat gaan we herdenken natuurlijk. Die gebeurtenissen in New York. Dat is inmiddels alweer 25 jaar geleden. Heeft hij een nummer geschreven ter nagedachtenis daaraan. En zometeen gaan we natuurlijk dat nummer horen. En zijn verhaal daarbij. Verder de tijdmachine op weg naar die mooie hoofdprijs. Vrijdag, je moet echt even meedoen, want er staat hier een gigantisch mooie blinkende espresso-machine op je te wachten. Dat zometeen. En we hebben natuurlijk ook nog jouw plaat. Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. We halen deze week herinneringen op aan, ja, aan een vakantie. Dus heb je zo'n plaatje dat je zegt van ja, die doet me denken aan een vakantie. Of aan een zomer. Of heb je een plaat waarvan je zegt van ja, dit is echt zo'n plaatje die past bij het einde van de zomer. Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. We gaan hem draaien om 5:00 voor 2.
1: Op de kaart.
0: En Bob Rinkman is er vandaag weer voor op de kaart. Hallo Bob.
2: Hallo Menno, grote vriend. Hallo, hallo.
0: Nou, gisteren, ja, die sprint die je trok aan het einde van de uitzending.
3: Oh, dat duin op. Van.
0: Ja.
3: Oh, ik spijt aan mijn benen niet op, Menno.
0: Ja, maar we hoorden het ook. Het was, ja, ik weet dat je heel sportief bent de laatste tijd zeker. Maar ja, dit was een slijtageslag, hè?
3: Vanuit het niets dan toch ineens een sprint trekken zonder warming-up... dat is ook voor een geoefend hardloper zoals ik gewoon geen goed idee. Nee, echt niet. Nee,
0: nee goed. Nou ja, nee.
3: Dus ik voel het een beetje in mijn kuiten.
0: Ja.
3: En een beetje in mijn voetzolen ook wel.
0: Ja,
3: dus
0: ja,
3: is
0: ja.
3: Misschien een gekke plek om het te voelen. Maar
0: ik denk dat we de pijl op een massagesalon moeten gooien dan. Wat denk jij?
3: Ach.
0: Zou dat wat zijn?
3: Voor werk gemasseerd worden. Zou ik lekker vinden.
0: Nou, we doen gelijk een oproep. Heb je een massagesalon? Ben je masseur? Of liever masseuse natuurlijk, in het geval van Bob. gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. Je mag ook bellen 070-390-5454. Als je zegt, joh, ik wil Bob wel even masseren. Even die kuiten even losmaken. Het is gewoon normale massage, hè? Even toch, Bob? Voor de
3: het gaat vooral om de benen.
0: Geen erotische massage. Nee, gewoon even bellen. 070-390-5454. Of heb je een massagesalon en mag even langskomen. Dat kan ook altijd. Maar ja, we gaan natuurlijk wel, zo eerlijk moeten we zijn, ook even een pijl gooien op de kaart van onze mooie regio. En Bob, wat gaan we doen vandaag? Dit is... even kijken hoor. Oh, dat is wel leuk. Ja, we zijn hier al een tijdje niet meer geweest volgens mij. Voorhout.
3: Dat is inderdaad heel gezellig.
0: Ja,
3: leuk.
0: Nou, en wie weet is daar ook een massagesalon. Ik ga zo
3: ze zullen vast wel in Voorhout ook wel eens schurende kuiten hebben.
0: Dat denk ik ook.
3: Hey, ze gaan echt wel eens een keer naar de masseur daar.
0: Weet je wie we ook moeten bellen straks?
3: Ja, ach, die moet ook echt gemasseerd worden, hè, wel een beetje.
0: Kees Stevens gaan we bellen om 1:15. Dat is ja, Kees Stevens van de Bevers, hè, de man van John de Bever. En ze zijn momenteel op Malta bezig. Daar hebben ze ook uitgebreid over verteld hier in de uitzendingen. In Shownieuws. Met die opnames voor die speelfilm van de Bevers. Maar het ligt stil. Kees is namelijk gisteren gewond geraakt tijdens de opnames. Dat is echt serieus. En we gaan straks met hem bellen over een uur. En dan vragen we hoe het met hem gaat.
3: Ja, en ook vooral hoe het gebeurd is. Welke capriolen heeft hij uitgehaald, zodat hij nu een dag lang het werk moet neerleggen?
0: Nou,
3: ben ik
0: zeker.
3: Ook wel benieuwd
0: naar. We gaan het horen. Over een uur hebben we live contact met Kees vanaf Malta.

0: Blijft toch geweldig die muziek die Keane heeft gemaakt, hè? Band and Break hier op Radio West om 11:15. En ik zei het al, we gaan het hebben over een serieus onderwerp. Want komende vrijdag, zeg ik aan mijn hoofd, dan is het 11 september. En dan is het precies 25 jaar geleden na 9/11. De aanslagen op de Twin Towers in New York, Manhattan. En in Noordwijk is een muzikant, Danny Ferdinandus. En die heeft een emotioneel eerbetoon daarvoor gemaakt. 25 jaar na dato. En we hebben hem nu aan de lijn. Danny, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Menno.
0: Nou, we gaan het natuurlijk over dat nummer hebben. Want dat is niet alleen hier inmiddels redelijk bekend aan het raken. Maar ook in Amerika. Dat is heel bijzonder. Maar eerst maar eens even over jou, Danny. Danny Ferdinandus uit Noordwijk. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen nog van jou gehoord heeft als muzikant. Wat doe je allemaal?
1: Ik ben singer-songwriter. Ik produceer. Ik heb ook al een paar liedjes voor bekende artiesten geschreven. Voor Justin Pemelai.
0: Oh.
1: En vroeger ook voor Oscar Harris, Frank Ferrari. Maar ik ben ook druk bezig met mijn eigen projecten. Mm-hmm. Twee jaar geleden ben ik naar Engeland gegaan. Heb ik met de producer of de technicus van Bonnie Tyler mogen werken.
0: Zo.
1: In Engeland.
0: Kijk.
1: Ja, dat was echt fantastisch. Want ik was een paar jaar geleden genomineerd voor de Silver Duiper Award. Dat was voor de gospelwereld. En toen via ben ik in Engeland terechtgekomen.
0: Ja.
1: En heb ik 3 dagen bij zijn landhuis in de studio mogen werken aan een paar stukken.
0: Ja, geweldig. Maar is het ook echt jouw werk, Danny? Want ik bedoel, als ik een hit van je moet noemen, dan weet ik niet gelijk eentje te noemen, eerlijk gezegd. Maar dat geeft ook niets. Maar is het echt je werk? Is het je beroep?
1: Nou, het is altijd mijn beroep geweest, altijd vroeger. En toen ben ik even in een dipje geraakt. Wie mij kent, ik ben ook wel een paar keer op tv geweest. Ik ben ik ben het akloos geweest vroeger.
0: Ja. Ja.
1: En toen ben ik weer er bovenop geknapt en gekomen. En toen ben ik weer aan de muziek begonnen. En nu gaat het weer hartstikke goed.
0: Ja. En heb je een studio aan huis in Noordwijk?
1: Ja. Maar dan werk ik er wel uit met anderen. Mocht het gemixt worden, dan doe ik dat weer via andere studio's.
0: Ja, precies. Nou goed, in die studio en ook misschien in andere studio's bedacht jij opeens van, ik moet een nummer uitmaken over 9/11. Dat is de single 9/11, 25 years ago is dat geworden. Waarom vond je het belangrijk om dat te maken?
1: Nou, ik zal het even uitleggen, want ik weet niet of je mijn persbericht of
0: uiteraard,
1: goed hebt gelezen.
0: Zeker, maar je mag het zelf vertellen.
1: Oké, het was namelijk zo, 25 jaar geleden had ik het liedje al. En mm-hmm. toen had ik het, ik wist dat er in New York benefietconcerten werden gehouden, 1 jaar na dato. En toen had ik de benefietconcerten organisator gesproken. Hij zegt, nou stuur maar op. En dan moet je het wel voor de 31 mei opsturen. En dan die week ga je hier met allemaal bekende artiesten. Maar dan moeten we het eerst beoordelen natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar toen had ik mij... iemand anders wilde het zo graag zingen. En ik ben altijd zo toegankelijk. Ik zeg, nou ga jij maar zingen. Maar we waren eigenlijk te laat voor de deadline. En toen heb ik het toch opgestuurd naar Amerika. En toen kreeg je... Maar ik had beide versies gedaan, van die andere persoon en van mij. En ze waren onder de indruk juist van mijn versie.
0: Ja.
1: En die versie die is nou opnieuw, zeg maar, officieel uitgebracht.
0: En ook in Amerika. En het heeft indruk gemaakt, hè? Want ik begreep dat ze daar met tranen in de ogen in New York naar die versie hebben geluisterd van jou.
1: Ja, ze hebben echt in Amerika... ik heb een brief gekregen en er stond, we're crying at the office. Voor de second song. En dat was mijn versie. En dat heeft me altijd bijgehouden. Toen dacht ik, als ik het ooit uitbreng, doe ik het 25 jaar na datum. Want dan is het weer helemaal hot.
0: Ja.
1: En ik denk, en ook tegenwoordig met al die oorlogen. Ik denk, misschien is dit ook weer een teken van mensen. Maak geen oorlogen, dus zo erge dingen. Misschien kunnen ze hierbij stilstaan.
0: Dat is een mooie boodschap. Het is ook een heel troostend nummer, hè? Daar heb je het ook voor geschreven. Om mensen toch te troosten in die ellende die toen ook ontstond.
1: Ja. En ook... Oh, sorry.
0: Nee, ga verder. Wat wil je zeggen?
1: You are always in my heart, you and I will never part. ze zullen altijd in je hart blijven.
0: Ja, nou,
1: dus
0: zo is het.
1: Nooit scheiden.
0: Nou, daarvoor vond je het belangrijk om dit nummer te maken. Om troost te bieden in de nasleep van die verschrikkelijke gebeurtenissen daar in New York. Die aanslagen op de Twin Towers. En nu, 25 jaar later, heb je het nummer opnieuw uitgebracht. Zelf uitgebracht. En in Amerika is het inmiddels ook bekend. Weet jij ook of, want er wordt ontzettend veel herdacht deze week in Amerika. Er wordt natuurlijk uitgebreid bij stilgestaan. Meer dan andere jaren. Omdat het 25 jaar geleden is. Wordt dat nummer ook nog ergens gebruikt tijdens een van die herdenkingen?
1: Ik heb heel veel contacten gehad. Of per e-mail naar diverse radiozenders. Ook voor grote radiozenders. En ook zelfs naar de New York Times. Heb ik het gewoon gestuurd. Mm-hmm. En ja, het kan altijd langer duren. Maar ik denk wel dat ze dat er een of andere manier misschien wel aandacht wordt aan besteed.
0: Nou, mooi. Dat zou heel mooi zijn. We gaan hem draaien, Danny. En mooi dat je dit doet. En of het nummer nou succesvol wordt of niet, of wat dan ook. Als maar sommige mensen het horen die het goed kunnen gebruiken. En dan hoef je niet eens per se betrokken geweest te zijn bij die verschrikkelijke gebeurtenissen. Maar
1: nee.
0: Het geldt ook voor wat je net ook zei. Iedereen die in een ellendige tijd zit, of het nou oorlog is of privé. Het kan je troosten, dit nummer.
1: Ja, zeker.
0: Nou, zo is het. We gaan hem draaien. Uit Noordwijk, Danny Ferdinandus met 9/11, 25 years ago. Dankjewel, Danny.
1: Dankjewel, succes.
0: Dankjewel, jij ook.

Ja, vanaf nu dus te streamen ook Danny Ferdinandus. En dat mooie nummer 9-11, 25 years ago. Dat allemaal natuurlijk ter nagedachtenis van de gebeurtenissen. 25 jaar geleden, bijna 25 jaar geleden, daar in New York. Zometeen gaan we het tweede half uur in. En dan hebben we natuurlijk Bob Brinkman vanuit Voorhout voor op de kaart. En we gaan de tijdmachine starten, hè? Ja. Zeker, met die mooie prijs, die hoofdprijs, die espresso-machine, die gaat eruit, hoor. Dit is ABBA.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Dus jij wil naar Egypte?
4: Ja, met NAV.
3: En waarom NAV?
4: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
3: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
4: Tuurlijk.
3: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
4: Jazeker.
3: Cairo en de piramide?
4: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
3: Top, ik ga mee.
5: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nav.nl.
6: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op GROW rijopleiding.

0: Leidingen.nl. Let's grow!
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
4: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
5: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
6: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
4: Zoals ik al zei, klas herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
7: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
8: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
9: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
10: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
11: Het is precies 12:30, Radio West. Het nieuws uit de regio, André Kool is er.
12: Goedemiddag. Een bestuurder van een fatbike is in Gouda zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een vrachtwagen. Midden op het kruispunt landde een traumahelikopter om een arts in te vliegen en het slachtoffer is in een ambulance onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gevoerd. De aanrijding gebeurde op de kruising van de nieuwe Gouwe OZ met de Industriestraat en de burgemeester van Hofwegen Singel. Verdere details over het ongeluk zijn niet bekend. De week van lezen en schrijven begint vandaag en daarin wordt extra aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. 1 op de 5 Nederlanders heeft moeite met lezen, schrijven of rekenen. In Katwijk is het zelfs 1 op de 4. Gold ook voor deze vrouw.
13: Ik moest van Dongen naar Tilburg voor de eerste keer met de bus. Nou, ik kan je vertellen, ik kwam in Eindhoven uit.
14: En dat je niet kan lezen waar je eruit moet.
13: Ja, en ik was ook toen nog niet zo van de chauffeur van... Kun je zeggen wanneer ik moet daar en daar zijn? Kun je zeggen wanneer ik eruit moet? Dat durfde ik toen niet.
14: Want je schaamt je dan?
13: Ja.
12: Ja, nu is ze al jaren taalambassadeur. Hartstikke goed en helpt ze anderen. Schoonmakers die voeren vanmiddag actie voor een betere cao... en tegen wat zij noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Ze trekken vanuit het hele land naar Den Haag... voor een demonstratie op de Koekamp bij het Malieveld. En als je morgen met de trein, tram, bus of metro wil reizen... dan wordt dat een flinke uitdaging. Medewerkers in het stads- en streekvervoer en op het spoor... leggen 24 uur het werk neer. Staking lijkt te kunnen rekenen op sympathie bij veel reizigers... maar lastig is het wel, erkent ook bestuurder Erik Vermeulen. Hij is van FNV Stadsvervoer.
15: Wij hebben als enig machtsmiddel, als we met onze rug tegen de muur staan... hebben we een staking. Iedereen merkt het natuurlijk wel als het openbaar vervoer aan de beurt is. De mensen die hebben heel zwaar werk. En als die plannen doorgaan, ja, dan zijn zij een extreme risicogroep. We treffen ook de reiziger. Dat vinden we ook ontzettend vervelend. Wij doen het eigenlijk ook voor hen.
12: Ja, want de bezuinigingsplannen van het kabinet treffen volgens Vermeulen iedereen die nu of in de toekomst werkt.
11: Huub Mizee, goedemiddag.
16: Goedemiddag, Menno.
11: Nou, daar is hij dan, de regen, hè? Want je had het gisteren al uitgebreid ons geïnformeerd daarover. Ja, daar moeten we even doorheen vandaag.
16: Het is even wennen. Ja. Gisteren 5, 26 graden en het is nu, 10 graden lager, 15,5. Ja, het regent, motregen, veel bewolking. Een matige zuidwestenwind, herfstweer. Depressie bij Schotland, fronten die passeren. In ieder geval vandaag overdag een actief front. Dus het blijft heel eerlijk gezegd tot in de avond regenen en motregenen. Ja, nou ja, je weet het, hè, we kunnen die regen wel gebruiken, hoor. Dus dat is de andere kant. En misschien wordt het nog even 17 graden. Maar voor de rest is het gewoon, vooral binnen blijven misschien wel. En dan vanavond nog wat regen, dan... dan trekt het front weg, komen er enkele opklaringen. Heel misschien nog een buitje vannacht, maar dan is het toch wel wat droger. De zuidwest tot westenwind is ook dan matig, aan zee vrij krachtig. En vannacht wordt het ongeveer 15 graden. Maar zo rondom het Groene Hart, iets verder van zee, wordt het een graad of 12. Dus de nachten worden ook alweer ietsje koeler. En dan de morgen, ja, dan is er wel af en toe zon. Maar dan komen er ook echt wel aardig wat buien voor, hoor. Plaatselijk met onweer. Pas later op de dag neemt die buiigheid af. Dus morgen, ja, het is zo'n dag dat openbaar vervoer staakt. En dan kan je misschien wel met de fiets. Nou ja, dan moet je de regenkleding aan. Voor de rest, een west-noordwestenwind morgen. Matig tot krachtig, 17, 18 graden. Maar gelukkig kunnen we donderdag opdrogen met z'n allen. Het is dan op de meeste plaatsen droog, af en toe zon. En dan wordt het plaatselijk alweer 20 graden.
11: Kijk.
16: En vrijdag wel weer wat meer bewolking, kans op een bui, later opklaringen, 20, 21 graden. En het weekend en volgende week? Ja. Nou, een kleine verrassing misschien straks over een uur, wie weet.
11: Oh, oké, en over een uur.
17: Jouw plaat.
11: Ja, zeker. Want we zoeken sinds gisteren in jouw plaat je vakantieherinnering. Je hebt vast wel zo'n plaatje die je zegt van, oh, dat doet me weer terugdenken aan toen ik in Griekenland was of in Spanje of gewoon lekker op de Veluwe of toen was ik verliefd. Of, afijn, die mag je opsturen. En je mag ook een plaatje opsturen en je zegt van, nou, dat is echt zo'n plaat die je bij het einde van de zomer hoort. Dus, Huub, jij bent over een uur.
16: Jazeker.
11: En de rest mag mailen naar menno@omroepwest.nl. Tot zo, hè.
16: Jo.
12: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: Menno in de middag.
11: Nou, Dree, speciaal voor jou als liefhebber van het Nederlandstalige betere lied.
12: Ja, maar Rutger van Barneveld is natuurlijk een topgozer. Ja, hij heeft een prachtige bril ook. Daar ben ik wel jaloers op dat hij dat sowieso op durft te doen. Ja. Zwoele zomernachten. Ja, ik kan er uren over vertellen, maar ja.

0: van Barneveld. Ja. En wat een hit voor hem. En we gaan naar Bob Brinkman. Die is in Voorhout. Bob.
1: Ja, hallo. Ja,
0: goedemiddag. Nou, we hadden het over die massage die je nodig hebt. Na die enorme sprint die je gisteren live hier in de uitzending hebt getrokken richting het strand. Om dat toch maar even te halen. Ik heb er 3 gevonden in Voorhout.
1: Oh, dat meen je niet.
0: Onder andere een Thaise massage. Ik denk dat daar toch wel de voorkeur voor uitgaat. Even kijken, we maken vandaag nog een afspraak. Nou, ja. Diepe ontspanning met warme stenen die spieren versoepelen en het lichaam tot rust brengen. Bij ons kunt u terecht voor Thaise massage met kruidenstempelmassages.
1: Ja. Menno, ik lig al op een tafel, hè?
0: Echt waar?
1: Ik zit nu met mijn hoofd in zo'n gat op zo'n tafel.
0: Echt?
1: Jawel. Ja.
0: Waar ben je?
1: En bij Halbe Jan. En Halbe Jan is sportmasseur in Voorhout. Ja. Ga ik heel even mijn hoofd optillen.
2: Halbe, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ah, ja, ik heb een beetje last van mijn kuiten, Halbe.
3: En hoe komt dat?
2: Ik heb gisteren, ja, dat is ook wel een dom verhaal eigenlijk, maar ik moest per se van de presentator in de studio nog de zee zien.
0: Ja.
2: En ik dacht van, ja, ik voelde dan zo'n werkdruk ook door die man. dat ik, ja, ik ga maar een sprintje trekken, dacht ik. Maar dat was zonder warming-up uit het niets.
3: Ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen dat je dan spierpijn hebt. Want ben je een geoefende hardloper?
2: Ja, nou ja, ik ren ongeveer... Ik kan 6,5 kilometer in één keer lopen met warming-up.
3: Oh, dat is best wel goed, ja. Maar ik kan me voorstellen, als je gisteren naar de zee bent gelopen... door het strand heen, dat dat toch iets zwaarder is dan normaal. En had je ook goede loopschoenen aan?
2: Nee, ik had gewoon mijn werkschoenen aan. Dat zijn die bergschoenen die daar staan. Die heb ik altijd aan, zodat ik door elk ondergrond kan lopen... zonder dat mijn witte sneakers vies worden. Dus ja, nee, eigenlijk ook niet.
3: Ja, maar goed, dan heb je waarschijnlijk niet het juiste schoeisel aangehad. En kan ik me wel voorstellen dat de kuitspieren extra belast zijn.
2: Kunt u even kijken, Halbe?
3: Oh, ja, ja, tuurlijk. Goed, ja. Ja, ik ga wel even voelen.
2: Ja, ga maar even voelen. Dan ga ik hier weer met mijn hoofd zo in die tafel.
0: Nou, dan ben ik heel benieuwd wat hij van die kuiten vindt natuurlijk. Hè. Of ze echt vastzitten of dat er je wordt toch nu een beetje aanstelt kuiten... misschien.
4: Wat zegt je, Halbe?
3: Is dit gevoelig?
2: Ik ga even voelen. Oeh. Oeh. Nou, oprecht wel een beetje, Halbe.
4: Ja.
2: Oh, ja, daar vooral.
4: Zo.
0: Waar knijpt hij stukje... nu?
2: Ah, hij knijpt in mijn kuiten.
0: Oh, ja.
2: Echt van dan mijn hiel naar mijn achterknie. Heet dat een achterknie? Ik ben niet zo goed in het menselijk lichaam. Oh, ja, het is ook wel een lekker gevoel, Halbe. Maar het schuurt een beetje tegen de pijngrens aan. En nu gaat hij met zijn vlakke hand over mijn kuit. Wat voel jij, Halbe?
3: Ja, ik voel toch wel een beetje verhoogde spiertonus, zoals we dat noemen, spierspanning. En het kan heel goed zijn dat er wat afvalstoffen opgehoopt zijn.
0: Oh ja.
3: Of dat er een knoop in de spieren zit, in de kuitspieren.
2: Oh god, afvalstoffen in mijn kuiten. Wat moet ik daartegen doen?
3: Ja, naar een masseur gaan die kuitspieren masseert.
2: Nou, dat komt goed uit.
3: Ja, zeker. Dat komt heel goed uit.
2: Ja, nee, maar dat snap ik. Nou, fijn dat Halbe in ieder geval even de diagnose doet. Maar ik heb nog nooit gehoord van afvalstoffen in mijn kuiten. Halbe, heb je veel mensen op de tafel liggen zoals ik met afvalstoffen in de kuiten?
3: Jawel hoor, ik heb een aantal sporters onder behandeling. Hardlopers, wielrenners. En die hebben inderdaad ook na het sporten wel wat afvalstoffen in de spieren die ze er graag uit gemasseerd willen hebben.
2: Oh. Ja, ik zou dat graag... Zou dat kunnen nu, Halbe, of ben je druk?
3: Nee, dat kan op zich wel even.
0: Oh, nou, ga dat dan even doen. Dan horen we zo meteen hoe het is afgelopen. En wel even scheiden dat afval natuurlijk. Ik weet niet wat er uit je lijf komt, maar...
2: Ik heb geen idee. Nee, moet er ergens een kraantje worden aangelegd... zodat het afval dan ergens weg kan lopen?
3: Nou, dat wordt door het lichaam afgevoerd.
0: Ah, oké.
2: Hoe komt het dan naar buiten?
0: Ja, hou maar, Bob, dat snappen we.
2: Dat hoeft u niet te weten.
0: Hey, tot over een minuutje of 20. Hè? Dan kijken we hoe je het hebt doorstaan. Die enorme massage daarin voorhoudt, Bob.
2: Tot over 20 minuten. Tot zo.
5: De Radio West tijdmachine.
0: Oh. Nou goed, het is zover. Je mag bellen 070-390-5454. We hebben echt een mooie hoofdprijs. Komende vrijdag gaat hij eruit. Heb je 3 vragen goed, dan maak je kans op een gigantische espresso-machine. Een koffieautomaat, echt blinkend en wel. Kan mooi in je keuken staan en geeft lekkere koffie. Dus ja, doe even mee. 070-390-5454. En als je mijn enige vraag goed hebt, dan heb ik al ook echt een hele leuke prijs uit die grote Omroep West prijzenkast. Dus nu bellen 070-390-5454. 390-5454. Hey, Enrique Iglesias en Baila Mos.

0: Ja, de zomer is dan eventjes voorbij. Mooie weer komt wel weer terug, en zei Huub, eind van de week. Maar goed, de muziek blijft wel lekker zomers, hoor. Enrique Iglesias en Bailamos.
1: De Radio West tijdmachine.
0: We gaan naar Den Haag, naar Peter Hoek. Hallo, Peter.
2: Hallo, Menno.
0: Hallo. Ja, zit je een beetje eenzaam en alleen voor het raam naar die regen te kijken die tegen de raam aanklettert zo aan het eind van de zomer? Valt het mee?
2: Nee, valt wel mee. Ja? Ik ben hier gezellig met mijn vrouwtje, dus... En het is nou momenteel weer droog.
0: Ja, joh. Dus. Kijk, de zomer voorbij is altijd een beetje een dingetje of zo, maar het is ook altijd wel lekker, dan komen die donkere dagen eraan, dan wordt het weer gezellig binnen, vind je niet?
2: Lekker voor de bollen.
0: Ja,
2: lekker
0: toch?
2: Voor de, ja, oh, mevrouw zegt lekker voor de bollen. Die hebben van de week 380 bollen in de voortuin geplant.
0: Oh ja, ja, dat is ook weer de tijd ervoor. En dan heb je in het voorjaar natuurlijk weer een groot feest in je tuin.
2: Ja, allemaal tulpen. Ja.
0: Hey, maar ja, mevrouw Hoek bemoeit zich er ook gelijk mee nu, begrijp ik.
2: Ja, dat ken niet anders, hè.
0: Hoe heet mevrouw Hoek?
2: Sandra.
0: Sandra. Nou, Sandra en Peter, jullie mogen meedoen voor die enorme koffiemachine. Hebben jullie nog ergens een plekje in de keuken om hem neer te zetten als je hem wint, vrijdag?
2: Nou, we hebben er eentje, maar die gaat lekker. Dus het zou mooi zijn als we hem zouden winnen vrijdag. Maar dan moet ik eerst nog de drie vragen
0: opnemen. Ja, drie vragen. Nou, Peter, ik ga je er doorheen loodsen. We zijn aangekomen, ik weet niet hoe oud je bent, Peter. We zijn aangekomen in 1967. Heb je iets met dat jaar?
3: Ben ik geboren.
2: Ja. Mijn vrouw is toen geboren en ik kom uit 1960 zelf.
0: Oh ja, oké. Okay. Nou goed, misschien weet je er nog iets van. Jongen, we loodsen je er wel doorheen. Zitten jullie er allebei goed?
2: Okay.
0: Goed voor zo? Ja, aan de keukentafel nu. Hoe ziet het eruit? Wat moet ik me erbij voorstellen?
2: Nou, we staan in mijn kamertje, waar een beetje naar computers te kijken. Maar we staan er relax bij.
0: Ja, oké, maar je hebt een hulplijn, dus je hebt de computer aan staan om wat op te zoeken.
2: Ja, als het maar... We gaan wel kijken hoe ver we komen.
0: Nou, zo is het, Peter. Nou, oké. Hou je goed vast. We zijn aangekomen dus in 1967. En in dat jaar wordt er voor het eerst reclame uitgezonden op de Nederlandse televisie. 6 dagen in de week. Welke dag niet?
2: Op zondag.
0: En vraag 2. Welke politieke partij is een jaar geleden opgericht en doet in 1967 voor het eerst mee met de Kamerverkiezingen? Dus opgericht in 66 en doet dan in 67 voor het eerst mee met de Kamerverkiezingen. In 66 opgericht. Welke partij?
2: Ja.
0: In 66 opgericht.
2: Ja, je maakt het me wel heel moeilijk, hoor.
0: In 66 opgericht.
2: Ja, ik zou zeggen D66.
0: Ja, wie weet. En welke Belgische zanger geeft in 67 zijn laatste concert? Ik kan een stukje van hem laten horen. C'était tout temps où Bruxelles rêvait. C'était tout temps du cinéma. Ja, een grootheid. Welke Belgische zanger geeft dus zijn laatste concert omdat hij bang is om zijn artistieke scherpte te verliezen? Hoe heet deze man?
2: Nou, slime uit dat je
3: dat. Jean-Paul!
0: Nou.
2: Dat zou ik echt niet weten.
0: Echt niet? Nee, kan ik je nog een beetje helpen? Ik weet het eigenlijk niet. Zijn achternaam lijkt op Bril. Nu ga ik je wel heel erg helpen, hoor.
2: Bril?
0: Ja?
2: Jacques Bril? Jacques Bril?
0: Nou, wie weet!
1: Je hebt
0: 3 vragen. De jury rekent het nog goed ook. Ach, ik hoorde je echt Jacques Bril zeggen. Maar goed, oké, Jacques Bril, dat was hem inderdaad. Ja. Nou, vooruit. Omdat het zo'n druilerige dinsdag is, ben je een beetje geholpen vandaag.
2: Maar
0: het is je van harte gegund. Je hebt 3 vragen goed. Jacques Bril, D66, haalde trouwens 7 zetels toen in dat eerste jaar. En zondag, toen mocht er geen reclame uitgezonden worden.
2: Nee.
0: Ik feliciteer je sowieso met een mooie puzzel van Leiden. Met het West-logo er ook op. En dat is een exclusief ding van 1000 stukjes. Kan je lekker gaan doen aan de keukentafel. En wie weet, vrijdag in de finale bij Bas. Tussen 4 en 7 hier op West. Win je misschien wel een koffiemachine.
2: We wachten er toch mee. Nou, hartstikke bedankt.
0: Dag allebei, fijne dag.
3: Oké.
0: Kijk, en vanmiddag tussen 4 en 5 bij Bas. Nieuwe ronde in de tijdmachine. En dit komt uit 67.

0: Dit is Menno in de Middag. Eerder te horen op Radio West.
1: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat dat hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
2: Het ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans. Alsof ze danspasjes doen met elkaar.
3: Wacht, dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen. Natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan. Alsjeblieft.
2: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die flamingo heeft. En die denkt, nou, lekkere flamingo-dijkjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo'n beetje die veren op. En die denkt, nou, niet doen, niet doen. En dan gaan die vleugels bijt van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Ik doe nog een. Die zet nog een mooie stem op. En die knipoog. Ik zie ineens een knipoog, inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou, dat vrouwtjesflamingo die zwicht natuurlijk. Dat snap je. Ja. Dat begrijp je. Ja, die denkt inderdaad van oelala, wat is dit voor een leuke man, zeg. Potverdorie, zeg. Hey.
3: Goed zo, genoeg.
2: Nou, en dan gaan ze, ja.
3: Het is helemaal duidelijk, ja. Bob. Tot zo, hè.
2: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken, eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig.
3: Na zo'n
2: vrijpartij. Ja, precies. Ja.
0: Radio West, altijd.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
9: Zometeen het tweede uur Menno in de middag. Dan bellen we onder andere met Kees Stevens van de Bevers. Hij is gewond geraakt tijdens filmopnames. Dat zometeen. En dan hebben we ook nog Bob Brinkman natuurlijk op locatie. Maar het is nu 1 uur. Radio West. Het nieuws uit de regio met André Kolen.
10: Een bestuurder van een fatbike is in Gouda zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een vrachtwagen. Het gebeurde op de kruising van de nieuwe Gouwe OZ met de Industriestraat en de burgemeester van Hofwegen Singel. Op het kruispunt landde een traumaheli om een arts in te vliegen en het slachtoffer is uiteindelijk met een ambulance onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft afgelopen nacht iemand aangehouden aan de Helineweg in Hillegom. Op straat werd bij deze persoon een explosief gevonden. Dat was vastgeplakt aan een fles met brandbare vloeistof. De omgeving werd vanwege het gevaar ruim afgezet. Specialisten van de politie onderzochten het explosief en de fles en stelden deze veilig. Sportcentrum Parkzoom in Nieuwerkerk aan den IJssel is gisteravond ontruimd geweest vanwege een gaslucht. Tussen de 100 en 200 mensen in het zwembad, de sporthal en de sportschool moesten korte tijd het gebouw uit. Zwemmers in badkleding kregen een thermodeken. Meer nieuws straks om 2:30, nu het overige nieuws.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
12: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
13: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
14: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
15: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
14: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
15: Al 100 jaar.
14: Van der Geest.
15: Dat is verhuizen en meer.
12: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
16: voordeeluitjes.nl.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
17: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
19: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.

0: Doe maar en smoor verliefd. Tweede uur Menno in de middag op deze dinsdag. Leuk dat je luistert. We begonnen natuurlijk met de Beatles. Zometeen bellen we met Malta. Want daar zijn de opnames bezig voor de speelfilm van De Bevers. Nou, we hebben John De Bever en Kees Stevens natuurlijk regelmatig hier in de uitzending. Maar vandaag staan die opnames op een laag pitje. Want Kees Stevens is gisteren gewond geraakt bij die opnames. En we gaan zo eens even bellen met Kees om te vragen hoe het met hem is en hoe het verder gaat met de film. En ondertussen mag je ook mailen naar menno@omroepwest.nl. Dat is het mailadres. Als je een plaat aan wil vragen voor jouw plaat. Het thema deze week is een plaatje waar je vakantieherinnering aan hebt. Of een plaatje waarvan je zegt van nou, dat past wel bij het einde van de zomer. Dat geeft me echt dat gevoel. Gewoon even mailen. menno@omroepwest.nl. En we eindigden net in een massagesalon bij Bob Brinkman in Voorhout. Voorhout, de bestemming van Op de Kaart vandaag. En ik ga er helemaal rustig van praten. Want Bob had wat last van zijn kuiten. Afvalstof in zijn lijf. En hij liet zich net masseren. 20 minuten lang. We zijn even bij hem weggegaan. Hoe is het nu, Bob?
1: Hi, Menno.
0: Hi. Maar je bent helemaal zen, zo te horen ook.
1: Helemaal relaxed.
0: Ja. Ben je al je afvalstoffen kwijt?
1: Er zit geen afvalstofje meer in mijn lijf.
0: Hoeveel kilo ben je afgevallen?
1: 38.
0: Ja, dat zijn wel een paar vaten die nu voor de deur staan bij die masseur.
1: Zeker weten. Ja, ze zijn op te halen in Voorhout voor fans eventueel.
0: Oh, fans. Oh ja, heel goed. Hey, maar wat heeft hij bij je gedaan?
1: Hij heeft heel even mijn kuiten los gemasseerd. Dat was oprecht wel heel erg lekker, maar hij moest ook door met zijn dag. En dat snap ik natuurlijk ook wel. Ja. Dus,
0: waar ben je dan nu met deze muziek?
1: Oh, ik zit gewoon in de auto. Oh. Ik ben doorgereden naar het centrum van Voorhout. Want de Oranjefeesten die zijn ook bezig, Menno.
0: Ja, zeker.
1: Dus het is tijd om uit te stappen. Met kuiten van rubber op dit moment. Maar goed, ik ga gewoon vrolijk verder. Hij had nog wel, dat wist ik helemaal niet, maar Halbe Jan, de sportmasseur waar ik net was, een leuke tip. En ik denk dat jij die tip ook nog wel te harte zou willen nemen. Mm-hmm. Want wist jij dat je het beste, voordat je naar een masseur gaat, heel veel water moet drinken.
0: Ja,
1: oh, dat wist je.
0: Toevallig wist ik dat. Ja, nee, dat wist ik
1: helemaal niet. Want dat komt
0: jij zat aan de witte wijn natuurlijk voordat je ging.
1: Ja, of bubbels, wat er maar voor handelen was. Ja. Maar dat komt omdat je dan heel snel gaat plassen.
0: Ja.
1: En wat komt er dan uit je lichaam?
0: De afvalstoffen, ja.
1: Voilà. Dat is heel erg grappig.
0: Dus, maar goed, jij hebt dat niet gedaan. Dus nu, hoe gaat dat dan nu in je lichaam? Dat hoopt ons toch een beetje op.
1: Het zit er nog eigenlijk.
0: Ja. Nou, weet je, bij die Oranjefeesten is vast wat te drinken daarin vooruit.
1: Oh, dat denk ik ook. Ja, ik ga zo meteen naar een cafeetje. En daar was ik vorig jaar ook. Maar het was vorig jaar zo gezellig dat ik dacht van ik ga gewoon weer kijken of het zo gezellig is. Want op dinsdagmiddag is altijd de bejaardensoos.
0: Ja.
1: Op de Oranjefeesten in Voorhout. Met een zangertje en koffie en cake
0: gezellig.
1: En thee. En misschien een advocaatje. Dus daar ga ik kijken, Menno, over een half uurtje.
0: Lijkt me een goed idee. Tot zo. En wat leuk, hè, dat er zoveel feesten ook nog in het najaar zijn in al die dorpen en steden in onze regio. Dat is mooi, hè, Bob?
1: Weer of geen weer, de feesten gaan verder. Dat is
0: zo
1: echt top. Ik reed net langs de kermis die wordt opgebouwd. Die gaat vanaf donderdag open hier voor de kerk. Een groot podium wat wordt neergezet op dit moment. Dus mooi om te zien dat doorgaat.
0: Leuk. Ja. Oké, we komen zo bij je terug in Voorhout. Over een half uurtje kijken hoe dat gaat bij die Oranjefeesten. Zometeen dus contact met Malta, met Kees Stevens van de Bevers. En dit is die mooie van Direct. Soldier on.

0: Vorige week stonden ze nog op het strand van Scheveningen tijdens Live on the Beach Direct. En wat een prachtige plaat blijft hier toch. Soldier On. Het is 1:15, Radio West. En we gaan contact zoeken met Malta, waar de Bevers, John de Bever en Kees Stevens, druk bezig zijn met de filmopnames voor een speelfilm die begin volgend jaar verschijnt. Maar er is een kink in de kabel. En ja, niet zomaar één, want we zijn er best van geschrokken. Kees Stevens die is namelijk gisteren gewond geraakt tijdens de opnames van die film. Ja, daar moeten we meer van weten. Kees, goedemiddag.
1: Mag je mij gewoon altijd bellen, dat weet je, hè?
0: Ja, ja, nee, tuurlijk, Kees. Ja, want we waren
1: nee,
0: best...
1: Nee, het gaat goed, hoor.
0: Ja?
1: Ja, het was wel even een dingetje. We zijn natuurlijk op Malta om de film op te nemen. En in de beroemde studio's van Malta, waar Game of Thrones en Gladiators opgenomen zijn, dus mochten wij ook te gast zijn.
0: Ja.
1: Maar het is extreem heet hier op Malta.
0: Ja.
1: Dus wij waren met een 70-man crew en 60, 75 fans zijn hier. Dus met een grote groep, heel heet. En ik dacht, nou, ik ga heel even rustig zitten. En ik ga zitten en ik dacht, nou, die mensen moet ik insmeren, die verbranden, die moeten water hebben. En toen hoorde ik Kees op set en ik sta op en ik draai me om en ik loop zo tegen een ijzeren balk op.
0: Nee!
1: Ja, dat heb ik weer, ja.
0: En wat gebeurde er toen? Wat had je?
1: Nou, ik dacht, we gaan gewoon door. Het liefste wilde ik gewoon doorgaan, maar een wenkbrauw bloedt heel erg.
0: Ja.
1: En door die hitte, ja, dan wordt het toch wel een beetje een flauwte. Dus nou ja, een heel gedoe. Nou, de dokter zei, je moet er echt naar laten kijken, want het is gewoon te groot om...
0: Ja.
1: Om het niet te laten hechten, zeg maar. Dat is gewoon zonde. Dus nou, toen waren we bij Malta in het ziekenhuis beland.
0: Ja.
1: En dan begint eigenlijk het echte drama.
0: Wat dan?
1: Daar heb ik 5 uur gezeten.
0: Nee joh.
1: En toen was ik nog niet geholpen. Ja.
0: Hoe kan dat dan?
1: En toen zei ze, nou ja, dat is denk ik hoe het hier werkt. Ik weet het ook niet. Ik heb van alles meegemaakt. Dus toen zei de productie van de film, nou, we gaan een privékliniek zoeken. Nou, en dit ga je niet geloven. Toen kwamen we dus bij de auto.
0: Ja.
1: En dan zaten wielklemmen omheen.
0: Oh jee, de wet van Murphy. Ja, dan gaat ook alles mis, hè? Ach.
1: Ja, dus en toen heb ik dus 2 uur in de privékliniek gezeten. En hebben ze het uiteindelijk schoongemaakt en geplakt en geëcht. En nou ja, nu een beetje hoofdpijn. En we gaan weer door.
0: Ja, is dat zo? Gaat dat gewoon weer door? Want je hebt natuurlijk een enorme pleister of een wond op je hoofd. Kun je dan wel in die film
1: nog
0: spelen?
1: Het is echt ongelooflijk dat je niks ziet.
0: Oh.
1: En ik kom hier net mensen tegen, die hebben het zien gebeuren. Die zeiden, Kees, dit kan gewoon niet. Dus ik ben precies op die wenkbrauw. Nou, en daar zitten natuurlijk haar op, dus dan kunnen ze zo wegwerken.
0: Ja.
1: Dus je ziet er niks van. Daar was ik natuurlijk ook heel bang voor. Want ja, je bent natuurlijk in een grote productie, dus je wil ook niet dwars liggen.
0: Ja.
1: Maar we gaan gewoon... vandaag is een feestdag op Malta, dus dan vanmiddag is er alleen maar optredens van alle artiesten. Dus gaan we zingen voor de mensen. Nou, Polonaise met hoofdpijn hebben we ook nog nooit gehad. Dat bevalt.
0: Ja.
1: En morgen gaan we om 6:15 staat de bus weer, gaan we weer gewoon naar set en gaan we weer heel aan de gang. Dus ik heb eigenlijk nog geluk gehad. Ja.
0: Nou, dat kun je zeggen, zeg. Want ja, dat kan aankomen, zo'n ijzeren paal waar je tegenaan loopt. Is John geschrokken? Of?
1: Nou, iedereen was wel geschrokken. En vooral omdat je dan bloed ziet. En kijk, en dat valt achteraf dan uit, valt dat mee. Maar het kan natuurlijk heel anders aflopen. Kijk, en we zijn gewoon ontzettend druk. En je wil alles goed doen voor die mensen. En je wil je tekst kennen. We zijn natuurlijk helemaal geen acteur. Dus je wil ook gewoon echt je best doen.
0: Ja.
1: Nou ja, en dan gebeurt er zoiets. En dan denk je, hè, verdorie toch. Dus er zijn ook 2 scènes die we niet hebben kunnen doen. Dus die zullen ingehaald moeten worden. Dus ja, het is best wel een dingetje.
0: Ja.
1: Best wel een gedoe. Maar dan gaat gezondheid boven alles. En gaan we morgen gewoon weer verder.
0: Nou, gelukkig is dat goed afgelopen. Je klinkt in ieder geval heel, heel vrolijk. Dit krijgen we natuurlijk niet te zien, dit incident in die film natuurlijk. Maar wel in die real-life show van je natuurlijk, hè?
1: Of, ja, die waren heel blij. Ik zag één cameraman helemaal springen. Die was helemaal gelukkig.
0: Dat snap ik, ja. Ja, dat past er mooi in natuurlijk in jullie soap.
1: Ja, het is natuurlijk gewoon reality. En ze waren er toevallig bij. Ze hebben niet het moment dat het zover is, maar wel de rest van de dag gevolgd.
0: Oh.
1: Ja, dat is natuurlijk ook reality. En dat is natuurlijk hoe ons leven is. En dat wordt dan meegenomen daarin natuurlijk.
0: Ach, dat gaan we binnenkort zien op tv, ja. Nou.
1: Dat gaan jullie allemaal zien. Maar echt, ik vind het ook wel weer heel lief. Ik krijg heel veel berichten. En ik zie ook berichten op internet. Zwaar gewonnen. Nou, dat valt er allemaal echt mee.
0: Oh, gelukkig.
1: Het is gewoon, omdat je daar natuurlijk met zo'n grote groep bent, is er even paniek. Maar ik ben er weer. Het komt helemaal goed.
0: Want je bent met een grote groep, maar ook heel veel bekende Nederlanders zijn er. Speciaal voor die filmopname.
1: Ja.
0: Wie zijn er allemaal?
1: Ja, van Patty Bart, tot Jan Slacht, Marcus Schuitmaker, Boris Sinclair. Je kan het eigenlijk niet opnoemen, ze zijn allemaal hier. Dus Ja. Het is een gezellig hotel nu op dit moment.
0: Ja.
1: En morgen nemen we de eindscènes van de film op. Dus dat, ja, dat wordt echt dat wordt het spektakel. Dus dat gaan we morgen opnemen met z'n allen. En dan zijn wij hier nog 2,5 weken om de rest op te nemen.
0: Ja.
1: Dus ja, drukke tijden.
0: Ja, en hoe doet John het in de film tot nu toe? Toch een beetje de George Clooney van deze film?
1: Dat is de ster, ja, dat is de sterspeler van de show. Dat is, als die niet meer aanbiedingen krijgen, weet ik het ook niet. Nee, maar John is John. En dan is hij gewoon in zijn, dan staat hij in zijn kracht. Dan is hij op zijn best.
0: Ja.
1: En nee, ja, John, nee. Wat dat betreft ben ik ook blij dat we gewoon samen zo'n team zijn. Dat wij het samen doen.
0: Ja.
1: En samen gelukkig zijn. Dus
0: nou,
1: we zijn heel, we beseffen ons echt dat we bevoorrecht zijn dat dit allemaal kan.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Met die fans erbij en al die collega's uit het vak. Jullie gaan er ongetwijfeld iets moois van maken. Fijn dat het goed met je gaat. En ja, we zijn erg benieuwd naar die film die dus begin volgend jaar te zien is. Ja. Hè? Nogmaals een keer benadrukt.
1: Nou, tot volgende keer. Dan met leuke nieuws.
0: Dat gaan we zeker doen. En tot snel. Oh, okay. En heel veel succes daar. Zullen we trouwens, we zijn er bijna even draaien. Dat vind ik altijd een leuk nummer. Zullen we dat eens even doen?
1: Ja, dat is wel gezellig.
0: Gaan we even doen.
1: Ook lekker bij, dat gezellig.
0: Oké, okay, nou, fijn dat het goed met je gaat. Dag Kees.
1: Hoi.
0: Doeg.
1: Hoi.
0: Kees Stevens vanaf Malta. En dit zijn ze, de Bevers.

Ja, uit de gelijknamige theatershow. We zijn er bijna. De Bevers, waar ze trouwens begin januari weer mee gaan toeren door het land. Overal uitverkocht, maar je moet maar even kijken of er ergens kaarten zijn. En ook Bas Muis, hè, onze grote vriend, die speelt daar een voorname rol in. En wat goed om te horen, net live vanaf Malta, dat het weer goed gaat met Kees Stevens. Tijdens die filmopnames dus gewond geraakt gisteren. Maar het valt gelukkig allemaal mee. Dat is mooi. Zometeen het laatste half uurtje met onder andere Bob vanuit Voorhout tijdens de feestweek. Dit zijn de Cor.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfort.

0: bed. Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
1: En voor Harold met een sta-opstoel.
2: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
5: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
4: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
5: De olifanten van Botswana. NRV.
4: Of luipaarden in Sri Lanka.
5: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Het is 13:30, Radio West en André is er met het nieuws uit de regio. André.
7: Goedemiddag. Inwoners in Naaldwijk kunnen vanaf 1 oktober 6 dagen per week klein chemisch afval inleveren bij de Milieustraat. Daar wordt momenteel gewerkt aan een nieuw vast depot. En vandaag is met hijswerkzaamheden een belangrijke stap gezet bij de bouw, meldt mediapartner WOS. Tot nu toe werd klein chemisch afval in Naaldwijk ingezameld met een mobiele vrachtauto. Dat vindt de gemeente verre van ideaal. Steeds meer slachtoffers kloppen aan bij het Centrum voor Seksueel Geweld. Verspreid over het land zijn 16 locaties, waar onder meer de GGD, artsen, advocaten en de zedenpolitie onder één dak zitten. Hier kun je met of zonder afspraak binnenlopen naar nare ervaring en krijg je hulp. Alleen al in Amsterdam deden dat al ruim 800 mensen sinds de oprichting. En dat was in oktober 2024.
8: Kijkend naar dit jaar al zien we echt procentueel ook een stijging van mensen die aankloppen bij ons voor hulp.
9: En hoe verklaart u dat?
8: Omdat meer mensen ons weten te vinden, de laagdrempeligheid en ook omdat ze hier kunnen binnenlopen, zonder of met afspraak.
10: Ja, ik had wel meteen het idee dat ik op een goede plek was en de warmte van mensen die meteen meeleven was ook heel belangrijk.
7: Het Centrum voor Seksueel Geweld zegt dat het aantal vrouwen dat zich meldt nog maar een topje van de ijsberg is. De bestuurder van een fatbike is in Gouda zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een vrachtwagen. Midden op het kruispunt landde een traumahelikopter om een arts in te vliegen. Het slachtoffer is uiteindelijk in een ambulance onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis vervoerd. De aanrijding gebeurde op de kruising van de nieuwe Gouwe OZ met de Industriestraat en de burgemeester van Hofwegensingel. Verdere details over het ongeluk in Gouda zijn niet bekend.

0: Huub Mizee die zometeen gaat vertellen hoe het in het weekend en daarna verder gaat. Maar voorlopig hebben we even te maken met behoorlijk wat regen in de regio, Huub.
1: Ja, zo is het. En ja, tot nu toe valt het nog wel een beetje mee. Het is regen en motregen. Niet overal is al evenveel gevallen. Voorschoten 2, Hoek van Holland bij het Westland 6 mm. Maar vanmiddag en begin van de avond gaat het allemaal wat harder regenen. Oei. Dus ja, we krijgen nog wel wat meer, hoor. Met natuurlijk veel bewolking, een zuidwestenwind die matig is. Misschien aan zee vrij krachtig. En het is maar 16 graden. Het wordt misschien nog 17, maar dan hebben we het ook wel gehad, hoor, eerlijk gezegd. Vanavond dus nog wat regen, daarna opklaringen. Een zuidwestenwind, die wordt westelijk vannacht. En aan zee windkracht 5 tot 6. 15 graden als minimum, vlak bij zee. 12 graden wat verder landinwaarts. Dus de nachten worden ook ietsje koeler. En morgen dan is het een beetje andersom. Dan hebben we vooral in de ochtend een aantal buien. Die kunnen flink stevig zijn. Met plaatselijk ook onweer. Morgenmiddag neemt het aantal buien langzamerhand af. We houden die west-noordwestenwind ook morgen matig tot krachtig. En ook dan 17, 18 graden. Maar donderdag kunnen we weer een beetje opdrogen. Er is af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Dan wordt het plaatselijk alweer 20 graden. En vrijdag, nou ook nog wel een buitje hoor. Maar later weer wat meer opklaringen. 20, 21 graden. En inderdaad, in het weekend lijkt het allemaal alweer wat beter te worden. Dan gaat zich een hoogdrukgebied uitbreiden vanuit de Golf van Biscayen in de richting van ons land. En dat betekent weer wat meer opklaringen, droger weer. Ja, en de temperatuur die kan tot iets boven de 20 graden oplopen. Dat geldt zelfs ook voor begin volgende week.
0: Kijk.
1: Dus we kunnen er langzamerhand een beetje aan wennen dat het herfst wordt. Maar we krijgen ook weer een paar betere dagen.
0: Zo is het. Een lekker weekend voor de boeg. Al kunnen we dat zeggen op dinsdag. Ben je ook zo benieuwd naar de plaats van
2: Huub? Tot zover het uitgebreide regionieuws meer. Blijf luisteren, de plaat van Huub komt eraan, mensen. Je kan ook op omroepwest.nl kijken, maar daar staat die plaat niet.
0: Jouw plaat. Nee, dat is exclusief hier op Radio West. Jouw plaat, en heb je er ook eentje, gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. Plaatjes die je doen denken aan een vakantie of aan het einde van de zomer. Huub, ik ben benieuwd.
1: Ja, het deed mij weer denken aan een aardige zomer. 1985, alweer een tijdje geleden. Maar een hele leuke zomerplaat van Splitsing, Wind en Zeilen.
2: Oh, die is leuk, die is mooi. Ja.
0: Ja. Alleen al die begintekst, hè, met lange files naar het zuiden. Holland plat in de Spaanse zon. Geen beweging in te krijgen. Spaans benauwd in Spaans beton. Vind ik mooi.
2: Boys,
0: en dan het verlangen naar de Noordzee en naar een eiland. En niet naar die gekke drukte en hitte. En dat hadden we dus zelfs in de jaren 80 al. Huub werd dit al bezongen.
1: Ja, zo is het.
0: Ja. Hey, bedankt. Mooie keuze.

0: Uit 1995, Celine Dion, Pour que tu m'aimes encore.
1: Op de kaart.
0: Dan gaan we weer naar Bob. Ja, maar dit doet me trouwens wel denken aan dit nummer ook, hè, wat we net hoorden.
2: Omdat ik zo van je hou.
0: Ja, dat was de Nederlandse versie natuurlijk van Gordon. Ja, nou ja, ik weet niet of Celine dat weet trouwens, maar Gordon had hier een bescheiden hitje mee, hè?
3: Nou, het was niet echt een bescheiden hitje, dus ik denk wel dat Celine dat weet. Want die heeft echt wel de rekening met Gordon gevuld, hoor.
0: Ja, dat zal wel. Ja, dat denk ik ook wel.
3: Ja, dat denk ik ook wel. Ja, ik ken het nummer heel goed. Zelfs, wat wilt u?
4: Wilt u een koekje?
3: Of ik een koekje wil? Nee, dank u wel. Nee, heel vriendelijk. Hij komt hier een schaal met speculaties.
0: Ja, nee, je bent net al die afvalstoffen kwijt. Dat is lekker. Ja. Dus niet gelijk weer.
3: Ja. Kan ik weer terug naar Jan. Ja, Jan de sportmasseur. Nee, dat willen we niet hebben. Nee, Gordon inderdaad. Ja, dat was ook een hit inderdaad. In de jaren 90 ook.
0: Was jij fan toen?
3: Ja, daar was ik echt fan van. Waar heel veel leeftijdsgenoten luisterden naar... Ja, wie had je in die tijd? Ali B en Yes Air. Had ik toch heel snel... Ja, toch wel Gordon, René Vroeger en Gerard Joling... Ja. Eerder op mijn afspeellijstje op mijn MP3-speler.
0: Oh ja, MP3. Oh ja, dan ging je op de fiets natuurlijk. En was je een beetje zo'n pukkelig jongetje waarschijnlijk. Met een beugel.
3: Ja, een MP3-speler was een beetje een uit de hand gelopen USB-stick, weet je wel. Dat was echt zo'n ovaaltje.
0: Ja.
3: Ja, die zat dan in mijn zak. Ja. En dan met oortjes, die gingen nog gewoon met een draad. Ik weet niet of je die tijd nog herkent, maar die
0: tuurlijk,
3: gewoon met een draadje in die MP3-speler. Hey,
0: ik heb nog de Walkman meegemaakt, man. Ja.
3: Nou, jij bent ook wel echt een stuk ouder.
0: Ja, prehistorie, ja, klopt. Ja.
3: Ja, maar inderdaad, op de fiets, door de tegenwind vaak, naar school, buiten boordbeugel erbij. Het hele plaatje compleet.
0: Ja.
3: Ja. Ik had lange haar. Dat zou je echt niet zeggen, maar mijn haar ging echt tot aan mijn schouders. En dat wilde ik ook, daar wilde ik nooit gel in. Ja, ik zal je wel eens een keer een foto laten zien. Maar het is bijna een beetje Alice Cooper-achtig hoe ik eruit zag. Ja.
0: Heel tegenstrijdig. Je luisterde naar Gordon en dan had je Alice Cooper haar. Ik moet dit even verwerken. Hey, maar jij bent in Voorhout bij de Oranje Feesten. Dat is weer een hele feestweek daar, hè?
3: Ja, dat klopt. Tot en met zondag gaat het verder. Gisteren begonnen. Heel de dag zijn er verschillende activiteiten voor verschillende doelgroepen. Er is een groot feest bijvoorbeeld dit weekend. Vanochtend waren er spelletjes bij een sportpark. En nu ben ik in een eetcafé. Eetcafé Cheers. En een zaaltje daarachter. Daar komen nu de 55-plussers van Voorhout bijeen. Voor een speciale middag. Ze zitten op allemaal rijen stoelen met koffie en een koekje bij de hand. Wat gaat er gebeuren?
5: Wat zegt u?
3: Wat gaat er gebeuren?
5: Ja, dat weten we. Dit is een leuke verrassingsmiddag. Maar dat doet de Oranje Vereniging erg goed, hoor.
6: Van de Oranje Vereniging.
3: Wat zegt u?
6: Van de Oranje Vereniging.
3: Ja, maar u bent hier dus heen gegaan zonder dat u enig idee heeft wat er gaat gebeuren.
5: We meezingen en...
3: Meezingen.
5: Dus we doen gewoon lekker mee, joh.
3: Ja, gaat het goed met de stembanden? Laat eens wat horen.
5: Joehoe!
3: Joehoe! Nou, dat klonk hartstikke goed, mevrouw. Dat gaat helemaal goed komen met het meezingen. Eens heel even kijken, want ja, er liggen allemaal boekjes op de stoelen. Een Voorhoutse kermismiddag staat erop. Zingen jullie mee? Zingt u mee?
5: Hè?
3: Zingt u mee?
5: Nee, absoluut.
3: Nee?
5: Nee.
3: Nee, u gaat niet meezingen?
5: Nee.
3: Nee, oké. Okay. Gaat u meezingen?
5: Nou, ik denk het niet, hoor.
3: Ook niet meezingen?
5: Een klein beetje, maar meer ook niet.
3: Meer mompelen gaat u?
5: Ja.
3: Ja, nee, dat geloof ik. Dat, ja. Eens heel even kijken. Iedereen heeft ook oranje petjes gekregen. Het is een zeevormen, Menno, van allemaal grijze bolletjes en oranje petjes. Wat gaat
0: wat gezellig.
3: U?
7: Goedemiddag. Is er nog een plekje ergens?
3: Of er nog een plekje ergens? Oh, ze denkt dat ik van de organisatie ben.
0: Natuurlijk.
3: Ik ga heel even met u kijken. Ik zie daar links voor mevrouw een plekje.
7: Oké, is goed.
3: Ja, dan kunt u daarheen. Tussen die twee oranje petjes. Ja, iedereen heeft oranje petjes op. Ik zei het al. Dus ik hoop dat ze een plekje kan vinden. Maar het is wel echt druk. Ik begreep dat de organisatie 120 mannen en vrouwen had verwacht. En dat er nu al stoelen bijgezet moeten worden. En dat terwijl het echte feest hier in de tent, in de zaal, om 2 uur pas gaat beginnen. Dus misschien komen er nog wat rollatorklanten bij. Dag mevrouw, wat gaat er gebeuren, denkt u?
8: Feest.
3: Nou, dat denk ik ook inderdaad. U heeft een oranje petje op. Heeft u enig idee waarom u die gekregen heeft?
8: Ja, dat is de Oranje Vereniging. 80 jaar.
3: Oh, misschien omdat het 80 jaar is dat u allemaal een petje heeft gekregen. Ja, dat zou inderdaad kunnen. U zoekt ook nog een plekje hier in de zaal. De koffie wordt uitgereikt. Is hier op een dienblad. Is er nog koffie over of is alles al op? Het is zo druk.
9: Nee, nog niet. Het is nog lang niet op. Maar we kunnen het bijna niet bijbenen. Maar we gaan nog hard, hoor.
3: Ja, nou, u duwt me ook echt aan de kant van ik moet weer verder.
9: Juist.
3: Nou, Menno, een gezellige boel hier.
0: Ja, ik hoor het. Nou, leuk zeg.
3: Oh, hier wordt het boekje even opengeslagen. Wat staat er in dat boekje, meneer?
10: Ik heb geen idee.
3: Niemand heeft een idee, Menno, van hier wat er gaat gebeuren.
0: Nou ja, dat is een grote verrassing dan. Ja.
3: Een middag gemaakt voor en door Voorhouters. We nemen u mee naar sketches, spelletjes en wat liedjes. Oh, dus dat gaat er dan gebeuren zometeen.
10: Ik ben voor het eerst hier, dus...
3: En wat vindt u van de sfeer?
1: Heel gezellig. Heel
3: ja, toch?
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
4: Ja. Dan tegen dan, hoor.
3: Ja?
4: Ja, zeker weten.
3: U gaat meezingen, dat hoor ik al.
4: Het dag gaat eraf.
3: Ja, dan zingen ze dan een moppie alvast in?
4: Nee, laat me zitten.
3: Oké, nou ja, jammer. Oh, u ging bijna, hè?
4: Ja. Ik moet even opwarmen.
3: Ja, even opwarmen, ja. Oh, ja. Nou ja, dat is helaas. Ja, als ik met u meedoe...
0: Ja, ik weet niet wat zijn genre is.
4: Nou, dat gaan we zingen dan.
3: Wat vindt u leuk om te zingen? Kleine Café aan de Haven, bijvoorbeeld?
4: Kleine Café aan de Haven.
3: Oh, er gaan meer mensen meedoen, wat leuk.
4: Daar zijn de mensen gelijk en tevreden. De vrede.
10: En daar in dat kleine café aan de haven. Daar telt je deel of wie je bent.
4: Niet meer mee.
3: Ja, meer mee.
0: Yay. Nou, gezellig, Bob. De sfeer zit er al goed in. Ja, jij blijft daar misschien nog wel eventjes. Ik wens je veel plezier, Bob, bij die gezellige mensen daar in Voorhout. Bij de start van de Oranjefeesten gaat nog de hele week door daar. Tot morgen, Bob.
3: Tot morgen, Menno.
0: Dit is mooi, Yves Berendsen. En een nummer van Clouseau uit Beste Zangers. Verlangen.

0: Ja, schitterend. Uit het programma De Beste Zangers. Yves Berendsen en Verlangen.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee. En we zoeken plaatjes die passen bij het einde van de zomer of een mooie herinnering geven aan je vakantie. Patrick Klein uit Alfa aan de Rijn die zegt: dit is de ultieme einde zomerrit. Don Henley, The Boys of Summer. En Henley die schetst hier wat lege stranden en een verlaten snelweg als metafoor voor een voorbije relatie. Maar het gaat vooral ook over het einde van de zomer. Mooi. Blijf lekker bij West vandaag en maak er nog een mooie dag van.

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Al het nieuws volgen over jouw amateurclub? Check de sport uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
9: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
10: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
11: Radio West geeft je zometeen muziek aan zee. Met onder andere Wet Wet Wet en Meatloaf. Maar eerst zie je het nieuws van 2 uur met André Kolen.
12: Het gebruik van paarden tijdens Prinsjesdag is niet meer van deze tijd, vindt de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. De partij wil het evenement diervriendelijker maken en de paarden daarom inruilen voor bijvoorbeeld een elektrische koets. De training van de paarden op het Scheveningse strand, de dag voor Prinsjesdag, stuit de partij ook tegen de borst. De politie heeft afgelopen nacht iemand aangehouden aan de Helienenweg in Hillegom. Op straat werd bij deze persoon een explosief gevonden. Dat was vastgeplakt aan een fles met brandbare vloeistof. Specialisten van de politie onderzochten het explosief en stelden deze veilig. Op het Buitenhof in Den Haag is vanmorgen een tram van lijn 15 uit de rails geraakt. De tram schampte een stilstaande vrachtauto en ontspoorde daardoor. Hoe het met de inzittenden gaat is niet bekend. Inmiddels is de stremming voorbij en rijdt lijn 15 weer volgens dienstregeling. Meer nieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
18: De prijsfavorieten van Albert.

Creative Dimension. Dit is toch net muziek van Burt Bacharach, mensen. Laten we nou eerlijk zijn. Hey, welkom allemaal. Je bent bij Muziek aan Zee. Het is vandaag dinsdag 8 september 2026. En ik heb een hele hoop leuke liedjes voor je uitgezocht om te draaien tussen nu en 4 uur precies.

Oye, como va, van Santana. En dat heb ik inderdaad weer. Je weet dat als je het aan je hart hebt, dan krijg je een elektrocardiogram. En dan gaat de cardioloog kijken op zo'n schermpje wat er is met je hart en wat ze eraan kunnen doen. Maar nu hebben mensen in Londen bij de Imperial College een stukje software met artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, een stuk software ontwikkeld waarmee ze die elektrocardiogrammen nog veel gedetailleerder kunnen uitlezen. En waarin ze nog veel en veel meer kunnen zien dan die cardiologen eerder met hun blote oog. En op die manier zouden, volgens het Imperial College, duizenden mensen eerder kunnen worden geholpen aan een zeer ernstig hartinfarct. Ik zeg, stukje goed nieuws. En hier is The First Aid Kit, My Silver Lining.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we bij 3 wedstrijden uit de tweede en derde divisie. In de tweede divisie blijft Quick Boys maar winnen. Ze spelen dit weekend thuis tegen promovendus Roda Raalte. En Rijnsburgse Boys heeft eindelijk geproefd van de eerste overwinning. Dat moet nu een vervolg krijgen uit bij Kozakken Boys. In de derde divisie B speelt Noordwijk thuis tegen VVSB. Een regelrechte derby.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Trulease met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
11: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Vodafone. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
14: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
15: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem. Zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
16: Je luistert naar Muziek aan Zee en het regionale nieuws komt van André Kolen. André, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Paul. Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen heeft tijdens het vragenuur de publiek.

0: publieke tribune laten ontruimen nadat de vergadering in Den Haag 3 keer kort na elkaar was verstoord door schreeuwende bezoekers. Het ging om een pro-Palestijns protest. Kort nadat PVV-leider Geert Wilders het woord had gekregen voor de eerste vraag in het wekelijkse vragenuurtje, begon een vrouw te roepen. Van Kampen schorste het debat zodat de beveiliging de vrouw kon wegvoeren. Toen kort daarna nog 2 mensen begonnen te roepen, liet hij de tribune helemaal ontruimen. Het is niet de eerste keer dat een vergadering in de Tweede Kamer verstoord wordt door pro-Palestijnse demonstranten. Debatten in de volksvertegenwoordiging zijn openbaar, maar om het democratische proces niet te verstoren, moeten bezoekers altijd stil zijn. Steeds meer slachtoffers kloppen aan bij het Centrum voor Seksueel Geweld. Verspreid over het land zijn 16 locaties, waaronder meer de GGD, artsen, advocaten en de zedenpolitie onder 1 dak zitten. Hier kun je met of zonder afspraak binnenlopen. Na een nare ervaring krijg je dan hulp. Alleen al in Amsterdam deden ruim 800 mensen dat sinds de oprichting in oktober 2024.
1: Kijkend naar dit jaar al zien we echt procentueel ook een stijging van mensen die aankloppen bij ons voor hulp.
2: En hoe verklaart u dat?
1: Omdat meer mensen ons weten te vinden, de laagdrempeligheid en ook omdat ze hier kunnen binnenlopen, zonder of met afspraak.
3: Ja, ik had wel meteen het idee dat ik op een goede plek was en de warmte van mensen die meteen meeleven was ook heel belangrijk.
0: Het Centrum voor Seksueel Geweld zegt dat het aantal vrouwen dat zich meldt nog maar het topje van de ijsberg is. Inwoners in Naaldwijk kunnen vanaf 1 oktober 6 dagen per week klein chemisch afval inleveren bij de Milieustraat. Daar wordt momenteel gewerkt aan een nieuw vast depot. Vandaag is met hijswerkzaamheden een belangrijke stap gezet bij die bouw, meldt mediapartner WOS. Tot nu toe werd klein chemisch afval in Naaldwijk ingezameld met een mobiele vrachtwagen. En dat vindt de gemeente verre van ideaal. De bestuurder van een fatbike is in Gouda zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een vrachtwagen. Midden op het kruispunt landde een traumaheli om een arts in te vliegen. Uiteindelijk is het slachtoffer in een ambulance onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis vervoerd. De aanrijding gebeurde op de kruising van de nieuwe Gouwe OZ met de Industriestraat en de burgemeester van Hofwegensingel. Verdere details over het ongeluk zijn niet bekend.
4: Het weerbericht in Muziek aan Zee wordt vanzelfsprekend verzorgd door Huub Bizet.
5: Vanmiddag is er veel bewolking en er zijn perioden met regen en motregen. Er is een zuidwestenwind, matig, aan zee soms vrij krachtig, en het is ongeveer 17 graden. Vanavond valt er nog regen, daarna komen er enkele opklaringen. Vannacht is de wind zuidwest tot west, matig tot krachtig, en de temperatuur daalt tot ongeveer 13 graden. Morgen is er af en toe zon, maar komen er vooral in de ochtend ook enkele buien voor, plaatselijk met onweer. Later neemt het aantal buien af en bij een matige tot krachtige west-noordwestenwind wordt het ook morgen 17, plaatselijk 18 graden. Donderdag is het droog met af en toe zon en blijft het op de meeste plaatsen dus droog met 20 graden. En vrijdag is er wat meer bewolking, maar later komen er weer opklaringen en worden 20 of 21 graden.
0: Dankjewel Huub en tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
6: Muziek aan Zee. Dit is

Nou, die zo draaien van Rolls Royce. Het wordt weer hoog tijd voor om een auto een keer te wassen. Allemaal aangekoekte shit zit erop. Dus ik denk dat een gewone car wash installatie niet volstaat, maar dat ik echt even met de hand een spons tekeer moet gaan. Hier is Bente bij Radio West.

Level 42 heeft echt wel andere liedjes gemaakt dan Love Games, hoor. Dit is Running in the Family. Ook een heerlijk liedje. Volgende liedje heb ik leuke herinneringen aan. Want mijn jongste dochter was op vakantie in Italië. Verliefd geworden op een Italiaans jongetje. En we reden naar huis en ze zat met tranen in de ogen. En toen draaide ik dit liedje voor haar. Ace of Base.

god, het was zo zielig, zo'n kind huilend op de achterbank. Hey, papa, ik wil niet naar huis. En ik vind die jongen zo leuk. Joeri heette die, dat weet ik ook nog wel. Maar goed, het is allemaal goed gekomen. Ze heeft een andere leuke partner gevonden. En over partners gesproken, dit is de oude partner. Je kent het wel van Meat Loaf, die we eerder draaiden. Alan Foley.

0: Ik ben vrijwilliger bij het Ronald McDonald House.
1: Nou, zie je wel. Dus het bent hier helemaal niet voor een kwaal. Dat dacht ik al. Dit is gewoon...
0: ja, ik hink een beetje met mijn rechterbeen.
1: Ja, maar goed.
0: Maar dat is uit de familie.
1: Ja. Ja. Dat is een erfenisje.
0: Ja, dat is uit de oorlog.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Ik leg het eigenlijk aan de kinderen altijd uit. De kinderarts doet de hele taart. Weet van alles wat van. En ik weet van een taartpunt... veel.
1: Een klein stukje.
3: Klein stukje waar ik veel van weet.
2: Ja. Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen... in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen... van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
14: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
13: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art déco.
15: Strakjes in Muziek aan Zee. De Hollies en de Style Council. Maar eerst het nieuws van 3 uur. Dat wordt gelezen door André Koning.
16: Voorzitter Tom van Kampen heeft tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer in Den Haag de publieke tribune laten ontruimen, nadat de vergadering 3 keer kort na elkaar was verstoord door schreeuwende bezoekers. Het ging om een pro-Palestijns protest. Van Kampen schorste het debat zodat de beveiliging de vrouw kon wegvoeren. Toen kort daarna nog 2 mensen begonnen te roepen, liet hij de tribune helemaal ontruimen. Inwoners in Naaldwijk kunnen vanaf 1 oktober 6 dagen per week klein chemisch afval inleveren bij de Milieustraat. Daar wordt momenteel gewerkt aan een nieuw vast depot. En vandaag is met hijswerkzaamheden een belangrijke stap gezet bij de bouw, meldt mediapartner WOS. Tot nu toe werd klein chemisch afval in Naaldwijk ingezameld met een vrachtwagen. Het gebruik van paarden tijdens Prinsjesdag is niet meer van deze tijd, vindt de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. De partij wil het evenement diervriendelijker maken en de paarden daarom inruilen voor bijvoorbeeld een elektrische koets. Training van de paarden op het Scheveningse strand, de dag voor Prinsjesdag, stuit de partij ook tegen de borst. Meer nieuws straks om 4:30, nu het overige nieuws.
17: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
18: Wat ga jij doen dit weekend?
19: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
18: Ik ga helpen op een festival.
19: Rondlopen met een bierpomp zeker?
18: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
19: Is dat niet eng?
18: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
19: Klinkt best wel stoer.
18: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
19: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
18: Precies. Iemand nog iets te drinken?
20: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
21: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
22: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
21: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl. Schrijf je in voor de Duin- en Bollenvierdaagse op dbvierdaagse.nl.
22: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
23: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
21: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
23: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
24: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Ah, dat was er weer zo eentje. Waarbij je vroeger voor de deur van de platenzaak als het ware je tent opzette om dit liedje te kunnen kopen. The Hollies en Blowing in the Wind. En daarvoor de dijk natuurlijk met Mag het licht uit. Nou, mag wat mij betreft gewoon weer aan voor de Style Council.

Nou, de trein naar de liefde is weer vertrokken van het station Muziek aan Zee. De OJ's waren dat met de Love Train. En ik neem je nog eventjes een klein beetje mee naar mediterrane sferen. Naar Spanje natuurlijk. La Camisa Negra. Hier is Juárez.

0: punto.
1: Ja, maar in dit soort gevallen vind ik het jammer dat ik het Spaans eigenlijk gewoon totaal niet beheers. Ik zou graag verstaan wat die man allemaal zingt, maar het is niet heel aardig. Buenas, la camisa negra. Dit is een beetje een vergeten liedje. Donna Lewis.

0: Ja, zij zag er vanaf de buitenkant gewoon hartstikke leuk uit. Ze is een knappe meid, had haar haar gedaan, haar make-up gedaan. Het was aan de buitenkant gewoon niet te zien dat het in haar hoofd niet goed ging.
1: Deze week is de Wereldsuïcide Preventieweek. Zaterdag zie je op TV West de aangrijpende documentaire Stemmen van Sterren.
2: Dus de wil en de hoop was er heel erg. Het is er altijd wel geweest, maar ze kon het gewoon niet. Met liefde alleen kan je het niet redden soms.
1: De documentaire Stemmen van Sterren, zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
5: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227. Voordeeluitjes.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
7: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
8: En hier is het regionale nieuws, vandaag met André Kolen.
9: Goedemiddag. Voorzitter Tom van Kampen heeft tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer in Den Haag de publieke tribune laten ontruimen, nadat de vergadering 3 keer kort na elkaar was verstoord door schreeuwende bezoekers. Het ging om een pro-Palestijns protest. Kort nadat PVV-leider Geert Wilders het woord had gekregen voor de eerste vraag in het wekelijkse vragenuurtje, begon een vrouw te roepen. Van Kampen schorste het debat zodat de beveiliging de vrouw kon wegvoeren. Toen kort daarna nog 2 mensen begonnen te roepen, liet hij de hele tribune ontruimen. Overigens ging de vraag van Wilders niet over Gaza. En het is niet de eerste keer dat een vergadering in de Tweede Kamer verstoord wordt door pro-Palestijnse demonstranten. Debatten in de volksvertegenwoordiging zijn openbaar, maar om het democratische proces niet te verstoren moeten bezoekers altijd stil zijn en is het niet toegestaan om in woord of gebaar steun of afkeer te laten blijken. Niet alleen de prijzen aan de pomp zijn tot recordhoogte gestegen, ook het aantal mensen dat wegrijdt zonder te betalen gaat omhoog. De organisatie die pomphouders helpt om wanbetalers te achterhalen zegt dat het aantal doorrijders dit jaar met 46% steeg. Deze pomphouder, die is het zat.

0: merk wel dat het de laatste tijden wel weer erg in trek lijkt bij mensen om door te rijden. En dat komt waarschijnlijk ook door de hoge brandstofprijzen. We balen er gewoon van, want het kost ons heel veel geld en heel veel tijd.
1: U gaat wel betalen, denk ik nu.
2: Ja, waarom zou ik niet betalen? Je moet toch overal betalen? Ja.
1: Er zijn mensen die het niet doen.
2: Nou, ik ken ze niet zoveel.
3: Jongens, de mazzel, bedankt hè.
4: Bij het tankstation in de bijdrage van NH laten ze mensen sinds kort voor het tanken al betalen. Het gebruik van paarden tijdens Prinsjesdag is niet meer van deze tijd, vindt de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. De partij wil het evenement diervriendelijker maken en de paarden daarom inruilen voor bijvoorbeeld een elektrische koets. Volgens fractievoorzitter Robert Barker hebben heel veel paarden in de koninklijke stoet het niet naar hun zin. Den Haag maakt zich zoetjes aan op voor de derde dinsdag van september, over precies een week. Daarom stelt de Partij voor de Dieren de aloude traditie nu ter discussie. Volgens de partij is het niet diervriendelijk om honderden paarden in te zetten voor het begeleiden van de koning op zijn weg naar het voorlezen van de troonrede. De training van de paarden op het Scheveningse strand de dag voor Prinsjesdag stuit de partij ook tegen de borst.
5: Het weerbericht in Muziek aan Zee komt van Huub Mizee.
6: Vanmiddag is er veel bewolking en er zijn perioden met regen en motregen. Er is een zuidwestenwind, matig aan zee, soms vrij krachtig, en het is ongeveer 17 graden. Vanavond valt er nog regen, daarna komen er enkele opklaringen. Vannacht is de wind zuidwest tot west, matig tot krachtig, en de temperatuur daalt tot ongeveer 13 graden. Morgen is er af en toe zon, maar komen er vooral in de ochtend ook enkele buien voor, plaatselijk met onweer. Later neemt het aantal buien af. En bij een matige tot krachtige west-noordwestenwind wordt het ook morgen 17, plaatselijk 18 graden. Donderdag is het droog met af en toe zon en blijft het op de meeste plaatsen dus droog met 20 graden. En vrijdag is er wat meer bewolking, maar later komen er weer opklaringen en wordt het 20 of 21 graden.
4: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Rijn Baartmans.
7: Op dit moment loopt het verkeer op verschillende trajecten van de A4 vertraging op. In de richting van Rotterdam is dat 10 minuten extra tussen knooppunt Hoefvliet en Rijswijk Plaspoelpolder. Je hebt ook vertraging op de A16, want daar staat een kapotte vrachtauto richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht is daarom de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. Verder nog vertragingen gemeld op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over.
4: Dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
8: Eerder te horen op Radio West.
9: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat dat hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
10: Het ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans. Alsof ze danspasjes doen met elkaar.
11: Dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen. Natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan. Alsjeblieft.
10: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die flamingo heeft. En die denkt, nou, lekkere flamingo-dijtjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo'n beetje die veren op. En die denkt, nou, niet doen, niet doen. Dan gaan die vleugels bijt van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Die zet nog een mooie stem op en die knipoog, ik zie een beetje een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou, dat vrouwtjesflamingo die zwicht natuurlijk, dat snap je. Dat begrijp je. Ja, die denkt inderdaad van, oelala, wat is dit voor een leuke man, zeg. Potverdorie, zeg, hé.
11: Goed zo, genoeg.
10: Nou, en dan gaan ze, ja.
11: Het is helemaal duidelijk, ja. Bob. Tot zo, hè.
10: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken, eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig. Na zo'n
11: vrijpartij.
10: Ja, precies. Ja.
8: Radio West, altijd dichterbij.
12: Dit is Radio West. Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
8: Muziek aan zee.

Buitengewoon stoere country chick uit de Verenigde Staten natuurlijk. Elle Langley heet ze. Het liedje was Choosing Texas. Het is dinsdag vandaag. Het is even na 4:30. Dus het is tijd voor de meedansplaat van vandaag. Andere stoere chick, Donna Summer. The Last Dance.

Nou, mocht je die cd in de kast hebben staan, zet hem gerust nog een keer op. Want er staan fantastische liedjes op. Dit is er één van de Lido Shuffle. Ik heb het over Bas Kerks. Het is tegen vieren. Zometeen na vieren brengt Olivier je thuis. En ik ben er morgen weer om 2:00 middags natuurlijk met een nieuwe aflevering van Muziek aan Zee. Tot dan.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 Friesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
4: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
5: NRV.
4: Waar vraag je dat?
3: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
4: Wij?
3: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
5: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: NRV.
3: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
6: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
7: Het is dinsdag, einde van de middag. En dat betekent de nieuwe West komt thuis, die officieel van start gaat. En het is 4:00. Het nieuws uit onze regio krijg je nu van André Kolen.
8: Op de laan van Reagan en Gorbachev in Den Haag wordt gedemonstreerd tegen de afbraak van de sociale zekerheid. Het protest is georganiseerd door onder meer de vakbonden FNV en CNV. Naar schatting zijn zo'n 200 tot 300 man aanwezig rondom de Koekamp bij het Haagse Malieveld. Op de kruising van de N206 en de Dr. Kortmanstraat in Zoeterwoude was vanmorgen een aanrijding tussen een auto en een shovel. De bestuurder van de auto is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De schade aan beide voertuigen is groot. Het gebruik van paarden tijdens Prinsjesdag is niet meer van deze tijd, vindt de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. De partij wil het evenement diervriendelijker maken en de paarden daarom inruilen voor bijvoorbeeld een elektrische koets. De training van de paarden op het Scheveningse strand de dag voor Prinsjesdag stuit de partij ook tegen de borst. Meer nieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die ligt het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan is er ook nog verkeersinformatie. Veel verkeersinformatie van Rijn Baartmans bij de ANWB.
10: De spits komt verder op gang. Er staat nu 100 kilometer file in de regio West. Onder andere op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. Daarom is de linkerrijstrook afgesloten en je vertraging 10 minuten. Op de A4 richting Rotterdam vanuit Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt Hoefvliet en knooppunt Ketelplein. Het rijdt daar langzaam 18 kilometer met 20 minuten op onthoud. Dan de A16 Rotterdam-Breda. Daar staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik-Ido-Ambacht. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N210 Rotterdam richting Schoonhoven. Tussen bedrijvenpark Rivium en Krimpen aan de IJssel doe je er een kwartier langer over.
11: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Schrijf je in voor de Duin- en Bollenvierdaagse op dbvierdaagse.nl.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse hoeve yoghurt Griekse stijl, nu in prijs verlaagd. Van €1,99 voor maar €1,65. Prijsfavorieten, altijd laag.
15: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
17: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
18: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: hebt er twee, hè? Una Paloma Blanca en deze. En elk jaar wordt wel een van die twee nummers weer een enorme hit. Ergens in een land in de wereld. En dan is George Baker weer de lachende derde. Little Greenback is dus een van die twee grote hits van hem. En je hoort hem net op Radio West. Goedemiddag, het is dinsdag 8 september. Je luistert naar een fonkelnieuwe West komt thuis. Bas, die is even een paar dagen hier niet. Maar dat betekent dat ik je tot 7 uur vanavond gezelschap mag houden. Mijn naam is Olivier de Neven. En zowel jij als ik vallen met onze neus in de boter. Want we hebben weer een hartstikke goed gevulde uitzending vandaag. Met onder andere familiegeschiedenissen, vervat in persoonskaarten. Normaal liggen die achter slot en grendel. Maar morgen, dan is er een open dag. En verslaggever Mariette Overdiep, die horen we daar zo meteen over. Straks ook de Radio West tijdmachine gaan we weer spelen. Met hele fijne prijzen. Hoef je maar één vraag goed te beantwoorden om aan de prijzen te vallen. En, dan zou ik ook nog bijna vergeten dat ik bakken vol met lekkere muziek voor je klaar heb liggen. Met zometeen Deep Purple. Maar eerst nog een blik op toen.
1: Blik op toen.
0: Ja, want Karel van Riet Paap, dat was een Hagenaar die voor de oorlog werkte als laborant in een filmstudio. Later ging hij ook zelf films maken. En toen de oorlog begon, sloot hij zich aan bij het Haagse Verzet. En dat heeft hij met de dood moeten bekopen. Dus een boeiend levensverhaal waar ik het over ga hebben in Blik op Toen vandaag. En bij mij in de studio is filmjournalist Barend de Voogd.
2: Goedemiddag.
0: Je hebt je 2 jaar lang in het leven van die Karel van Riet Paap verdiept.
2: Klopt.
0: Dat is nogal een lange tijd, dus dan weet je er veel van.
2: Ja, nou, het is ook een boeiend verhaal, want Karel van Riet Paap, zoals je al zei, was zowel actief in de Nederlandse vooroorlogse filmindustrie, als in het Haagse Verzet. En daar heb ik het nodig over uit kunnen zoeken.
0: Ja, een veelzijdige man. Dat heb je uiteindelijk ook weten te vervatten in een boek over deze man. Ja, dat hier een studio ook liggen, inderdaad. Ideaal heet het. Nou, eerst maar eens eventjes over die filmwereld waarin hij werkte in Den Haag. Hè? Want wat deed hij daar precies?
2: Nou, het bijzondere is dat Karel eigenlijk in zijn hele leven bij ieder bedrijf heeft gewerkt in Nederland wat het toe deed voor de oorlog. Hij is begonnen bij de Haarlemse filmfabriek Hollandia. Daar werden de eerste zwijgende films gemaakt. Drama's, comedies, avonturenfilms, stille films. Die werden ook in het buitenland verkocht. Prachtige films, er zijn er nog een paar van bewaard. Daarna kwam hij in Den Haag terecht. Daar heeft hij bij Willy Mullens gewerkt. Willy Mullens was eigenlijk de pionier van de documentaire film in Nederland. Vervolgens bij Polygoon. Profilty, de concurrent van Polygoon.
0: Oh ja.
2: Profilty was de Haagse filmfabriek, die maakte bioscoopjournalen. Was ook het eerste bedrijf wat een bioscoopjournaal maakte met geluid in 1931. Dat was heel bijzonder. Want een
0: geluidsfilm dus eigenlijk.
2: Ja, de eerste geluidsfilm in Nederland was een bioscoopjournaal van Profilty. En dat was bijzonder, want de eerste langspeelfilm met geluid kwam pas in 1934.
0: Ja.
2: Dus dat was echt pionieren voor mensen als Karel. En het fragment wat jullie klaar hebben staan, dat is een soort test die gemaakt werd bij Profilty, op de Koningin Sofiestraat. En Karel van Rietpaap is degene die de geluidsapparatuur test.
0: Laten we even luisteren.
3: Van hart tot hart, een kostelijk beroep op het Nederlandse volk. Door de hoogramig, glurende grauwe wintermiddag in de historische treffenzaal. Het schijnsel der vlammen van 2 grote houtvuren werpt grillige lichtplekken op de levensgrote portretten en wandschilderingen en doet telkens een of ander detail afzonderlijk en bizar uitkomen. Stop.
0: Ja, ook toen was er al een kriebel hoest af en toe.
2: Ja, en hoesten mocht, want het was gewoon een geluidstest. Dus dat kon.
0: Maakte niet uit.
2: Het was een stukje uit de Telegraaf wat hij voorlas.
0: Oh, ja, ja.
2: En ze moesten het testen omdat ze daarna een opname gingen maken met prinses Juliana.
0: Kijk, dus dat is wel belangrijk.
2: Dat moest wel goed gaan.
0: Ja, nou, hij experimenteerde ook al heel vroeg met kleurenfilm.
2: Dat klopt.
0: Hoe deed hij dat?
2: Hij had een procedé, dat was een Engels procedé, dat heette Duvet Color. Dat was werd een soort raster gemaakt dat over de film heen lag. Het ziet er een beetje uit als een oude krantenfoto met al die puntjes.
0: Oh ja.
2: Maar dan in kleur. En hij maakte bijvoorbeeld een filmpje van Prinsjesdag al in 1934. Dus dat is al heel vroeg in kleur.
0: Dat is heel bijzonder.
2: Prachtig, ja.
0: Ja, want we hebben juist ook heel veel Tweede Wereldoorlog beelden bijvoorbeeld die in zwart-wit zijn gedraaid nog.
2: Klopt.
0: Die later dan misschien nog ingekleurd zijn. Maar ja, dit was dus echt al heel vroeg eigenlijk.
2: En Karel innoveerde dus eigenlijk in zijn kleine laboratorium op de Zwarte Weg, hier in het midden van Den Haag. Mm-hmm. Innoveerde hij dus op een heleboel gebied. Met de eerste documentaire films, met de eerste geluidsfilms, met de eerste kleurenfilms. Hij had op een gegeven moment ook een Hongaars procedé gekocht voor het ondertitelen van geluidsfilms. En dat is een procedé dat heel lang in gebruik is gebleven in Nederland. Tot eigenlijk 1990 aan toe.
0: Ongelooflijk. Dus ja. Het was gewoon een heel goed procedé, zou ik kunnen zeggen.
2: Het was een heel goed procedé.
0: Ja. Noemde ik net al even de Tweede Wereldoorlog. Daar is zijn levensverhaal ook mee verbonden. Want hij is niet oud geworden. Wat gebeurde er met hem?
2: Hij is al heel vroeg in de oorlog, tijdens de bezetting, is hij in het verzet gegaan. Dat was bijzonder, want heel veel mensen in de bioscoopbranche waren niet zo van het verzet. Hoewel er heel veel Joden in de bioscoopbranche werkten voor de oorlog. Werd over het algemeen, bleven de bioscopen open, bleven de kassa's rinkelen. Hm. En dat is. Dus hij is een van de weinige mensen die daadwerkelijk verzet heeft gepleegd. Hij is opgepakt in maart 1941 door de Duitsers. Of eigenlijk door de Haagse documentatiedienst. En hij had gestenseld. Hij had een illegaal blaadje, de Vrije Pers heette dat. Had hij gekopieerd in zijn werkplaats op de Zwarteweg. Hm. Hij heeft ook waarschijnlijk sabotageacties gepleegd. Spijkers op de snelwegen verspreiden om Duitse vrachtwagens tegen te houden. En hij had waarschijnlijk wapens verborgen in zijn werkplaats.
0: Ja, ja. Ja,
2: en hij is toen opgepakt, dus in maart 1941, al heel vroeg. Heeft een jaar in het Oranje Hotel in Scheveningen gevangen gezeten. En is uiteindelijk met de trein naar Buchenwald in Duitsland vervoerd. En daar is hij in augustus 1942 gestorven.
0: Ach, nou, hij is het dus met de dood moeten bekopen. Je hebt je dus, ik vertelde het aan het begin van het gesprek, al 2 jaar lang verdiept in het leven van deze Karel van Rietpaap.
2: Ja.
0: Boek erover geschreven. Waarom ben je hier überhaupt geïnteresseerd geraakt in deze man? Want er zijn zoveel mensen natuurlijk in de geschiedenis, ook van de film.
2: Ja, dat klopt. Nou, het bijzondere is, hij was een techneut. En vaak als we over de film praten voor de oorlog, dan hebben we het over de bekende filmsterren of de grote regisseurs of de belangrijke eigenaren van filmfabrieken, maar nooit over de gewone man.
0: Nee.
2: En Karel van Rietpaap was eigenlijk een hele stille kracht in die filmindustrie. En als je door zijn ogen naar die filmgeschiedenis kijkt, dan zie je toch andere dingen.
0: Ja.
2: Dat vond ik er fascinerend aan.
0: Nou, dat kunnen wij ook allemaal in jouw boek terug gaan lezen. Ideaal, zo heet het boek, van Barend de Voogd, dus over het korte leven, maar wel zeer bewogen leven in meerdere opzichten van Karel van Rietpaap.
2: En als ik nog mag vertellen, op 29 oktober doe ik in de Centrale Bibliotheek hier in Den Haag om 17:30 een uitgebreide lezing van een uur met prachtige, unieke filmfragmenten en foto's uit het archief van Beeld en Geluid en het Filmmuseum.
0: Heel bijzonder. Kan je dus bij zijn als je denkt in dit voorproefje van 5 minuten van, nou, daar wil ik wel wat meer over weten, kan je dus 20 keer zoveel horen.
2: Ik ben niet te stoppen.
0: Heel goed. Nou, dat is maar goed ook. En over niet te stoppen gesproken, straks zien we ook een kort fragment in West Vandaag, waar jij ook zo meteen te gast bent op televisie.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel, Barend de Voogd was dat, met zijn verhaal dus over Karel van Rietpaap. Ja, bijzonder verhaal in ieder geval. En dus straks op TV West nog veel meer. Maar je kan ook lekker naar Radio West blijven luisteren. Want ik heb nog heel veel voor je zo meteen in petto. Waaronder verslaggever Mariette Overdiep over persoonskaarten. Na Stephanie Mills, hier bij West Komt Thuis.

0: Never knew love like this before. Stephanie Mills hoorde je bij West Komt Thuis. Heb je nou belangstelling in en voor je familiegeschiedenis? Nou, dan moet je bij het Centrum voor Familiegeschiedenis zijn. Want daar liggen de meeste persoonskaarten van mensen die tussen grofweg 1939 en 1994 overleden zijn. Die plek is normaal gesproken gesloten voor gewone mensen. Hè, zoals jij en ik. Maar morgen, woensdag, dan is er een open dag. En verslaggever Mariette Overdiep, die weet er inmiddels alles over. Want ja. Jij bent je verdiept in de wondere wereld van de persoonskaarten, Mariette.
1: Ja, nou, ik mocht erheen en toen ik erheen ging, toen dacht ik... Oh, boring.
0: Ik heb het kortste strookje getrokken.
1: Ja. Ja. Ik denk van ja, dat zijn gewoon dozen met kaarten en dat is het.
0: Ja.
1: Ja, en dan loop je zo'n ruimte in en dan heel zachtjes aangroeien daarin in zo'n onderwerp. Denk van ja, er staan heel veel dozen. En in heel veel dozen zitten heel veel kaarten. En daar zit dus op één zo'n kaart zit de geschiedenis van één iemand. Mm. Nou, dat vind ik toch eigenlijk wel magie.
0: Ja, dat is zeker waar. Want dit is allemaal in de tijd dat we nog geen Excel hadden... en Word en PowerPoint soort dingen.
1: Inmiddels zijn deze kaarten wel gedigitaliseerd natuurlijk. Ja. Maar ze zijn daar gewoon omdat je ze niet in de prullenbak gooit.
0: Nee, dus er staat van alles op. Maar waar moet ik dan aan denken? Wat staat er op zo'n persoonskaart?
1: Er staat op hoe iemand heet, de volledige namen... als ze het weten wie de vader en de moeder waren... wie de kinderen waren, de woonadressen van iemand... geboortedatum, sterfdatum, dus best veel. Zelfs, en dat was heel grappig... wat voor een geloofsgemeenschap ze lid van waren. Maar dat mogen ze niet laten zien daar, want dat was vroeger was dat geheim. Dus... onder het deetje van doopsgezin zat keurig een stickertje.
0: Oh, oké. En dat is dus ook nu nog steeds niet bekend.
1: Nee, dat blijft
0: geheim.
1: Dat staat wel op de kaart, maar dat mag ik niet weten.
0: Ah, ja. Oké. Nou, dan is natuurlijk de vraag... je hebt zo'n instituut, daar kan je die informatie dus zien... maar normaal gesproken kom je er niet zomaar in. Wie maken er dan gebruik van het instituut... als je er zelf als gewone sterveling niet in mag?
1: Nee, je kan ze benaderen als privépersoon... als jij op zoek bent naar jouw voorvader en moederen... en daar nieuwsgierig naar bent, mensen die... geïnteresseerd zijn in genealogie natuurlijk. Mm-hmm. Maar ook notarissen. Want familierechtnotarissen... die hebben soms een zoektocht als ze een testament openen.
0: Nou, dus even luisteren.
2: Zij kunnen voor ons de erfgenamenonderzoeken uitvoeren... die nodig zijn om de erfgenamen bijvoorbeeld van Pipo de Clown te achterhalen.
1: Want Pipo is dood. Pipo heeft een positieve of negatieve erfenis.
2: Ja.
1: En de erfgenamen zijn niet bekend?
2: Die zijn niet bekend. En zij kunnen aan de hand van die persoonskaarten kijken... of er kinderen of echtgenoten zijn. Dat is al de eerste groep van erfgenamen. En als die er niet zijn, kunnen ze aan de hand van de informatie... die op de kaart staat, zoals de gegevens van de ouders... kunnen zij verder gaan onderzoeken in de stamboom.
1: Dus het helpt jullie om erfgenamen te vinden uiteindelijk?
2: Ja.
0: Notaris Bob van Sprundel was dat.
1: Absoluut.
0: Pipo de Clown. Ik wist helemaal niet dat hij dood was. Zo erg. Wat een schok.
1: Voor mensen die niet weten wie Pipo de Clown was. Hè, dat was in een kinderprogramma was dat de clown.
0: En even een fictief voorbeeld in dit geval. Hè, om niet echt mensen bij hun naam te noemen. Maar nou zou ik, als ik daar naartoe zou gaan... zou ik denken, ja, ik wil vooral mijn eigen familie opzoeken.
1: Nou, ik was daar dus ook heel nieuwsgierig naar. Mijn opa van vaderskant is voor 39 overleden. Dus die gold niet.
0: Nee.
1: De familiegeschiedenis van mijn moederskant is heel goed uitgezocht. Dus ik dacht, dat is niet zo leuk. Maar dan had ik nog een oma. En die is precies binnen dat 39 tot 94 overleden. En ik ben dus met haar naam daarheen gegaan.
3: Wat zei je ook alweer dat de naam was?
1: Overdiep van den Bolk, met CK.
3: Van den Bolk. Andrea Maria?
1: Ja. Dat bestaat gewoon.
3: Hier is die.
1: Getrouwd met Rienk Aten, ja.
3: Kijk, en je ziet hier dus de geboortedatum. De ouders staan erop vermeld. Degene met wie ze getrouwd is inderdaad. Adressen waar ze gewoond heeft. En op de achterkant van de kaart staat de overlijdensdatum.
1: Nou, is zij niet zo interessant, want hier staat gewoon beroep zonder. Dat was natuurlijk in die tijd. Maar kan ik dan nog verder mijn familie hiermee zoeken? Of kan jij dat?
3: Jazeker, want je hebt natuurlijk de... naam van je ouders, van de ouders van je oma. En daarmee kan je verder zoeken, want die zullen voor 1939 zijn overleden. Maar dan kan je verder zoeken in onze database wie was wie. Zoals ik al zei, dan kijk je naar de huwelijksakte. En in de huwelijksakte staat behalve de namen van de ouders dan ook de beroepen. En ik heb voor jou stiekem al gekeken, want jouw voorouders, dus de vader en ook de opa van jouw opa, ja, dus dat is goed, die waren ook journalist. Eén was zelfs dagbladdirecteur, zoals het heette. En de andere werkte ook in een boekhandel.
1: Grappig.
0: Nou, wat leuk. Wist je dat eigenlijk?
1: Van mijn opa wist ik het, dat hij bij het Dagblad van het Noorden gewerkt heeft.
0: Ja.
1: En
3: directeur, zoals

0: nou moet ik het goed zeggen, notarissen. Als ik het niet helemaal correct zeg, zoek eventjes de Bond van Notarissen op.
1: En anders in ieder geval kan je ook googlen natuurlijk op dat instituut, het Centrum voor Familiegeschiedenis.
0: Ja, CMG, Centrum voor Familiegeschiedenis, nou, officieel.
1: Dan gaat het wel goed komen.
0: Gaat goed komen.
1: Dankjewel Mariette en tot snel weer. En zo meteen het nieuws van 4:30 en dan krijgen we natuurlijk ook meteen het weer en de files erbij. Tot zo.
2: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
3: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
4: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
3: Ook jij kunt helpen.
2: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
3: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
9: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
12: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
11: En voor Harold met een sta-opstoel.
13: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
11: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
14: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwennesdenhaag.nl.
18: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Ja, goedemiddag. Het is 4:30. Je luistert naar Radio West. Naar West komt thuis. En André Kole die is hier. En kijk eens wat hij mee heeft genomen. Het allerlaatste nieuws. André, goedemiddag.
19: Goedemiddag, Olivier. Op de laan van Reagan en Gorbachev in Den Haag wordt gedemonstreerd tegen de afbraak van de sociale zekerheid. Protest is georganiseerd door onder meer de vakbonden FNV en CNV. Twee grootste natuurlijk in Nederland. Naar schatting zo'n 200 tot 300 man is aanwezig rondom de Koekamp bij het Haagse Malieveld. Ja, vandaag wordt er al gestaakt. En morgen natuurlijk de OV-staking.
1: Dat is een grote staking.
19: Dat is een hele grote landelijke staking. Er rijdt dus helemaal niks. Hou er rekening mee. Geen bussen, geen trams, geen treinen, geen metro.
1: Nee, dat is heel goed om te weten. En dat is de hele dag of alleen in de ochtend?
19: Dat is de hele dag.
1: Ja, dus dan ben je echt wel de sjaak, hè? En nou ja, hier de 200 tot 300 man vandaag, daar worden we niet heel warm van, toch? Dat is niet zoveel.
19: Nou ja, het is wel een teken aan de wand natuurlijk.
1: Dat is waar.
19: Binnenkort Prinsjesdag, dan worden al die plannen bekendgemaakt. Dus ja, daarop vooruitlopend willen ze natuurlijk wel even een punt maken.
1: Straks maar even aan u vragen of het een hete herfst wordt.
19: Ik denk het wel. Ja. Niet alleen de prijzen aan de pomp zijn tot recordhoogte gestegen, ook het aantal mensen dat wegrijdt zonder te betalen gaat omhoog. De organisatie die pomphouders helpt om wanbetalers te achterhalen zegt dat het aantal doorrijders dit jaar met 46% steeg. Deze pomphouder die is het helemaal zat.
20: Ik merk wel dat het de laatste tijden wel weer erg in trek lijkt bij mensen om door te rijden. En dat komt waarschijnlijk ook door de hoge brandstofprijzen. We balen er gewoon van, want het kost ons heel veel geld en heel veel tijd.
21: U gaat wel betalen, denk ik nu.
22: Ja, waarom zou ik niet betalen? Je moet toch overal betalen?

0: halen?
1: Ja. Er zijn mensen die het niet doen.
0: Nou, ik ken ze niet zoveel.
2: Ja. Bij het tankstation in deze bijdrage van de collega's van NH laten ze de mensen sinds kort voor het tanken al betalen. Ik heb al, als ik met de scooter ergens moet tanken, op sommige tankstations moet je dan je helm eerst inleveren voordat je mag gaan tanken.
3: Ja, dan kan je ook gewoon zonder helm wegrijden.
2: Kan ook.
3: Maar ik denk dat nog steeds de tank dan duurder is dan die. Of dat de helm nog steeds duurder is dan die tank benzine.
2: Ja, nou, het scheelt niet veel meer tegenwoordig.
3: Dat is ook weer. Ja.
2: Het gebruik van paarden tijdens Prinsjesdag is niet meer van deze tijd. Dat vindt althans de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. Nou, de partij wil het evenement diervriendelijker maken en de paarden daarom inruilen voor bijvoorbeeld een elektrische koets. Dat lijkt me geen gezicht, maar goed. Volgens fractievoorzitter Robert Barker hebben heel veel paarden in de koninklijke stoet het niet naar hun zin. En Den Haag maakt zich dus zoetjes aan op voor die derde dinsdag. Hè? Ik noemde het net al. Precies over een week. En daarom stelt de Partij voor de Dieren de aloude traditie nu ter discussie. Volgens de partij is het niet diervriendelijk om honderden paarden in te zetten voor het begeleiden van de koning op zijn weg naar het voorlezen van de troonrede. Nou, en de training van de paarden op het Scheveningse strand, de dag voor Prinsjesdag, ook altijd een spektakel, ja, dat stuit de partij ook tegen de borst.
3: Ja, maar hoe weet hij nou dat die paarden het niet naar hun zin hebben? Ik bedoel, ik weet ook niet dat ze het wel naar hun zin hebben,
2: nou,
3: voor
2: ja,
3: de duidelijkheid.
2: Volgens meneer Barker schudden ze heel erg met hun hoofd en snuiven ze heel erg. Maar ja, dat doe ik ook wel eens. Ook als ik het naar mijn zin heb. Dus ik weet niet of dat nou...
3: Sterker nog, dat is juist een teken dat jij het naar je zin hebt.
2: Ik weet niet of dat nou zo'n goede indicatie is. Ja, goed. Je kan denk ik beter een paar paarden een koets laten trekken dan weer een elektrische. Want dat moet weer opgeladen worden met een kolencentrale. En weet je wel, ja, ik weet het niet.
3: We gaan straks eens even een hele betoog horen in West Komt Thuis. Straks om 16:45.
2: Mooi.
3: Dan dankjewel André trouwens. Dan gaan we naar het weerbericht. Dat krijgen we natuurlijk van Huub Misee. Ja, de vraag heet herfst. Is misschien nog wat vroeg zo aan het einde van deze zomer. Maar laten we eens even kijken hoe het deze dag is, Huub.
4: Nou ja, we zitten eigenlijk al in de herfst. Hè. Dat is 1 september voor ons begonnen als weerkundige. En gisteren hadden we al zo'n 5, 26 graden. Dus dat is behoorlijk warm geweest. Maar vandaag meteen, ja...
2: Hup, 10 eraf.
4: Zo is het. 16 tot 18 graden. En meer is het niet geweest. Want tijdens de regen was het soms maar 15 graden. Oef. Dus inderdaad, André heeft gelijk. Gewoon 10 lager dan gisteren. Maar goed, met de wind valt dat gelukkig wel heel erg mee. Het is een beetje windkracht 3, 4. Nou, misschien nog even 5. Maar het gaat nog wel enige tijd regenen, hoor. Het is een front dat passeert. Daar ontwikkelt zich nog een storing aan. Dus het gaat allemaal maar heel erg langzaam naar het oosten. Het duurt ook wat langer voordat het echt weggetrokken is. Dus vanavond regent het nog enige tijd. Daarna komen er opklaringen, maar ook weer een paar buien. De wind wordt dan west tot noordwest vannacht. En dan aan zee windkracht 5. Misschien later wel windkracht 6. Dus het gaat ook wat meer waaien. En de nachtelijke temperaturen komen wat lager te liggen. 15 graden vlak aan zee. 12 graden rond het Groene Hart. Nou, dat is ook weer wat koeler, hoor. Dus als je je slaapkamerraam openzet. Heerlijke, koele slaapkamer. Morgen af en toe zon, maar ook een flink wat aantal buien. De bovenlucht wordt kouder, dan kan er plaatselijk onweer bij voorkomen. Een west-noordwestenwind, matig tot krachtig. Dus ook morgen nog niet warmer dan 17, 18 graden. Maar ik heb het al vaker gezegd vandaag. Ja, het is natuurlijk morgen die staking van het openbaar vervoer. Dus de fiets, ja, het kan. Regenkleding aan, zou ik willen zeggen. Thuiswerken kan ook. Donderdag kan iedereen hoe dan ook weer opdrogen. Dan is het op de meeste plaatsen droog, komt er af en toe zon en wordt het plaatselijk alweer 20 graden. En vrijdag is er wel weer wat meer bewolking. Kan er opnieuw een enkele bui vallen. En dan wordt het alweer hier en daar 21 graden. En in het weekend en begin volgende week komt de temperatuur ook weer iets boven de 20 graden. Begin volgende week zelfs 22, 23 graden. Met toch ook wel aardig wat zon. Ik zou willen zeggen, dan wordt het gewoon vanaf het weekend licht wisselvallig. En of dat nou warm of heet is, 22, 23 graden, dat moet iedereen zelf bepalen.
3: Zo
4: dat,
3: is het. Daar zijn wij neutraal in, hè, als publieke omroep.
4: Precies, ja. En als weerman moet ik dat al helemaal zijn. Dus het wordt gewoon 22, 23 graden. Begin volgende week.
3: Hou het bij de feiten, Huub.
4: Zo is dat.
3: Dankjewel. Dan gaan we eens even naar de feiten op de weg kijken. Want tot nu toe viel het eigenlijk nog wel mee met die avondspits. Dat was mijn idee. Maar vanavond eens even kijken, hoor. Rijn Baartmans, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Ja, toch al zo'n 165 kilometer in totaal in de regio. Dus er is toch wel het een en ander aan de hand. Op de A4 bijvoorbeeld, Den Haag richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux. Twee rijstroken zijn dicht en je vertraging is hier meer dan een uur. Op de A13 Rotterdam-Den Haag tussen Rotterdam-Overschie en Delft-Noord is het file rijden. 9 kilometer met 15 minuten oponthoud. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tot slot nog een ongeluk op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. De weg is inmiddels weer vrij tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Krooswijk, maar reken op 20 minuten extra.
3: Rijn, dankjewel. Tot straks weer.
5: Tot straks.
2: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
6: West komt thuis.

0: David Bowie en Heroes hier op Radio West. Bij West komt thuis. Het is dinsdag en dat betekent dat er weer een nieuwe aflevering van ons opsporingsprogramma Team West te zien is. Strakjes op TV West. En Kirsten van Dissel van Team West, die heb ik nu gelukkig aan de lijn om te vertellen wat we allemaal kunnen gaan verwachten. Kirsten, goedemiddag.
1: Een hele goede middag. Ja, normaal ben ik bij je in de studio, maar het regent zo hard.
0: Dat kan gebeuren, en,
1: ik moet een end fietsen. Dus vandaar even nu vanuit een droge plek.
0: Dat wilde ik je niet aandoen. Dus helemaal goed dat we je op afstand erbij hebben. Want dan kan je ons natuurlijk ook gewoon vertellen wat in de uitzending zit. Want iets met een steen door een ruit in Nooddorp. Vertel.
1: Ja, nou, oplettende kijkers die kennen in principe het verhaal al. Want ik heb dat ze voor de zomerstop hebben. We zijn er even tussenuit geweest in de zomer. Hebben we deze zaak ook in de uitzending gehad. Alleen toen kon ik nog geen beelden laten zien. Nou, inmiddels is die zaak weer wat verder gebracht natuurlijk in het onderzoek afgelopen zomer. En er zijn de beelden naar boven gekomen. En die gaan we straks laten zien. En daarop staan op er zijn twee jonge mannen. De eentje die bekijkt de boel van tevoren, de woning, voordat er een steen door de ruit gaat. En dan komt een andere persoon en die gooit de steen door de ruit. Maar wat gebeurt er nou? De buurt schrikt natuurlijk. De mensen waren ook gewoon thuis, waaronder twee ouders en een kind. Een dochter. De vader die is meteen achteraan gegaan. Achter de twee. Die zaten op een fatbike. Die zijn op een doorgegaan. En die zijn onderweg aardig wat verloren. Waaronder twee schoenen. Bijzonder genoeg. Dus je ziet later ook een van die gasten zonder schoenen op een fatbike zitten. En één fatbike. Want één van de twee valt. Geen tijd meer om op zijn fatbike te stappen. Want hij valt ook best wel hard. En dan gaan ze met z'n tweeën er vandoor op één fatbike. Dus de politie heeft aardig wat in beslag kunnen nemen. Maar goed, die gasten zijn wel gevlogen.
0: Ja, en dus willen we ze pakken. Althans, de politie dan.
1: Zeker, ja. En ze zijn goed herkenbaar. Dus ik zou zeker zeggen, ook de mensen die daar een beetje in de buurt wonen. Of wat verder in Den Haag. Want de gedachte is dat ze wel richting Den Haag zijn. Dat gevlucht vanuit Nooddorp. Dus ja, allemaal toch even kijken. Ja, als je ze herkent, heel graag reageren natuurlijk.
0: Ja, nou dat is zeker. Dan is er ook nog een mishandeling in een café geweest.
1: Ja, nou ook weer, dat hebben we wel vaker. We zijn er eventjes door die weken tussenuit geweest. En in die weken zit de politie sowieso niet stil. Dus, en verdachten ook niet, blijkt. Want wij hebben voor de vakantie een behoorlijke mishandeling laten zien in de Schalkburgerstraat in een café. Drie personen werden er gezocht, want iemand werd enorm hard geslagen. Nou, die gasten stonden er ook goed op. Twee van hen hebben zich gemeld bij de politie, maar de derde nog niet. Dus die derde wil de politie ook nog graag spreken. Dus ja, dan is de vraag, herken je hem, meld je dan? Ja, en herken je jezelf? Nou, deze persoon zal mij niet horen, want het gaat om Bulgaarse mensen. Het was ook in een Bulgaars café. De twee verdachten die inmiddels zijn aangehouden, die een dagvaarding gekregen, zijn ook van Bulgaarse afkomst. Maar we vertalen daarom de boel. Dus we hebben ondertiteling vanavond.
0: Okay.
1: Dus we hopen in die zin de mensen dan wel te bereiken.
0: Ja, er wordt op alle mogelijke manieren aandacht aan besteed. En dan is ook nog een burger die hem heeft aangesproken wat uit de hand liep.
1: Ja, dat kan ik ook zeggen. Je mag altijd iemand aanspreken op straat als je, op iemands gedrag. Hè? Als iemand iets doet wat niet helemaal lekker gaat. Nu was er een persoon die zag op een fietspad in Voorschoten iemand aan, ja, hoe moet ik het uitleggen, aan zo'n soort zendmast. Ik geloof van Odido, dat weet ik niet, maar een telefoonmast.
0: Ja.
1: Aan allerlei dingen trekken en weet ik het allemaal wat. Het was het behoorlijk aan het kapot maken. Nou, daar zei diegene wat van. Hè. En die, dat werd niet gepikt. Dus de burger in dit geval, die kreeg allemaal klappen op zijn hoofd. En behoorlijk ook. Dus ja, zeker.
0: Er zijn beelden van?
1: Dus, nog niet, want dit is afgelopen weekend gebeurd. En net dat ik daar was in de buurt, was de politie hard op zoek naar beelden. Ze waren echt deuren langs, hè, van die beelden. Dus dat is op dit moment gaande, maar vooralsnog, we zoeken nu getuigen. Van een jogger die daar liep vrijdagavond in een geel t-shirt. Dus misschien kan iemand zich al nu al iemand indenken.
0: Dat zou toch
1: even kijken.
0: Ja, dat zou fijn zijn als dat zou lukken, Kirsten. In ieder geval, we gaan allemaal natuurlijk inderdaad kijken naar Team West. Vandaag weer te zien vanaf 5 uur.
1: Ja, zeker.
0: Op TV West.
1: Ja, en dan ieder uur.
0: Ja. Hartstikke goed, staat genoteerd. En ik wens je in ieder geval nog een fijne, droge dag daar. En hopelijk weet de politie weer, dankzij de tips uit Team West, weer een hoop mensen te pakken.
1: Zeker, dat hoop ik ook. Daar gaan we voor.
0: Dankjewel. Ja. Kirsten van Dissel was dat, presentatrice van Team West.
2: De Radio West Tijdmachine.
0: En over een paar minuutjes gaan wij weer een fonkelnieuwe editie van de Radio West Tijdmachine spelen. We spelen het al eventjes, maar toch, hè, je krijgt straks 3 vragen van mij uit een bepaald jaar uit het verleden. En als je er eentje van goed hebt, dan win je al een topprijs, namelijk het Hollandse Kezenspel vandaag. Je weet wel, een klassiek spel, hartstikke gezellig. Voor 2 tot 4 spelers is dat te spelen. En heb je nou alle 3 de vragen goed, dan maak je ook nog eens kans om de finale te spelen. Dat is komende vrijdag in West Komt Thuis bij Bas, met dan kans op de weekprijs. En dat is een ultra-compacte koffiemachine, waarbij je ook nog eens een welkomstpakket krijgt met 7 verschillende koffiesmaken erin. Nou, lekker toch? Wil je zo meteen meespelen? Bel dan gauw 070-390-5454. Dus 070-390-5454. En I haven't met you yet, maar misschien over een paar minuutjes wel. En dan gaan wij samen die tijdmachine in. En ga jij hopelijk over een paar minuutjes dus in de prijzen vallen. Hier op Radio West, bij West Komt Thuis. Michael Bublé

0: Michael Bublé en Haven't Met You Yet bij West Komt Thuis.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, dit komt niet vaak voor, maar ik heb het nummer toch volgens mij wel duidelijk gezegd, toch? 070-390-5454 als je mee wil spelen met de Radio West tijdmachine. Ik heb nog geen bellers gehad, dus nou, als je denkt ik zou wel graag mee willen spelen, kan je nu nog bellen. En nou, dan heb je een directe ticket om in de uitzending te komen. 070-390-5454. 070-390-5454. Je speelt niet voor niks hoor, namelijk voor een hartstikke leuk Hollands Kezenspel. Dat kan je winnen als je één vraag goed hebt. En heb je nou alles goed, dan ga je misschien wel door naar de finale eind deze week. En dat is dan kan je een ultra-compacte koffiemachine winnen. Nou, dat zou toch leuk zijn. Eens even kijken hoor. Inmiddels is mijn oproep niet aan dovemans oren gericht. Karen de Winter uit Zoetermeer, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Wat sta jij te doen? Zit je in de wasmachine?
2: Nee, ik zat net een cracker te eten.
0: Je bent wat aan het eten?
2: Een cracker.
0: Een cracker? Oh, daar moet je dan heel even mee stoppen.
2: Ja, ik ga even stokken afnemen.
0: Heel goed. En hey, sta ik op de speaker, Karin?
2: Ja, ik zet hem naar zacht.
0: Ja, heel graag. Dan kunnen we je beter horen.
2: Ja, dat is zo.
0: Top. Hey, hartstikke leuk, Karin, dat je mee wil spelen. Hoe gaat het met je vandaag?
2: Ja, nat, hè?
0: Ja,
2: ik ben nog aan het werk, hoor. Ik rij op de taxi, dus...
0: Nee, ja, buiten is het nat, inderdaad. Ja, precies.
2: Ik werd de laatste cliënt uit de bus gezet.
0: Dus. Ah ja, oké. Okay. Nou, gelukkig. Dus jij bent klaar, eigenlijk?
2: Ja, maar ja, ik rijd daarna. Ik moet dan naar Zoetermeer, dus het zal wel lekker druk wezen op de weg.
0: Dat denk ik ook, ja. Nou, dan heb ik een leuke afleiding voor je met de tijdmachine.
2: Ja.
0: Zullen we ervoor gaan?
2: Ja, daar gaat hij.
0: Hoppakee.
1: Deuren gaan dicht. Eén. Negen. Negen. Twee. Deuren gaan open.
0: Je hebt goed meegeteld, Karin. Dat klopt. 1992 zijn we terechtgekomen.
2: Ja.
0: En dat is een hartstikke mooi jaar. Wat heb je daar herinneringen aan?
2: 92? Nee, niet echt.
0: Nee?
2: Nee.
0: Maar je was er toen al wel, of niet?
2: Ja, ik was al heel lang. Ik ben van 62 jaar.
0: Toen was je dus 30. Nou, dan gaan we eens even kijken wat jij van die tijd nog je kan herinneren. Ben je er klaar voor de vragen?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Komt-ie. Vraag 1. Welk attractiepark vlakbij Parijs opent voor het eerst haar deuren in 1992?
2: Disneyland.
0: Oké, vraag 2. Jan Pelleboer overlijdt in 1992 op 68-jarige leeftijd door een hartaanval. Hij was lange tijd elke dag te horen en te zien op radio en tv. Maar waarom?
2: Voor het weer.
0: Vraag 3. Uit welk land komt Jimmy Neal, die in 1992 het nummer Ain't No Doubt uitbracht?
2: Jimmy Neal, Engeland.
0: Engeland, dus het Verenigd Koninkrijk, zeg jij. Oké. Okay. Nou, gaan we eens even kijken hoe jij dat hebt gedaan, beste Karin.
2: Ja.
0: Daar gaan we. Nou, daar komt-ie.
3: Je hebt 3 vragen goed.
0: Ja! Karin.
2: Ik zat te denken of hij komt uit Amerika.
0: Ja.
2: Maar ja, Jimmy, ja.
0: Hey, je had 50% kans. Jimmy Neal, dus de broer van crimineel. Maar goed, dat is een ander verhaal.
2: Ja, crimineel.
0: Ik zeg verder niks. Maar je had het hartstikke goed. Disneyland was goed. De toenmalige naam was Euro Disney, maar Disneyland rekenen we ook goed. De weerman Jan Pelleboer inderdaad. En Jimmy Neal uit het Verenigd Koninkrijk, uit Engeland.
2: Nou,
0: dus dat betekent dat jij niet alleen het Kezenspel van mij krijgt, maar ook dat je wellicht de finale gaat spelen aankomende vrijdag.
2: Ik hoop het.
0: Ik hoop het ook voor je. Ik ga voor je duimen, Karin. En ik wens je nog een hele fijne dag, ondanks alle natheid buiten.
2: Ja, je ook. En tot 7 uur moet jij nog, hè?
0: Ja, zeker. Maar met plezier, hoor.
2: Ja, het valt een beetje, toch?
0: Ach ja, dat komt toch
2: goed. Luister ook altijd aan de radio, hoor.
0: Ja, heel fijn. Dan ben ik in ieder geval niet alleen. Dankjewel, Karin.
2: Fijne avond.
0: Hoi. Karin de Winter was dat uit Zoetermeer op deze regenachtige dinsdag. En dit is Pilot and It's Magic.

0: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.

0: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
1: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van Voordeeluitjes.nl.
2: Goedemiddag, West komt thuis, gaat zo weer verder. En dan gaat het onder meer over paarden tijdens Prinsjesdag. Het is 5 uur, het nieuws uit onze regio krijg je nu van André Kolen.
3: Op de laan van Reagan en Gorbachev in Den Haag wordt gedemonstreerd tegen de afbraak van wat wordt genoemd de sociale zekerheid. Protest is georganiseerd door onder meer de vakbonden FNV en CNV. Er zijn zo'n 200 tot 300 man aanwezig rondom de koekamp bij het Haagse Malieveld. De grote molen in Zoeterwoude heeft dringend een nieuwe binnenroede nodig. De ruim 400 jaar oude molen kan de vervanging niet langer uitstellen. Daarover bericht mediapartner Centraal Plus. De Rijnlandse Molenstichting heeft inmiddels geld gekregen van de provincie en private fondsen, maar komt nog ongeveer €30.000 tekort. Het gebruik van paarden tijdens Prinsjesdag is niet meer van deze tijd, vindt de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. De partij wil het evenement diervriendelijker maken en de paarden daarom inruilen voor bijvoorbeeld een elektrische koets. Meer nieuws straks om 17:30, nu het overige nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet 2 diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door. En vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Rijn Baartmans.
5: De dagelijkse files zijn ook in de regio West iets langer dan gebruikelijk. Dat komt onder andere door regen en ongelukken. Zo is er op de A4 een ongeluk gebeurd richting Den Haag, tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. De weg is weer vrijgemaakt, maar reken op 10 minuten extra. Het is druk op verschillende trajecten van de A4, want ook op de A4 richting Rotterdam rijdt het langzaam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein betekent dat een half uur oponthoud. Dan de A12, Arnhem richting Den Haag, tussen Driebergen en Woerden, 20 minuten tijdverlies. En dan de A16 nog tot slot richting Breda. Vanuit Rotterdam heb je tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 15 minuten oponthoud.
6: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
12: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
13: Tot 7 uur, West komt thuis.

Twee muzikale titanen samen op één plaat. En ja, daar zingen ze eigenlijk ook over, hè? It Takes Two, Rod Stewart en Tina Turner. Goedemiddag, het is dinsdag 8 september. Buiten is het verschrikkelijk. Althans, nou ja, als ik de luisteraars mag geloven van dit programma. Meerdere mensen al gesproken die zeggen, het is rot weer. Ja, ik kan er zelf vanuit de studio hier niet zo heel veel van zien. Ik zit hier ongeveer 4 ramen van buiten af. Maar wat ik zie, dat is niet heel fijn. Dus alle gelegenheid om lekker knus bij je radio te gaan kruipen en te luisteren naar dit programma. Naar West komt thuis. Olivier de Neve hier. Fijn dat je er weer of nog bij bent. Bas die heeft even heerlijk vrij af van de radio. Dus mag ik nog lekker veel muziek draaien. Onder meer van Neil Diamond en die Vlaamse Milo binnenkort. Maar ook paarden tijdens Prinsjesdag. Zijn die nog wel van deze tijd? Nou, als dan de Partij voor de Dieren ligt, absoluut niet. Zometeen meer daarover. En de kopstaartplaat is er ook weer bij. Oftewel een plaat die jij uitkiest op basis van het woord waarmee die vorige is geëindigd. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dus een plaat heeft een bepaald eerste woord en dat moet weer aansluiten op het laatste woord van van de plaat die ik gisteren heb gedraaid. Althans, die Bas gisteren heeft gedraaid. Strakjes vertel ik je wat er is binnengekomen op platen die met het woord ouwer in de titel beginnen bij olivier@omroepwest.nl. Dus ouwer, daar moet de plaattitel mee beginnen. En waar je weer op mag aansluiten voor morgen. Dat allemaal zometeen. Eerst muziek van Bananarama. En dan is dit meteen een fijne hoor. Robert De Niro's Waiting. En de overlevering zegt dat Robert De Niro eigenlijk best wel blij was met dit liedje. Want ja, je wordt toch genoemd hè. En dan ben je een ster. En dan is het toch leuk. Robert De Niro's Waiting dus nu bij West komt thuis op Radio West.

0: hitmachine uit Vlaanderen. Milo en You Don't Know. Althans, nou ja, hitmachine. Een paar jaar al niet echt meer wat van hem gehoord. Ik zal eens uitzoeken wat hij op dit moment aan het doen is. Je hoort hem in ieder geval bij West Komt Thuis. Het gebruik van paarden tijdens Prinsjesdag is niet meer van deze tijd. Dat vindt de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. De partij wil de paarden daarom inruilen voor bijvoorbeeld een elektrische koets. De traditionele Prinsjesdag moet echt anders, zegt fractievoorzitter Robert Barker.
1: Nou, honderden paarden worden ingezet. En eigenlijk worden die ingezet op een manier, ja, met training bijvoorbeeld. Door met vuurwerk af te schieten bij ze. Door kinderen te vragen heel hard te gaan roepen en te schreeuwen. En met kanonschoten. En we weten dat paarden vluchtdieren zijn die juist angst en stress ervaren. Dus wij eigenlijk willen wij een Prinsjesdag zonder dit soort leed.
2: Ja, want die paarden worden de dag ervoor op het strand getraind eigenlijk. Hè? Is dat nou hetgeen wat u het meest tegen de borst stuit?
1: Ja, je ziet dat juist dat trainen op het strand. Dus eigenlijk, we noemen het trainen, maar het betekent eigenlijk dat er kanonschoten zijn, vuurwerk is, kinderen worden gevraagd heel hard te schreeuwen. Dat juist laat zien dat de paarden helemaal niet gewend zijn in dit soort omstandigheden en heel veel stress ervaren. En daarop getraind moeten worden en afgericht moeten worden. En dat laat zien dat het totaal geen natuurlijk gedrag is en dus gepaard gaat met dierenleed.
2: Nou, rijdt ook de brede politie mee, de cavalerie ero-escorte rijdt mee met allemaal paarden. Dat is een hele optocht. U zegt eigenlijk, maak die optocht gewoon kleiner en vervang ze door elektrische voertuigen.
1: Ja, of maak de optocht anders. Ga met de tijd mee. Zorg dat het een diervriendelijk evenement wordt. Dat is wat wij zeggen. En we zien sowieso dat de cavalerie natuurlijk in het leger niet meer bestaat. We hebben tanks en al dat soort materiaal. Dus het is ook gewoon eigenlijk een ouderwetse gewoonte om paarden op deze manier in te zetten. Wat eigenlijk zorgt voor dierenleed.
2: U zou liever tanks hier over het lange voorhout zien rijden?
1: Zorgt in ieder geval voor minder dierenleed. Maar wat wij vooral zeggen is, ga niet paarden op deze manier inzetten. Het zijn vluchtdieren. Ze kunnen niet een natuurlijk gedrag vertonen. En ze worden gewoon bang voor van vuurwerk, van kanonnen. En dat wordt juist bewust op de paarden ingezet.
2: Maar dan brengt u toch een traditie om zeep?
1: Nee, we zeggen eigenlijk dat de traditie verandert. We hebben gezien dat het de Gouden Koets in het museum is. We zien dat heel veel regeringsleiders en pausen bijvoorbeeld niet meer met te paard gaan. Dus er kan heel makkelijk wat veranderen. We zien ook in andere steden dat het verandert. Dus waarom zouden we in Nederland niet iets kunnen veranderen?
2: Wat denkt u dat de koning daarvan vindt?
1: Ik denk dat de koning in principe geen mening mag hebben. Dat de koning vaak vrij achterloopt bij tradities.
0: Aldus fractievoorzitter Robert Barker van de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. In een gesprek met politiek verslaggever Lot van Bree. Nou, ik denk dat de meningen hier wel over uiteen zullen lopen. En voor deze Prinsjesdag gaat er in ieder geval niks veranderen. Dit is Neil Diamond en I said.
3: It is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio Web. Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we bij 3 wedstrijden.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Huh? Dit is een hek. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hek plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hek. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
3: Zo.
4: Interpolis. Glashelder.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
8: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
9: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
8: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
9: Al 100 jaar.
8: Van der Geest.
9: Dat is verhuizen en meer.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
11: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Goedemiddag, het is 5:30. Je luistert naar Radio West. Naar West komt thuis met nu het laatste nieuws uit onze regio. Zeer professioneel gelezen door André Kolen. André, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Nou, leg de lat maar hoog.
12: Ja, zeker. Ik denk een beetje spanning voor jou nog.
13: Ja, precies. De Haanstraschool in Leiden is vanaf komende week de eerste smartphone-vrije basisschool van de stad. Leerlingen moeten hun mobieltje bij binnenkomst inleveren en krijgen het pas aan het einde van de dag terug. En daarnaast wil de school ouders ervan overtuigen om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone en social media op te laten groeien. Volgens directeur Brian Groot gaat het niet alleen om het verbieden van telefoons, maar vooral om kinderen weer meer met elkaar in contact te laten komen. Socialiseren is het allerbelangrijkste wat kinderen leren op een basisschool. We hebben het vaak over rekenen en taal, maar op de eerste plek staat leren omgaan met elkaar, zegt Groot. School wil ouders ook meegeven zo lang mogelijk te wachten met het geven van een mobiele telefoon. Directeur zegt daarbij steun te krijgen van een grote meerderheid van de ouders.
12: Kinderen zijn eigenlijk een soort honden, hè? Die moet je ook socialiseren.
13: Ja, je moet ze gewoon trainen. Heb jij al een mobieltje?
12: Ja, ik heb er net eentje opgediept. Oh. Ja. En ik ben een beetje afgeleid. Dus als je nou even door wil lezen, dan kan ik zo weer even verder appen.
13: Ja.
12: Met mijn vrienden.
13: Ja, precies. Ja. 4 Rijswijkse kerkgenootschappen dringen er bij het gemeentebestuur op aan dat asielzoekerscentrum op het Hof van Elsenburg ook na mei volgend jaar open blijft. De opvang van vluchtelingen is volgens de kerken niet alleen een kwestie van praktische voorzieningen, maar vooral ook van verantwoordelijkheid en compassie.
14: De mensen zijn hier gekomen, ze zijn er en ja, we kunnen ze toch niet laten creperen. Het zegt toch ook wat over ons als maatschappij, dat we niet eens één hoekje ergens kunnen vinden voor de mensen die op de vlucht zijn.
13: Ja, dat was predikant Sifra Baaien van de protestantse gemeente Rijswijk over de vluchtelingenopvang. Ze maakte vanmorgen op de radio een vergelijking met een andere gemeente in onze regio.
14: Ik merk dat ik het ook super moeilijk vind dat bijvoorbeeld een gemeente als Westland gewoon nog nooit een AZC heeft gehad. Heel erg merkwaardig. Maar ja, als iemand anders niet aan de wet gehoorzaamt, dan betekent toch niet dat wij dat niet ook moeten doen. Ik bedoel, die spreidingswet is er niet voor niks.

0: Predikant Sifra Baaien was dat. Inwoners in Naaldwijk die kunnen vanaf 1 oktober 6 dagen per week klein chemisch afval inleveren bij de Milieustraat. Daar wordt momenteel gewerkt aan een nieuw vast depot. En vandaag is met hijswerkzaamheden een belangrijke stap gezet bij de bouw, meldt mediapartner WOS. Tot nu toe werd klein chemisch afval in Naaldwijk ingezameld met een mobiele vrachtauto. Dat vindt de gemeente verre van ideaal.
1: Ja, waarom eigenlijk? Dat is toch lekker, mobiel?
0: Nee, je moet zo min mogelijk met je mobiel...
1: Oh, dat was het, ja. Ja, dus ja ook ja, geen mobiele vrachtauto's
0: ook niet,
1: meer.
0: Nee,
1: gaan we niet meer doen. Nee, gewoon vast.
0: Nee, ja. Geen paarden meer voor de koets.
1: Nee, dat moeten we ook niet hebben. Nee, daar hoorden we net Robert Barker nog over, inderdaad. Ja, dat is toch wat, hè?
0: Ja.
1: Ja, de, ja. Nou ja, deze, dat weten we zeker. Deze prinsjesdag
0: zijn
1: er
0: de paardjes er nog. Ja, ja, leuk.
1: Dus, ja, ik vind het persoonlijk ook wel leuk.
0: Ik, maar wij moeten neutraal blijven.
1: Ja, zo is het. Wij zijn neutraal. Ja, paarden,
0: over neutraal gesproken. Oh, weet je wie heel neutraal is?
1: Ja, ik denk Huub Misee, hè?
0: Absoluut.
1: Die heeft heel neutraal het weerbericht.
2: Vanavond zal het eerst nog enige tijd regenen. Daarna komen er opklaringen, mogelijk afgewisseld door een bui. De wind komt uit zuidwest tot west, is matig, aan de kust vrij krachtig en wordt later west tot noordwest. En vannacht wordt het ongeveer 13 graden. Morgen is er af en toe zon, maar komen er ook enkele buien voor, plaatselijk met onweer. De wind is morgen west-noordwestelijk, matig tot krachtig, en morgenmiddag wordt het zo'n 17 of 18 graden. Donderdag is er af en toe zon, is het op de meeste plaatsen droog en kan het plaatselijk 20 graden worden. Vrijdag is er meer bewolking, later komen er wat meer opklaringen en dan wordt het zo'n 20 of 21 graden.
1: Huub, dankjewel. En zeg je neutraal, feitelijk afgewogen, dan zeg je natuurlijk ook de ANWB.
0: Rijn Baartmans.
1: Rijn Baartmans, inderdaad.
3: Ja,
1: Rijn.
3: Natuurlijk.
1: Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Nou, de dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Landelijk hebben we te maken met bijna 1000 kilometer aan file, waarvan er 200 kilometer aan file in de regio West staat.
1: Zo.
3: Nou, de boosdoener is de regen en aan het begin van de spits gebeurden er ook wat ongelukken. Nou, dat merken ze op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet, 17 kilometer met 40 minuten vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag, want er is ook een ongeluk gebeurd daar. Tussen Schiphol en Hoogmade, 17 kilometer met meer dan een uur. Je kunt omrijden via Wassenaar. Daar staat wel een iets kortere file weliswaar, maar op de A44 richting Den Haag beland je in de file tussen Leiden en Wassenaar. Je doet er 10 tot 15 minuten langer over.
1: Dat is landelijk dan een van de grootste middagspitsen, avondspitsen van het jaar, of niet, als ik het zo hoor?
3: Ja, ik heb net even gekeken. Hij staat in de top 6.
1: Top 6?
3: Dus, dus het is druk.
1: Ja, dus dat kunnen we wel zeggen. Ja, nou, dan heb ik zo'n vermoeden dat we je over een uur weer spreken, Rijn.
3: Dat vermoeden heb ik ook.
1: Dankjewel, tot straks.
3: Tot zo.
0: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: West komt thuis.

paar jaar terug zou je er nog een jong talent genoemd hebben. Inmiddels is ze gewoon een gearriveerde artiest hoor. Hannah May hoorde je. En ze werkte erop samen met Bluff. Ik ben niet meer bang, hoorde je hier bij West Komt Thuis op Radio West. En daarvoor een klassieker van Prince, Raspberry Beret. Allemaal hier dus in West Komt Thuis. Waar we zo meteen alweer naar de kopstartplaat gaan. En ik heb weer mooie inzendingen binnengekregen. En ook nog muziek van de radio's. She Goes Na Na hoor je meteen na Sugar Hill Gang en Rapper's Delight.

0: toepasselijk, hè? De radio's op je radio. En She Goes Na Na meteen naar de Sugar Hill Gang. En Rapper's Delight.
1: De kopstaartplaat.
0: Het is weer tijd voor de kopstaartplaat. Oftewel de staart, het einde van het ene nummer. Is de kop het begin van het volgende nummer. En zo maken we met elkaar een oneindige muzikale slinger. Met nummers die allemaal via de titel met elkaar verbonden zijn. En als je een idee hebt straks voor de volgende plaat, dan moet je het niet naar Bas sturen, zeg ik alvast. Want die is er pas donderdag weer. Maar naar mij. Mijn naam is Olivier. En dan stuur je het dus naar olivier@omroepwest.nl. Maar goed, dan moeten we eerst eens eventjes kijken wat we vandaag gaan draaien. Want gisteren draaide Bas Woman of the Hour van Stella Cole. Fijn nummer, eindigend op het woord hour. En daar mochten dan jullie suggesties vandaag op aansluiten. Een liedje dat begint met hour in de titel. Nou, ik heb weer een hoop bijzondere en onverwachte antwoorden binnengekregen. Zoals van Koos Endhoven. Hij zegt, vandaag heb ik een nummer gevonden van een band die ik nog niet ken eigenlijk. Namelijk Squeeze met het nummer Hourglass uit 1987. In eigen land haalde die de 17e plek. En bij ons kwam hij niet verder dan de tipparade. Dankjewel Koos voor jouw tip. Geer Slootweg die zegt, hallo, de kopstaartplaats voor vandaag. Was toch niet zo makkelijk als gedacht, beginnend met Hour. Maar wat dacht je van Hour With You van Connor Smith? Connor Smith, dat is een Amerikaanse country singer-songwriter die onlangs goed weg is gekomen. Hij was namelijk betrokken bij een dodelijk auto-ongeluk, waarvan de aanklacht tegen hem is ingetrokken. Bewonderenswaardig ontfermd heeft hij zich over de getroffen familie. Ook dat kan. Groetjes van Geer Slootweg. Dankjewel Geer. Jan Keizer die zegt, ik hou het lekker kort en simpel. Voor de dinsdag kopstaart stel ik Rob de Nijs voor met Uur van de Waarheid. Groetjes van Jan. Dankjewel Jan. En Carla Slootweg die gaat voor The Sound met Hour of Needs. Ook dank. En dan was er nog eentje van Karel van Oort. Hij stuurt me, ik zoek altijd een excuus om Madness aan te vragen. En vandaag maak je het me makkelijk. Voor de kopstaart hoor ik graag Hour of Need van Madness. Nou, leuk Karel, Hour of Need van Madness. En dat liedje eindigt met Need, met een D aan het einde. Dus het volgende liedje in de kopstaartplaat. Die mag gaan beginnen met Need in de titel. Ik heb meteen al een paar in mijn hoofd. Maar goed, het gaat niet om mijn ideeën, het gaat om die van jou. Jouw suggesties mag je alvast mailen naar mij. Dus naar olivier@omroepwest.nl. olivier@omroepwest.nl. Liedjes die beginnen met het woord Need in de titel. Ik ben heel benieuwd. Eerste kopstaartplaat van vandaag, dus bedankt Karel. Hour of Need van Madness.

0: Den Haag kwam knap terug van een achterstand tegen Fortuna Sittard, maar verloor toch met 3-2. Zaterdag speelt ADO uit tegen FC Twente. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Hij zit erin!
0: FC Twente ADO Den Haag. Zaterdag om 16:30.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Mama! Mama! Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
14: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
15: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
16: Goedenavond, West komt thuis. Gaat zo meteen verder met 70s at 6. Met jouw verzoekplaatjes uit de jaren 70. En het is 6 uur. Nieuws uit onze regio krijg je nu van André Kolen.
17: De Haanstraschool in Leiden is vanaf komende week de eerste smartphonevrije basisschool van de stad. Leerlingen moeten hun mobieltje bij binnenkomst inleveren en krijgen het pas aan het einde van de dag terug. Daarnaast wil de school ouders ervan overtuigen om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone en sociale media op te laten groeien. De Grote Molen in Zoeterwoude heeft dringend een nieuwe binnenroede nodig. De ruim 400 jaar oude molen kan de vervanging niet langer uitstellen, bericht mediapartner Centraal Plus. De Rijnlandse Molenstichting heeft inmiddels geld gekregen van de provincie en private fondsen, maar komt toch altijd nog 30.000 euro tekort. Het gebruik van paarden tijdens Prinsjesdag is niet meer van deze tijd, vindt de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. De partij wil het evenement diervriendelijker maken en de paarden daarom inruilen voor bijvoorbeeld een elektrische koets. De training van de paarden op het Scheveningse strand de dag voor Prinsjesdag stuit de partij ook tegen de borst. Een nieuwsoverzicht straks om 18:30, nu het overige nieuws.
18: Robert Baltus met het NOS Journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: En dan, ja, het is een drukke avondspits, dat hadden we al eerder gehoord. En nu gaat Rijn Baartmans bij de ANWB ons vertellen waar het nu nog vaststaat.
19: De dagelijkse files zijn in de regio West langer dan gebruikelijk. Er staat nu 200 kilometer aan file in totaal. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. En dat is goed te merken op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Zoeterwoude Rijndijk gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en daarom doe je er meer dan een uur langer over. Ook op de A13 wordt veel verkeer gemeld richting Den Haag. Tussen Rotterdam Overschie en Delft-Noord betekent dat 15 tot 20 minuten oponthoud. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein ben je een half uur langer onderweg. Tot slot de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 doe je er 10 minuten langer over.
20: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang en het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
21: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
20: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
22: Voordeeluitjes.nl.
21: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
23: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
24: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
23: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
26: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
27: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
28: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
27: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
29: Tot 7 uur, West komt thuis.

The Tumbleweeds and Somewhere Between. En daarvoor Sandy Coast and Just a Friend. Goedenavond, Olivier de Neve hier. Basti is een paar dagjes vrij, dus het radio maken, dat laat hij vandaag aan mij over. En dat vind ik helemaal geen straf voor. Het is dinsdagavond, 8 september. Je luistert naar Westvoort. Kom thuis met nog een leuk uur voor de boeg. Straks gaan we bijvoorbeeld In Zijn Achteruit samen spelen. Waarin ik een liedje achterstevoren aan je laat horen. En als jij dan weet welk nummer ik draaide, dan maak je kans op een hele leuke limited edition prijs vandaag. En ja, we gaan zo meteen ook eventjes schakelen naar Gouda. Want Rondje Regio strekt vanavond neer in Gouda. Wel over een serieus onderwerp, daar zo meteen meer over. En alsof het nog niet genoeg is, is het vandaag 70s at 6. Oftewel, ik draai dit uur deze dinsdag uitsluitend platen uit de jaren 70. En heb je nou een leuk idee? Laat dan weten welk liedje je wilt horen. En liefst ook waarom je dan specifiek dat nummer wilt horen. En wie weet, hoor je hem dan nog wel voor 7 uur vanavond voorbij komen. Olivier@omroepwest.nl, dat is mijn e-mailadres. Dus Olivier@omroepwest.nl met jouw favoriete nummer uit de jaren 70. Nou, dat heeft Sabrina al gedaan. Die heeft een mailtje gestuurd. Zegt Olivier, ik ben groot fan van Simon & Garfunkel. Zou je Bridge Over Troubled Water willen draaien uit 1970? Ja, natuurlijk. Hier komt-ie.

0: Het epische Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel, aangevraagd door Sabrina. En heel graag door mij gedraaid hier in West Kom Thuis.
1: Rondje regio.
0: Het is dinsdagavond, 6:15. En dat betekent dat we ons razendsnel richting Gouda en omgeving verplaatsen. Want het is tijd voor ons rondje regio. En vandaag strijken we dus neer in Gouda over een serieus onderwerp. Het is namelijk Wereld Suïcide Preventie Week. Bestuurders en organisaties in de zorg vragen deze week extra aandacht voor dit onderwerp. En zo ook in Gouda. Daar draagt het gemeentebestuur deze week symbolisch een speciaal lintje. Een van de grootste risicogroepen voor suïcide zijn mannen van middelbare leeftijd. En mannen die praten niet altijd zo makkelijk over hun gevoel. Pieter uit Moordrecht heeft zelf ook last gehad van gedachtes om uit het leven te stappen. En nu probeert hij andere mannen te inspireren om zich kwetsbaar op te stellen en daarmee het stigma te doorbreken. Verslaggever Annemer Verrips, die sprak met hem.
2: Je bent eigenlijk het gezicht van de campagne bij 113 geworden. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Waarom? Wat is jouw verhaal in het kort?
3: Ja, ik werd door 113 gevraagd om te spreken op de Man in Mind Meetup. Die in het teken staat van de Wereld Suïcide Preventieweek. En mijn verhaal is dat ik zelf te maken heb gehad met mentale problemen en suïcidale gedachten.
2: Kan je dat? Dat is natuurlijk voor jou een heel donkere periode en een heel proces geweest, maar kan je dat nog iets concreter schetsen? Wat is er dan met je aan de hand op zo'n moment?
3: Ja, ik ben eigenlijk een beetje uit verbinding geraakt met mezelf. En dat is eigenlijk op hele jonge leeftijd al begonnen. Ik ben op basisschool gepest geweest. Eerste klas middelbare school gepest geweest. Daar mezelf leren opboksen om een soort te bewijzen dat ik wel goed genoeg was. En die drive die heb ik meegenomen. Terwijl eigenlijk intern het geloof was van hey, ik ben anders. Ik doe er niet toe. Ik hoor er niet bij. En dat geloof om dat tegendeel te bewijzen, ja, dat nam ik mee in mijn carrière bij Defensie. Ik kwam terecht bij de luchtmobiele brigade, macho mannencultuur, grote mannen, stoere mannen. En daar keek ik tegenop en dan ga je dat gedrag een beetje kopiëren. Ja, zo raakte ik eigenlijk steeds verder verwijderd van mijn eigen innerlijke zelf. En dan maak je van alles mee. Ik word uitgezonden naar Afghanistan. En daarover praten, dat lukte me al niet meer. Want praten over gevoel, dat had ik al in jonge jaren afgeleerd eigenlijk. Ja, dan draag je van alles met je mee. Zonder dat je daarover deelt. En dan kom je een beetje in de sociaal wenselijke antwoorden van hoe gaat het met je? Ja, goed. Ik ben druk. Ik was ook letterlijk druk. Volle agenda's maken. Alle feestjes af. Op een gegeven moment veel alcohol drinken. Ja, en dan worden de gedachten steeds donkerder. Alleen zijn vond ik heel moeilijk. En dan zit je alleen en dan ga je peinzen, dan ga je piekeren. En dan gaan de gedachten steeds donkerder worden. Totdat je op een gegeven moment jezelf afvraagt, voor wie doe ik het nog? Ben ik wel goed genoeg? Ben ik het wel waard? Ja, daar schrik je dan zelf wel. Ik heb dat wel door op dat moment. Maar op de een of andere manier lukt het even niet om te keren.
2: Verlang je er dan ook echt letterlijk naar om echt dood te zijn?
3: Nee, verlangen niet. Want mijn loyaliteit aan mijn familie die was te groot. Dus ik heb nooit daden ertoe gezet. Dus het blijft bij gedachten. En die onderkende ik dan ook wel. Dus daar werd ik me dan wel bewust van. Dat ik dacht, wat ben ik eigenlijk raar aan denken? Dan ga je dat weer veroordelen. Verlangen, nee, dat heb ik niet gehad.
2: Jij bent zelf ervaringsdeskundige. Jij zegt de loyaliteit aan mijn familie heeft mij heel erg geholpen. Wat denk jij dat er nodig is? Wat kunnen we als samenleving doen?
3: Ik denk dat we nu hele goede stappen aan het zetten zijn. Want er is echt beweging in Nederland. Dus het begint altijd met bewustwording. En dan kunnen we andere stappen maken. Dus ik denk dat die bewustwordingcampagnes die nu gevoerd worden, dat die enorm belangrijk zijn. En dan hebben we daarna, dan is een stukje moed en durf, denk ik. De moed en het lef hebben om naar iemand toe te stappen. Te zeggen, het gaat niet goed met me. Ik voel me niet lekker. Het lukt me even niet alleen. En dat is oké. Dus we mogen gaan realiseren dat het oké is om niet oké te zijn.
2: Jij zei net tegen mij van, ik ben een gevoelige man. Bijna zoals het iets geks is.
3: Ja, dat stigma is er nog wel een beetje. Hè? Maar dat mag wel doorbroken. Daarom spreek ik het ook gewoon uit. Ik was ook een gevoelig jongetje vroeger. Alleen ergens is dat er een beetje gevoel gaan krijgen dat anders is. En dat ik anders was. En dat omdat je gepest wordt. Maar ik ben er nu gewoon super trots op. ik ben een gevoelig man. En weet je, dat maakt me niet minder masculien of iets dergelijks. Dat zorgt er gewoon dat ik heel dicht bij mezelf blijf. En dat is alleen maar fijn.
0: Pieter uit Moordrecht was dat, in gesprek met verslaggever Annemer Verrips. Mocht je je nou herkennen in dit verhaal, of zelf wel eens last hebben van donkere gedachten, kun je altijd hulp vragen bij telefoonnummer 113 of via 113.nl.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
8: Goedenavond, het is 6:30 geweest. Je luistert naar West Komt Thuis hier op Radio West. Tijd nu voor het regionieuws met André Kola. André, goedenavond.
9: Goedenavond, Olivier. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Een bestuurder van een fatbike is in Gouda zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een vrachtwagen. Het gebeurde op de kruising van de Nieuwe Gouwen OZ met de Industriestraat en de burgemeester van Hofwegensingel. Midden op het kruispunt landde een traumahelikopter om een arts in te vliegen. Het slachtoffer is uiteindelijk in een ambulance onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis vervoerd. Verdere details over het ongeluk zijn niet bekend. Wie morgen met de trein, trambus of metro wil reizen, krijgt waarschijnlijk een flinke uitdaging. Medewerkers in het stads- en streekvervoer en op het spoor leggen 24 uur het werk neer. De staking lijkt te kunnen rekenen op sympathie bij veel reizigers, maar lastig is het wel, erkent ook bestuurder Erik Vermeulen van FNV Stadsvervoer.
10: Wij hebben als enig machtsmiddel, als we met onze rug tegen de muur staan, hebben we een staking. Iedereen merkt het natuurlijk wel als het openbaar vervoer aan de beurt is. De mensen die hebben heel zwaar werk en als die plannen doorgaan, ja, dan zijn zij een extreme risicogroep. We treffen ook de reiziger, dat vinden we ook ontzettend vervelend. Wij doen het eigenlijk ook voor hen.
9: Want de bezuinigingsplannen van het kabinet treffen volgens Vermeulen iedereen die nu of in de toekomst werkt. Vier Rijswijkse kerkgenootschappen dringen er bij het gemeentebestuur op aan dat asielzoekerscentrum Hof

0: van Elsenburg ook na mei volgend jaar open blijft. De opvang van vluchtelingen is volgens de kerken niet alleen een kwestie van praktische voorzieningen, maar vooral ook van verantwoordelijkheid en compassie.
1: De mensen zijn hier gekomen, ze zijn er en ja, we kunnen ze toch niet laten creperen. Het zegt toch ook wat over ons als maatschappij, dat we niet eens één hoekje ergens kunnen vinden voor de mensen die op de vlucht zijn.
0: Dat was predikant Sifra Baaien van de protestantse gemeente Rijswijk over de vluchtelingenopvang. Ze maakte vanmorgen op Radio West een vergelijking met een andere gemeente in onze regio.
1: Ik merk dat ik het ook super moeilijk vind dat bijvoorbeeld een gemeente als Westland gewoon nog nooit een AZC heeft gehad. Heel erg merkwaardig. Maar ja, als iemand anders niet aan de wet gehoorzaamt, dan betekent toch niet dat wij dat niet ook moeten doen. Ik bedoel, die spreidingswet is er niet voor niks.
0: Predikant Sifra Baaien was dat. Het gebruik van paarden tijdens Prinsjesdag is niet meer van deze tijd, vindt de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. De partij wil het evenement diervriendelijker maken en de paarden daarom inruilen voor bijvoorbeeld een elektrische koets. Volgens fractievoorzitter Robert Barker hebben heel veel paarden in de koninklijke stoet het niet naar hun zin. Den Haag maakt zich zoetjes aan op voor de derde dinsdag van september, over precies een week, en daarom stelt de Partij voor de Dieren de aloude traditie nu ter discussie. De training van de paarden op het Scheveningse strand de dag voor Prinsjesdag stuit de partij ook tegen de borst. Inwoners in Naaldwijk kunnen vanaf 1 oktober 6 dagen per week klein chemisch afval inleveren bij de Milieustraat. Daar wordt momenteel gewerkt aan een nieuw vast depot, meldt mediapartner WOS. Tot nu toe werd klein chemisch afval in Naaldwijk ingezameld met een mobiele vrachtauto. En dat vindt de gemeente verre van ideaal. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
2: Dankjewel André. Tijd voor het weer dan. En dat krijgen we zoals wel vaker van Huub Mizee.
3: Vanavond zal het eerst nog enige tijd regenen. Daarna komen er opklaringen, mogelijk afgewisseld door een bui. De wind komt uit zuidwest tot west, is matig, aan de kust vrij krachtig en wordt later west tot noordwest. En vannacht wordt het ongeveer 13 graden. Morgen is er af en toe zon, maar komen er ook enkele buien voor, plaatselijk met onweer. De wind is morgen west-noordwestelijk, matig tot krachtig, en morgenmiddag wordt het zo'n 17 of 18 graden. Donderdag is er af en toe zon, is het op de meeste plaatsen droog en kan het plaatselijk 20 graden worden. Vrijdag is er meer bewolking, later komen er wat meer opklaringen en dan wordt het zo'n 20 of 21 graden.
2: Dankjewel Huub. En dan naar die horroravondspits van vanavond. Ja, een uur geleden was het verschrikkelijk. Hoe is het nu, Rijn Baartmans bij de ANWB?
4: Ja, de files die waren inderdaad een stukje langer dan gebruikelijk. We zien het nu mooi afnemen. In de regio is er nog 80 kilometer aan file van over. Op de A4 bijvoorbeeld, Amsterdam richting Den Haag. Daar gebeurde eerder op de avond een ongeluk tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Nou, goed nieuws, de weg is daar vrijgemaakt, maar reken alsnog op 50 minuten op onthoud. Nou, en door dat ongeluk reed het verkeer om over de A4. A44, Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en afrit Noordwijkerhout merk je dat nog steeds. Je doet er 15 minuten langer over. Verder nog files op de A12, Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Woerden kun je er 25 minuten bij optellen. En tot slot de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein is je vertraging een kwartier.
2: Dankjewel Rijn. Fijne avond.
4: Fijne avond.
2: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Eigenlijk zou ik dit niet op de radio moeten vertellen, want dan ga jij er ook naartoe en dan wordt het voor mij veel moeilijker nog om kaartjes te krijgen. Maar ik zeg het toch maar, hij gaat in de Ziggo Dome optreden, deze Stevie Wonder. En dat gaat op woensdag 28 oktober gebeuren, dus al best wel snel, met zijn Songs in the Key of Live Performances 50 Anniversary Tour. Oftewel, hij gaat integraal dat iconische album Songs in the Key of Live spelen, waar onder andere die tijdloze klassiekers Sir Duke, Isn't She Lovely, As, Love's in Need of Love Today, al dat soort nummers komen allemaal voorbij. Ja, ik wil er dolgraag naartoe. Ik hoop dat het gaat lukken, maar we weten allemaal, dat zal wel een flinke opgave gaan worden. Dus dan weet je het in ieder geval. Stevie Wonder komt dus naar Nederland. Fantastisch zeg.
1: In zijn achteruit.
0: We gaan weer een van de allerleukste spelletjes op de Nederlandse radio spelen, al zeg ik het zelf. Namelijk In zijn achteruit. Het principe is eenvoudig. Ik laat je zo meteen de opgave horen. En dat is van een liedje dat dan heel bekend is, maar wel achterstevoren wordt gedraaid. Ja, zou je net zien. En als jij dan weet welk liedje dat is en ook van welke artiest of band het is, dan moet je me even bellen. En als je het goed hebt en je weet daarmee de uitzending te halen, dan win je een limited edition Omroep West prijs. Ja, dus let op. Hier komt de opgave en ik laat hem maar één keer horen.

0: Sensatie.
1: Ja, nou, ik zei het, ik laat het maar één keer horen. Ik geef je er één hint bij. Het is natuurlijk 70s na 6, dus het komt ook uit de 70s. Nou, meer zeg ik niet. Als jij het weet, bel dan gauw met 070-390-5454. Dus 070-390-5454. En wie weet heb ik jou dan zo meteen wel aan de lijn en val jij dik in de prijzen. Ondertussen ga ik ook nog gewoon door met de verzoeknummers in dit programma. En onder andere Max, die stuurde iets in. Max Doorland, om precies te zijn. En die stuurde een van mijn favoriete nummers in. Ja, dan heb je het al snel goed natuurlijk, hè.

0: Met dank aan Max mocht ik hem draaien, hoor. Mr. Blue Sky hier in de 70s na 6. En van Electric Light Orchestra.
1: In zijn achteruit.
0: Je luistert naar Radio West. Naar West komt thuis om precies te zijn. En we gaan verder met het spelletje In zijn achteruit. Ik liet je net een stukje horen uit een klassieker uit de popmuziek. Maar ja, kom er maar eens op welke dat nou precies was. Dat is nog niet makkelijk als je niet vermoedend naar de radio zat te luisteren. Nou, Frank de Pas, die zat te luisteren en die denkt het wel te weten. Frank, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoe is het met je? Gaat het, ondanks al dat rot weer vandaag, gaat het nog een beetje goed met je humeur?
2: Ja, ik vind het eigenlijk wel lekker, moet ik eerlijk zeggen. Dat het een beetje, dat het een beetje regent. Ik vind het ik vind het wel weer fijn na die hete dagen eigenlijk.
0: Nou, hebben we toch nog iemand gevonden die het lekker vindt? Dat is, dat is toch fijn? Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Dus jij kijkt met veel plezier naar buiten toe. En heb je verder ook een goede dag gehad?
2: Ja, lekker gesport vanochtend en toen weer werken. En nu bij mijn ouders weer wezen eten.
0: Oké. Okay.
2: Dus en toen stond de radio aan bij mijn ouders. En toen dacht ik, nou, weet je wat, ik ga gewoon bellen.
0: Ja, waag een gokje en verrek zeg. Ja. Je was de eerste die belde. Dus je bent razendsnel geweest. Maar ja, dan moet je het ook nog eens goed hebben, Frank. Dus zal ik nog één keer de opgave laten horen aan je?
2: Ja, is goed.
0: Daar komt-ie, hoor.
2: Ja. Ja, dat kan niet anders, denk ik.
0: Hou vol, wacht even. Ja, jij zegt het kan niet anders. Nou, kom maar op dan.
2: Nee, hey, hot chocolate, you sexy thing is het.
0: Nou, even kijken. You sexy thing,
2: sexy thing. Ja, kijk.
0: Ja, natuurlijk is dat goed. Hoppakee, Frank. Gefeliciteerd. En dat betekent dat jij een prachtige prijs wint. Namelijk een limited edition Omroep West sleutelhanger komt jouw kant op.
2: Oh, nou, helemaal super.
0: Leuk, toch? Blijf maar van de lijn. Dan ga ik dat voor je regelen, dat die opgestuurd wordt. En er zit ook nog een ledlampje aan. Dus mocht je op een regenachtige dag...
2: Ja, in het donker, hè?
0: Ja, precies. Kan je even gewoon een beetje bijschijnen. Dus super.
2: Nee, helemaal goed.
0: Dankjewel in ieder geval voor het meespelen, Frank. En geniet daar nog bij je ouders, hè? Doe ze de groetjes van.
2: Dankjewel. Ja, de groetjes terug.
0: Oké. Okay. Hoi. Dat was Frank de Pas, die dus er zeker aan te pas kwam vanavond... door een Omroep West sleutelhanger te winnen. En dat is toch een mooie prijs, hè? Nou, als jij nou niet hebt gewonnen vandaag, hartstikke jammer. Maar morgen gewoon weer nieuwe kansen. Vanaf West wordt wakker. Vanaf 6:00 gaan we alweer allerlei spelletjes spelen. En ondertussen draai ik gewoon hier nog wat muziek tot 7:00 vanavond. En daarna gaat de muziek ook gewoon nog door, hè? Want non-stop muziek vanaf 7:00 weer op Radio West. Maar eerst nog deze man. Dit is Herman van Veen. En opzij, opzij, opzij.
3: Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelooflijk.

Herman van Veen en opzij. En dat was het alweer voor West Komt Thuis van deze dinsdag. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Want morgen, dan moet je het nog een dagje met me doen. Zometeen nog heel veel muziek op Radio West de komende uren. En vanaf 6 uur morgenochtend weer West wordt wakker. Ik heb nog één verzoekje in dit uurtje van Ben Mol. Die wil Take It Easy van de Eagles graag horen. Want die vindt dit het alleraardigst nummer. Dankjewel Ben en

0: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
9: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
8: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
10: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
11: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letschert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
13: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
14: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
15: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
12: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemende aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
5: Installatiebureau van Ginderen.
16: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
18: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
19: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
18: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
19: Die geur van dat water.
18: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
19: Uitvinding, die ambulance.
20: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
21: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
22: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Daarin kan wat gebeuren. Als Jesse bal binnenkomt. De aansluitingstreffer, tweede van de middag. En de marge weer terug naar 1.
1: ADO Den Haag kwam knap terug van een achterstand tegen Fortuna Sittard, maar verloor toch met 3-2. Zaterdag speelt ADO uit tegen FC Twente. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: FC Twente ADO Den Haag. Zaterdag om 16:30.
3: Op 89.3 Radio West.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
4: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
5: Omroepbestadverteren.nl.
6: Installatiebureau van Ginderen.
7: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
11: That stretches all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
10: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar de toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
12: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
10: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. 3 Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasperij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
13: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
14: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
15: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
16: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
17: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
18: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
17: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
18: Al 100 jaar.
17: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
19: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
20: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Ik ben vrijwilliger bij het Ronald McDonald House.
1: Nou, zie je wel. Dus je bent helemaal niet voor een kwaal. Dat dacht ik al. Dit is gewoon...
0: Nee, ik hink een beetje met mijn rechterbeen.
1: Ja, maar goed.
0: Maar dat is uit de familie.
1: Ja. Ja. Dat is een erfenisje.
0: Ja, dat is uit de oorlog.
1: Uit de oorlog.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Ik leg het eigenlijk aan de kinderen altijd uit. De kinderarts doet de hele taart. Weet van alles wat van. En ik weet van een taartpunt veel.
1: Een klein stukje.
3: Een klein stukje waar ik veel van weet.
2: Ja. Ja. Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Omroep West adverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
4: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
10: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
9: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor hun huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
11: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
9: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
14: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
4: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
15: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
16: Tot 11 uur, romantiek.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aanfietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: of you.
1: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
2: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
3: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
4: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
1: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
5: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
6: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Wat ga jij doen dit weekend?
1: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
0: Ik ga helpen op een festival.
1: Rondlopen met een bierpomp zeker?
0: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
1: Is dat niet eng?
0: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
1: Klinkt best wel stoer.
0: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
1: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
0: Precies. Iemand nog iets te drinken?
2: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
3: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
4: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
5: Omroepwestadverteren.nl.
6: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Robert Baltus met het NOS-journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
10: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
9: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor hun huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
11: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
9: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Wat ga jij doen dit weekend?
1: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
0: Ik ga helpen op een festival.
1: Rondlopen met een bierpomp zeker?
0: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
1: Is dat niet eng?
0: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
1: Klinkt best wel stoer.
0: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
1: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
0: Precies. Iemand nog iets te drinken?
2: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
12: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
13: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
14: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
15: Installatiebureau van Ginderen.
16: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Ja, zij zag er vanaf de buitenkant gewoon hartstikke leuk uit. Ze is een knappe meid, had haar haar gedaan, haar make-up gedaan. Het was aan de buitenkant gewoon niet te zien dat het in haar hoofd niet goed ging.
1: Deze week is de Wereldsuïcide Preventieweek. Zaterdag zie je op TV West de aangrijpende documentaire Stemmen van Sterren.
2: Dus de wil en de hoop was er heel erg. Het is er altijd wel geweest, maar ze kon het gewoon niet. Met liefde alleen kan je het niet redden soms.
1: De documentaire Stemmen van Sterren. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
4: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
5: Installatiebureau van Ginderen.
6: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.

0: NOS-journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
1: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
0: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor hun huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
2: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
0: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we bij 3 wedstrijden uit de tweede en derde divisie. In de tweede divisie blijft Quick Boys maar winnen. Ze spelen dit weekend thuis tegen promovendus Roda Raalte. En Rijnsburgse Boys heeft eindelijk geproefd van de eerste overwinning. Dat moet nu een vervolg krijgen uit bij Kozakken Boys. In de derde divisie B speelt Noordwijk thuis tegen VVSB. Een regelrechte derby.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Elke zondag op Radio West, adres onbekend.
1: Goh, Caroline, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
3: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
2: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor een huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
4: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
2: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: I've been up.

0: schieten. Daarin kan wat gebeuren. Zeker als Jesse bal binnenkomt. De aansluitingstreffer, tweede van de middag. En de marge weer terug naar 1.
1: ADO Den Haag kwam knap terug van een achterstand tegen Fortuna Sittard, maar verloor toch met 3-2. Zaterdag speelt ADO uit tegen FC Twente. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: FC Twente ADO Den Haag. Zaterdag om 16:30.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Ik vind dat er veel te veel wordt geoordeeld door de maatschappij. Omdat mensen qua uiterlijk meteen een idee hebben hoe iemand in elkaar steekt.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: En hij dacht dat jij student was ergens in de kant van de zorg op.
3: Klopt ook.
2: Dat klopt ook. En wat doe je dan?
3: Geneeskunde.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5:00. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.